0: is heel belangrijk.
1: Vrijwel droog vannacht en rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 3 uur. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Amerikaanse staat Ohio is een politieke aanslag verijdeld. Een gewapende man heeft geprobeerd de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton aan te vallen. De politie kon de man snel oppakken. Het incident gebeurde op een kermis in het noordoosten van Ohio. Acton zelf raakte niet gewond. Twee omstanders liepen wel verwondingen op. Bij de arrestatie vond de politie ook 2 vuurwapens. Zowel de Democratische Partij als de Republikeinse tegenstander veroordelen het geweld. De gouverneursverkiezingen in Ohio vinden begin november plaats. Elektrische wagens worden in Europa steeds goedkoper vergeleken met wagens op benzine of diesel. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de internationale onderzoeksorganisatie ICCT. Op de Duitse automarkt daalde de aankoopprijs van volledig elektrische wagens op 5 jaar tijd met 18%. Tegelijk stegen de prijzen van wagens met verbrandingsmotoren met 2%. En ook het rijden zelf is goedkoper geworden. Wie in 2025 elektrisch reed, betaalde gemiddeld 1/3 minder dan iemand met een vergelijkbare benzine- of dieselwagen. Door de elektrificatie van het wagenpark werden vorig jaar al voor 4,5 miljard euro minder fossiele brandstoffen getankt in Europa. In de brandweerkazerne van Helchteren in Limburg zijn dieven aan de haal gegaan met een hydraulische schaar. Dat instrument wordt door de brandweer gebruikt om slachtoffers te bevrijden uit autowrakken en is enkele tienduizenden euro's waard. In België en Nederland zijn al een 50-tal zulke scharen uit brandweerkazernes verdwenen. Vermoedelijk gebeurden diefstallen op bestelling en worden de scharen in het criminele circuit gebruikt om inbraken te plegen. In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is niet alleen zijn verdienste, zegt hij.
1: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als 1 team.
0: In het klassement staat Genk nu op plaats 8. Anderlecht is 11e. En Beveren heeft zijn 2e overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. In het tennis zijn Sander Giré en Sam Verbeek uitgeschakeld op de US Open. Het Belgisch-Nederlandse duo verloor in de 2e ronde van het dubbelspel van een Italiaans duo. In de 1e ronde hadden Giré en Verbeek nog gewonnen van Alexander Bloks en zijn Kroatische partner Prismic. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu alle stemmen na de regionale verkiezingen geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt net geen 44%. Voor AfD-voorzitter Alice Weidel is het duidelijk. AfD wil regeren en niet alleen in Sachsen-Anhalt, maar ook bij de volgende deelstaat en landelijke verkiezingen.
1: 45%, wie het aussieht, dat is een auftrag zur Regierungsverantwortung. En deze auftrag erfolgt niet nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland en vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
0: De AfD strandt in Sachsen-Anhalt op 39 zetels. Dat is 3 te weinig voor een absolute meerderheid. AfD is wel aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen. Andere partijen willen dan weer niet samenwerken met AfD. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen na de crash van een vrachtvliegtuig. De lokale burgemeester maakt de balans op.
2: Earlier today, we know that the Prime Air Flight 7598 overran the runway. And now we know that 5 people lost their lives and 5 others were injured. My heart is with all of the families who were affected.
0: Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende auto's. Wellicht zijn de dodelijke slachtoffers daar gevallen. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 3 mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Het personeel in alle gevangenissen in ons land staakt en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
3: Wij vragen oplossingen voor de grondswapens, men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden, men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
0: Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats gisteravond hun 2e groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Het was toch een lastige wedstrijd, misschien omdat de Cats al met de volgende wedstrijd tegen Australië in hun hoofd zaten. En die match wordt straks om 11:30 al gespeeld. De wedstrijd die het vervolg van het toernooi zal bepalen, zegt Julie van Loo.
4: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
0: Deels bewolkt, maar droog vandaag en warm tot 25 graden in de Kempen. In het uiterste zuiden halen we zelfs 29 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: M&M. Make life sing.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen overtuigend gewonnen, met net geen 44% van de stemmen. De partij haalt geen absolute meerderheid, maar is wel aan zet om een regering te vormen. Voorzitter Alice Weidel zegt dat AfD niet alleen in Sachsen-Anhalt wil regeren, maar ook op andere plaatsen na de volgende deelstaat- en landelijke verkiezingen.
1: 45%, wie es aussieht, dat is een Auftrag zur Regierungsverantwortung. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
0: De CDU, de partij van bondskanselier Merz, verliest met 17% de helft van de stemmen. De partij heeft altijd gezegd dat het samenwerken met uiterste partijen, links of rechts, niet ziet zitten. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland al zeker tot de winter zal doorgaan. Dat zei hij na gesprekken in hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseurs over het einde van de oorlog. Een grote doorbraak kwam er niet, maar volgens Zelensky volgen er in de nabije toekomst nieuwe gesprekken. Zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen nadat een vrachtvliegtuig gecrashed is. Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Botste op verschillende auto's en wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. Nog 3 andere mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Het personeel in alle gevangenissen in ons land staakt en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking en het personeelstekort. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
2: Wij vragen oplossingen voor de grondswapens. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn, want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
0: En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun 2e groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië. En die wedstrijd bepaalt het vervolg van het toernooi, zegt speelster Julie van Loo.
3: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
0: Het weer droog en warm vandaag met wat wolken. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf morgen wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Het is de best.
0: Hallo, ik ben Roxy Dekker. En ik ben heel blij, want mijn...

0: Ja, goedemorgen. Straks zijn we er weer met de M&M Ochtendshow. Ik zou willen zeggen opstaan en gaan met Sander en Imaan. Maar Imaan is...
1: Perfect op tijd!
0: Ja. Ah ja, tot z'n biet om 6 uur.
1: Ah, hou ik het nog tijd over. M&M.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot. Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Goedemorgen, het is 6 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Yannick Aert.
7: Het gevangenispersoneel staakt opnieuw. Sinds gisteravond 10 uur is er een grote staking aan de gang in alle gevangenissen in ons land. En die duurt nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren nog altijd tegen de overvolle cellen en te weinig personeel. Ze vinden dat de minister van Justitie, Annelies Verlinde, niet genoeg luistert naar hun eisen. De Socialistische Vakbond legt uit wat ze willen.
8: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel. 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
7: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen. De partij haalde net geen 44% van de stemmen. Het is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de verkiezingen van in 2021 daar. Een absolute meerderheid heeft de AfD niet. Dat betekent dus dat ze dus met een andere partij zullen moeten samenwerken, willen ze de deelstaat mee besturen. Maar die kans lijkt heel klein, want andere partijen willen niet samenwerken met de AfD. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië en die wedstrijd bepaalt veel. Dat zegt speelster Julie van Loo.
9: Ja, dat is een beetje de match van toernooien om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
7: In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Anderlecht-speler Tristan de Greef vond dat er meer in zat voor zijn ploeg.
10: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daar, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
7: Anderlecht is nu 11e, Racing Genk staat op de 8e plek. En gisteravond heeft Beveren ook voor de tweede keer dit seizoen gewonnen. Het versloeg OA Leuven met 3-0. Het wordt zomers vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen. We halen 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt wisselvallig met in de loop van de dag regen. En het wordt dan wel een pak frisser bij zo'n 19 graden.
11: Op de weg zijn er momenteel nog geen problemen, maar wel op het spoor. Door een storing aan meerdere overwegen rijden de treinen tussen Mol en Herentals met vertraging.
12: M&M.
11: Dat is beter dan als ze niet rijden, hè?
13: Dat is waar, dat is waar. Hoort mij niet klagen.

0: Lasse, ik heb een nieuwe werkweek uit de verpakking gehaald. Het ziet er een heel schoon uit. Geen klachten over.
1: Nee.
0: Dus we gaan hem samen met beide handen aanpakken en het beste van maken, toch?
1: Dat zeker.
0: Voilà. Oh, echt schoon exemplaar.

0: Avicii en Sandro Cavazza, Without You. Heb je oogmaskers aan plots?
1: Ja, ik heb zo van die, hoe heet dat, zo van die onder eye patches.
0: Uh-huh.
1: En daar zit cafeïne in.
0: Oh, dus je ogen worden letterlijk wakker eigenlijk.
1: Ja?
0: Allee.
1: Eye contour patches with coffee seed extract.
0: Damn, girl.
1: Cool, hè?
0: Ja. Ah ja, dat zullen we zo meteen merken.
1: Ja,
0: wat doet dat?
1: Ja, ik heb zo niet top geslapen. Dus ik dacht, ik ga dit meenemen en dan gaat dat een beetje helpen.
0: Huh?
1: Want ik heb nu al mijn koffie op. En dan dacht ik, en ik moest zo nog wat cafeïne in mijn gezicht.
0: Onder mijn ogen.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, goede keuze.
1: Ja, ja nee, ik weet niet hoe het kwam, maar ik heb dus een trouw gehad op zaterdag.
0: Ja?
1: Daardoor ietsje later in bed uitgeslapen en dat was mijn fout.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Want daardoor was ik gisteravond niet moe.
0: Ja.
1: En ben ik te laat gaan slapen en ik zou zeggen... Het was een 60% of zoiets, mijn slaapscore. Ik heb geen horloge, ik doe het op vibes. Ik zou het een 60% geven. Hoe is het bij jou?
0: Eerst en vooral exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Dus
1: ja?
0: In mijn bed gaan liggen, denk 24 uur voor ik naar het werk moest trekken, snap je? Dus zo, rond een uur of vier lig je dan in bed.
1: Ah, ja.
0: Dus vanmorgen dan om 4 uur terug met opstaan. Ja, bon.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus ook niet moe gisteren. Dus ook, maar uiteindelijk, wat zegt hem hier? 83.
1: Massig.
0: Slaapscore, ja.
1: Dat is keigoed.
0: Het horloge dus echt, hè. Dus dat is echt...
1: Wat is dat? Luisteraar Matthias uit Andergem, die laat al weten in de app van VRT Max. Die stuurt een foto van zijn horloge.
0: Ja?
1: 46.
0: Oké.
1: Okay. Dat is niet goed. Die stuurt not good, not bad. Ik vind dat best bad.
0: Ja, best bad.
1: Maar we moeten het positief bekijken.
0: We hebben hier Jos van aan de telefoon. Misschien toch ook even checken daar. Slaapscore?
3: 77.
0: Oh.
1: Oh, dat is een keer minder.
3: Ja. Ja,
0: dat is nog altijd goed,
3: ook mijn ritme omgegooid dit weekend. Hè.
1: Oh, wilde plannen gehad, Jos?
3: Ik ben op weekend geweest.
1: Oh.
3: En dan ga ik om 3 uur 's nachts ook slapen.
1: Ah ja, kijk. Ja. Hetzelfde probleem, hetzelfde probleem.
0: Jouw slaapscore is geweldig welkom in de app van VRT Max. Misschien ook nog even snel checken voor iedereen die met de fiets gaat. Van, hoe was het op jouw fiets?
1: Het wordt warm vandaag. 27, 28 graden.
0: Maar het is nog niet
1: warm.
0: Okay.
1: Dus maak niet dezelfde fout als ik heb gedaan. Doe een truitje mee.
0: Oké. Okay. Ik heb trouwens een goede vlek op mijn vooruit gekregen vanmorgen tijdens het rijden.
1: Op je vooruit?
0: Ja, geen topochtend. Vooruit. Hallo, Arm Blomart hier.
4: En Joey Levi.
0: En je luistert naar M&M. Met de R.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud.
1: De M&M Ochtendshow.
0: De vooruit. Daar dus, hè?
2: Ja, je zei het een beetje te raar.
0: Ja, jongen.
2: Dat is wat. We hebben nog een andere Aaron trouwens om te laten horen. Goedemorgen, Aaron Teldeman.
3: Goedemorgen.
2: Hallo. Wat is jouw slaapscore vannacht?
3: Ah, wel. Ik had 67 voor de stuk, maar dat was van vorige week. Dus nu het is eigenlijk 57.
2: Oei.
3: Het is gewoon ergens.
2: Ja. Ja, ik zie hier inderdaad op je foto kwaliteit slecht.
3: Ah.
0: Ja, we hebben meer gezien dan jezelf misschien.
2: Het staat erbij, je hebt een foto gestuurd. 4 uur 28 heb je geslapen.
3: Ah, dan heb ik wel de juiste gezien.
2: Ah ja?
3: Dan is het oké.
2: Ah ja?
3: Dan is het oké.
2: Vroegde jij je nu echt af? Was de kwaliteit slecht?
3: Ja, de kwaliteit was verschrikkelijk.
2: Oei, maar hoe komt het?
3: Ja, hetzelfde als iedereen zeker. Weekend en dan... Maandag gaat dat niet goed, hè?
2: Nee, dan moet je plots je ritme terug aanpassen.
3: Op maandag gaat niks goed en dan.
0: Sommige dingen wel.
2: Ja, jong.
0: Ja. Foto's doorsturen in de app van M&M gaat geweldig bij jou, bijvoorbeeld.
2: App van...
3: Ja, blijkbaar toch wel. Bij mij niet, maar blijkbaar bij jullie wel.
0: Ja, en met de app van M&M bedoel ik de app van VRT Max. Ah, toen het is effectief nog een beetje wakker.
2: Ja, nee. Heb je ons al een hartje gegeven in de app van VRT Max, Aaron?
3: Ik toch wel. Ja, dat is toch dat. Ja,
2: zo'n
3: ik denk het wel.
2: Ja, zo een hartje. En dan volg je ons.
0: Super aanrader. Dan hoef je nooit nog iets te missen van ons. Als we iets weggeven, dan ben je er als eerste bij. Dus effectief gewoon VRT Max doorklikken naar M&M en dan het hartje. Wij geven jou alvast een hartje, Aaron.
3: Dank je wel.
0: Een hartje onder drie vandaag.
3: Mensen terug.
0: Aaron, misschien nog even aanvullen. Kwestie dat we de dag echt goed aan kunnen. En dan moet ik dat laten horen natuurlijk. Oh, ja, de maandag.
4: En gaan!
1: Opstaan!
0: Goed genoeg. Merci. Eerst zo zeggen dat de maandag best goed gaat en dan deze allemaal. Oh, ja.
2: Veel succes aan vandaag, Aaron.
3: Ja, dank je.
0: En gaan!

0: voor iedereen wat wil zometeen. Je houdt van die Sienna Spyro, Material Lover.
1: Oh, love it.
0: Voilà. Zometeen is hij daar. En ook een song aangevraagd door de grote bad guy uit thuis zometeen.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalf gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on!
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
13: Het moment van de waarheid, het is Rob Overonder en het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
14: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel-gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: Het is 24 over 6 bijna.
1: Good morning en heel veel succes op deze maandag. We hebben een paar dingen voorzien om je door de eerste dag van de werkweek te sleuren. Ja? Ten eerste goed weer. Allee, goed weer, warm weer eigenlijk gewoon. We krijgen een warme 29 graden vandaag.
0: Ja, in de campen, hè?
1: Ja, maar ja, toch, het wordt max 29 graden.
0: Ja, oké, dat is wel.
1: Dat onthoud ik. Ja, okay. We krijgen een laatste groepsfase match van de Belgian Cats op het WK Basket tegen Australië. Dat is een belangrijke match. Dat is voor later vanmorgen om 11:30. Iedereen kijken, iedereen supporteren. Iets vroeger, om 8 uur, krijgen we bezoek van Tijmen Govaert. Gisteren is de 12e Botox-moorden gestart op VRT1. Kun je ook volledig bekijken op VRT Max al. En mijn zus komt ook langs voor een beetje goede Poperingse folklore.
0: Ja.
1: En als dat niet goed genoeg is, dan is er ook nog veel tv om te herbekijken. Is het gelukt op VRT1 bijvoorbeeld, een nieuwe programma van Sven de Leijer. Dat is een programma met geheime opdrachten die BV's moeten uitvoeren. Dus echt niemand mag weten dat die dat aan het doen zijn. En uiteindelijk krijgen ze de vraag, is het gelukt om dat uit te voeren? Birgit Aartgeerts van De Ideale Wereld bijvoorbeeld kreeg de opdracht om stiekem een 10 kilometer uit te lopen, sneller dan Wart Lemmelijn. En dat is iets waar hij zelf gisteren pas achter kwam.
2: Het ging niet lukken om alleen mezelf sneller te maken. Dus moest ik iets verzinnen om jou ook wat te vertragen.
3: Ah.
2: Dus heb ik de hulp ingeschakeld van de Droomfabriek.
3: Fuck, jong.
4: Vertel eens, Wart, wat heb jij gedaan?
3: Ja, ik wist dus 10 keer de Droomfabriek.
4: Het programma met Gloria Monster.
3: Was die droom ook niet echt dan?
1: De Droomfabriek had hem dus gevraagd om 10 kilometer te lopen met iemand die hij moest voorduwen in een, in een buggy bijna.
0: Oh my god.
1: Om hem te vertragen. Onderweg heeft Gloria Monster die ook duizenden vragen gesteld om die te vertragen. Die moet zo gefrustreerd zijn geweest, die 10 kilometer, maar gedacht hebben van, maar dat is voor de Droomfabriek, dat is voor het goede doel. It's all fine. Maar eigenlijk was het dus heel stiekem voor een opdracht van, is het gelukt? Je kan het herbekijken op VRT Max, moest je willen.
0: Arme Wart.
1: Arme Wart.
0: Op VRT Max of gewoon live vanavond kan je ook weer kijken naar een nieuwe Thuisweek die start op tv in onze thuispodcast die we bij ons thuis opnemen, Kato en ik. Hadden we afgelopen weekend bezoek van de bad guy uit thuis, Dennis. En die vraagt hier zo meteen een song aan waarmee hij kan opstaan en gaan.

0: de M&M Ochtendshow.
1: Ik ben Penny Kuppes, ik speel de Smeerlap Tennis in Thuis en momenteel ga ik wild op Dracula van Tame Impala.

0: speciaal voor Dennis uit Thuis. Die is slechterik.
1: Is die in het echt ook zo eng?
0: Nee, die is eigenlijk heel lief. Okay. Zacht eigenlijk, ja. Toffe.
1: Zacht?
0: Ja, ja.
1: Er is aan gevoeld.
0: Even zo. Ah ja, dat is zacht. Ben je ook iemand zacht? En wil jij ook een goede song hier aanvragen? Eentje die je laat opstaan en gaan? Laat van je horen in de app van M&M. Er is nog plaats in de playlist zometeen. Intussen 6:58 en Jannik heeft de hoofdpunten.
2: Het gevangenispersoneel in ons land staakt opnieuw. De vakbonden protesteren nog altijd tegen de overvolle cellen en te weinig personeel. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen overtuigend gewonnen. De partij haalde gisteren net geen 44% van de stemmen. En op het WK basketbal hebben de Belgian Cats een tweede groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Puerto Rico met 64-76. En straks om 11:30 spelen de vrouwen ook nog tegen Australië. Vandaag zonnig, droog en ook opnieuw zeer warm, 28 graden. Morgen bewolkt met wel wat regen en het wordt dan ook frisser bij zo'n 19 graden dan. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Beveren verlies je 3 kwartier van op de A12 tot de Thijsmanstunnel. Daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Naar Brussel gaat het extra langzaam op de E40. 20 minuten erbij rekenen van Aalst tot Afligem door een aanrijding. En door een storing aan meerdere overwegen rijden de treinen tussen Mol en Herentals met vertraging.
0: Ja, je voelt het. Het is de maandag. We hebben allemaal wat peper in ons gat nodig. Dus welke song laat jou opstaan en gaan? Nu sturen in de app van VRT Max. Dan fixen we het zo meteen voor je.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta. Zo

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
5: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Goh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: B-bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: komen. Jonas Blue en Believe met Edge of Desire.
1: Opstaan en gaan.
0: Het was weer tot 28, hè? 28, 29.
2: 29 graden zelfs, ja.
0: Prachtig.
2: Dat is heftig, hè? Zo plots weer een piekje. En ja, daarna is het dan ook weer gedaan, hè?
0: Ja, ja. Morgen is het terug 19, zal ik ja, kennen.
2: Maar mispak je niet, vanmorgen op de fiets was het wel echt fris in de wind. Ik miste wel een truitje.
0: Ja, dit zijn goede tips, hoor. Dit zijn goede tips. Inge, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Inge.
0: Ja, heel goed wakker.
2: Amai, dat doet ons deugd op een maandag.
0: Amai.
3: Ja.
0: Hoe komt het dat jij zo wakker bent?
3: Al degenen die niet goed geslapen hebben en toch moeten werken.
2: Oh, kan je ervan meespreken? Inge, heb je slecht geslapen?
3: Nee, ik heb super geslapen.
0: Dat doort het.
3: Maar, ja. Ik wil mijn enthousiasme juist doorgeven.
2: Ja, dat vind ik goed. Dat vind ik goed. Het werkt. Het werkt.
0: Amai. Zeg, maar wat moet je doen van werk vanmorgen?
3: Ik werk in TPT, in patiëntentransport, AZ Alma.
0: Oh, oké, dus wacht, jij moet echt de ambulance bedienen.
3: Nee, intern.
0: Ah, oké, ja.
3: Alle mensen vervoeren naar operaties, consultaties, maar vooral nu, omdat ik om 7 uur moet beginnen, naar het operatiekwartier.
2: Oké.
0: Amai, maar wel fijn voor die mensen dat die iemand plezant hebben.
2: Ik zou bijna zelfs vandaag een operatie willen hebben, gewoon om u te hebben, Inge, die mij vervoert in het ziekenhuis.
3: Ik ben altijd blij van mijn lach.
2: Oh, maar dat kan ik me echt inbeelden.
0: Oh, beestig dit. Heel goed.
3: Ja.
2: Ik vermoed dat het aanvullen straks echt fantastisch gaat zijn, dat het er een voor in de boekjes gaat zijn. Maar je mag eerst vertellen met welke song jij kan opstaan en gaan.
3: Ja, met Wim Soetar allemaal.
2: Wel,
3: ja.
2: Zing maar eens goed mee daar in de auto voordat je aankomt aan het werk. En je mag dus effectief aanvullen. Dit wordt goed, hè?
0: Ja, hier verwachten we nu echt wel heel veel van.
1: Opstaan.
3: Ja.
2: Nu, Inge. Nu.
3: Allemaal.
0: Ik vind het goed. Ja, verkocht.

0: So true.
1: Weet je wat daar ook waar is? Dat ze jarig is vandaag.
0: Oh. So true.
1: Gracie Abrams wordt 27, is van 99. Maar ook luisteraar Kelly uit Sint-Niklaas is jarig vandaag.
2: Maar is Kelly uit Sint-Niklaas al wakker en neemt ze juist op? En mogen we bij

0: Hoera.
1: Dag Kelly.
2: Goedemorgen.
1: Hi.
0: Goedemorgen. Gelukkige verjaardag.
2: Dankjewel.
1: Astie.
0: Hoe ga je het vieren?
2: Lekker etentje en zo.
0: Oh.
1: En zo? Wat is de en zo?
2: Dat weet ik, denk ik. Okay. Ik denk dat dat voor mezelf nog een verrassing is.
1: Oké. Maar mooie, goede vooruitzichten.
0: En wat is het lekker eten?
2: Dat weet ik ook nog niet.
0: Oei, eigenlijk, Kelly.
2: Want dat zal ook nog een verrassing zijn, denk ik.
1: Maar is het met gaan eten of is het met koken?
2: Denk mij gaan eten.
1: Oké. Okay. Het is
0: allemaal nog een verrassing, heb ik het gevoel. Ja, het is allemaal zo. Het is mijn vermoedens. Maar wat wij jou wel zeker kunnen geven, met zekerheid, is een kakalender. Dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen en iedereen zijn verjaardag op kan invullen. Is dat goed?
2: Ja, dat is leuk.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Vraagteken, ja. Nee, laat weten, Kelly, in de app van 40 Max, wat dat uiteindelijk is geworden. Hè. Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Alsjeblieft.
0: Dankjewel. Ja.
3: Ben jij binnenkort jarig?

0: Hé, meisje.
1: Hé, meisje. Anton. Met de enige hoorde je juist. Straks na 7 uur gaan we terug naar goede gewoonte. Goedemorgens uitdelen hier. Afgelopen vrijdag hebben we dat ook gedaan voor het weekend. Toen hadden we gezegd goedemorgen aan iedereen, behalve mensen die dit weekend naar een trouw gaan.
0: Ja.
1: Dat was hyperaccuraat van ons. I had no clue dat het zo accuraat was.
0: It was so relatable for us.
1: Ja, maar yeah. Omdat we gingen sowieso allebei naar een trouw. Maar dan nog, afgelopen weekend, mijn socials stonden vol met mensen op een trouw.
0: Dat is waar. Zelfs een collega van ons is getrouwd. Charlotte, proficiat.
1: Ah ja, dat is waar. Ja. Proficiat Charlotte. Ja. Proficiat Ella Leijers ook.
0: Ja.
1: Ook
0: getrouwd. Effectief. Ja. Met Jan Helen.
1: Ja.
0: Trouwens, niet Charlotte Siebe. Dat wil ik even zeggen.
1: Ah ja.
0: Een andere Charlotte hier op M&M.
1: Een sterk punt, ja.
0: Wow. Voor de HLN hier.
1: De push was al uitgespoeld. Dus dit weer intrekken.
0: Charlotte Siebe in het geheim getrouwd. Oh. Haar collega's van M&M verklapten het op de radio. Nee.
1: Hey, en er zijn nog bewijzen. Tristan van Borghout uit Lintliever had ook nog gestuurd. Mijn ouders zijn dit weekend ook getrouwd.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ik denk echt dat er geen verloofden meer overblijven na afgelopen week.
0: Geen enkele meer.
1: Nee, allemaal niet.
0: En die van jou dan?
1: Ja, binnen 2 jaar.
0: Ah ja,
1: binnen 2 jaar de trouw. En we hebben nog altijd de gewoonte om op iedere trouw waar we worden uitgenodigd te kijken wat nemen we mee. Wat
0: top.
1: Nemen we zeker niet mee.
0: Top, tell me.
1: We hebben 2 dingetjes aangevuld aan onze lijst. Dus er was een dessertenbuffet op de trouw waar we waren uitgenodigd van het weekend. Maar ik kon maar langs 1 kant aanschuiven. Wat resulteerde in een hele lange rij. Dus we willen graag dat je langs 2 kanten kan aanschuiven.
0: En dat het dus... een spiegelbeeld is van de dessertjes.
1: Ja. Niet dat je langs de ene kant andere dingen hebt dan langs.
0: Ah, ja.
1: Nee. Dus...
0: Maar wat doe je dan met het midden? Is dat dan waar dat mensen dan terug weggaan? Of ga je 2 tafels zetten met een beetje spacing ertussen?
1: Kijk, nog 2 jaar. Het valt wel.
0: Als je iemand nodig hebt om crowd control te regelen, bel mij.
1: Mm-hmm.
0: Ja, zeg nog eens, wat heb je nog opgeschreven?
1: Iets wat we wel meenemen is, er was zo een klein tapkraantje met amaretto naast de koffie. En dat vonden we leuk, dat je zo...
0: Oh, tof.
1: Ja, dat je zo... Stel dat je toch nog iets van zo...
0: Ja.
1: Een feestelijker drankje...
0: Oh, als jullie een amaretto-tap naast de koffie zetten, willen jullie dan ook chocomelk daarnaast zetten, alsjeblieft?
1: Ah ja. Chocomelk op mijn trouw? Oké.
0: Ja, ik vind dat lekker met amaretto.
1: Ah ja.
0: Al is het maar gewoon van mij.
1: Interessant. Neem het mee.
0: Zijn er dingen die je niet meeneemt?
1: Ah wel, dus die enkele rij bij het dessertbuffet. Dat is het eigenlijk ook.
0: Ah ja, dat is het. Ah, oké.
1: Ja. Ja, en ook...
0: Ja.
1: Het was een beetje een verwarrende trouw.
0: Hoezo was het een verwarrende trouw?
1: Ik ben zo bang dat er mensen meeluisteren.
0: Oei.
1: Maar dus, de bruid kende ik, maar de bruidegom niet.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik ga op voorhand. Op voorhand ga ik even kijken naar... hoe ziet hij eruit?
0: Ja.
1: Dus ik ben naar de socials gegaan van de persoon die ik ken, van de bruid.
0: Ja.
1: Maar ik vond daar niet meteen een foto terug.
0: Maar hè?
1: Ja.
0: Geen enkele foto?
1: Nee, als er een man op stond, dan was het iemand anders. Een goede vriend of zo. Dus ik wist niet hoe die man eruit zag. En dan kwamen we toe op de trouw. En dan dacht ik... Ja.
0: Aan wie moet ik nu proficiat?
1: Aan wie moet ik proficiat zijn?
0: En die stonden niet zo aan de ingang om even hallo te zeggen.
1: Ja, jawel.
0: Ah, jawel.
1: Zij stond aan de ingang met iemand naast haar. Dus ik had mij voorgenomen, dat zal waarschijnlijk wel de kerel zijn. Dus ik ga er naartoe, ik kom dichterbij en ik wil proficiat zeggen. En die kerel draait zich om en ik herken hem. Dat is een vriend van mij van vroeger. Dus ik wist, nee.
0: Dat is hem niet.
1: En toen heb ik de rest van de avond een beetje zitten zoeken naar op wiens trouw ik nu eigenlijk was. Ik weet het nog altijd niet met zekerheid.
0: Dus jij hebt zo tegen mensen gezegd, zo, proficiat. En als ze dan raar reageerden, met aanwezig te zijn op dit mooie feest.
1: Dat heb ik nu niet gedaan, maar ik zeg het, was

0: McDonald's, Valérie. Naar Noor, hè, straks.
1: Ja, dat is waar.
2: Dit komt er nog aan
3: bij Sander en Imaan.
0: Straks na 7 uur bezoek van de zus van Imaan.
1: Effectief.
0: Noortje. Mag we dat zeggen? Nee, dat is meer.
1: Ik mag Noortje zeggen. Jij mag straks toestemming vragen aan Noor. Okay. Dat je Noortje mocht zeggen.
0: Ik zal gewoon Noor zeggen ook. Er valt iets te beleven in Poperingen en daarover willen jullie het hebben, hè,
1: straks. Ja, effectief.
0: Benieuwd.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
5: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
4: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
5: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
4: Ja, tuurlijk.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Met de superprestiges van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superprestiges van Delhaize. Mee met het leven.
12: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
13: Wauw. Wow. Ja.
14: Maar ja.
12: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
15: Ja. Maar ja.
12: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
15: Ja.
14: Maar ja.
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja. En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
17: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
18: Allee, zeg eens iets, Bruno.
19: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
18: Hoe zet ik dat op mute?
19: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
18: Bruno.

0: maart.
1: Het gevangenispersoneel staakt opnieuw. Sinds gisteravond 10 uur is er een grote staking aan de gang in alle gevangenissen in ons land. En die duurt nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren nog altijd tegen de overvolle cellen en te weinig personeel. Ze vinden onder andere dat de minister van Justitie, Annelies Verlinde, niet genoeg luistert naar hun eisen. De liberale vakbond vertelt wat de problemen zijn.
2: Wij vragen oplossingen voor de grondslapers. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn, want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen. De partij haalde gisteren net geen 44% van de stemmen. Het is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de vorige verkiezingen daar in 2021. Een absolute meerderheid heeft de AfD niet. Dat betekent dat dus ze wel met een andere partij zullen moeten samenwerken. Willen ze de deelstaat mee besturen, maar andere partijen willen niet samenwerken met de AfD en AfD zelf wil ook niet met een andere partij besturen. In Miami in de VS zijn zeker 5 doden gevallen nadat een vrachtvliegtuig van de landingsbaan is geraakt en op een nabijgelegen snelweg gecrashed is. Daarbij zou het vliegtuig van Amazon in brand zijn gevlogen en meerdere auto's hebben geraakt. Er zijn ook meerdere gewonden, onder wie ook 3 in kritieke toestand. Er wordt nu onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun 2e groepswedstrijd gewonnen. De vrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 speelden de Cats al tegen Australië. En die wedstrijd bepaalt heel veel, zegt speelster Julie van Loo.
3: Ja, dat is een beetje de match van toernooien. Om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
1: En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. De Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot de man van de match. Hij is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar hij doet het niet alleen, zegt hij.
4: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere, die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
1: Genk staat op de 8e plek, Anderlecht is 11e. En gisteravond heeft Beveren voor de 2e keer dit seizoen ook gewonnen. Het versloeg OA Leuven met 3-0. Het wordt zomers vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen bij 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt wisselvallig met in de loop van de dag regen en het wordt dan ook wel frisser bij zo'n 19 graden.
5: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra langzaam naar Brussel op de E40. 1 uur erbij rekenen van Erpenmeren tot voorbij Aalst. Komt er een aanrijding op de linker rijstrook. Verkeer van Gent naar Hasselt kan beter via Antwerpen rijden. Op de Antwerpsring richting Beveren verlies je wel 1 uur van op de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Daar is de weg intussen wel vrij, dus het zal daar beteren. Maar extra verlies naar Antwerpen op de A12 in Hoevenen vind je door een ongeval op de afrit.
6: Pittig spitsje.
7: De M&M Ochtendshow.
8: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
5: Jana stuurt in de app van M&M. Ik heb mijn lief afgezet op het werk. Nu nog chillen in de auto tot ik zelf niet te vroeg ben op het werk. Goedemorgen, Jana. Kelly laat ook weten dat hij wakker is in de app van VRT Max. Net zoals Maud en Colin. Goedemorgen.
8: Maar geen goedemorgen aan...
6: Valsspelers.
5: Oh.

0: Summer. Sorry, ik ben wel super ready, want straks binnen een dik half uur krijgen we hier bezoek van de zus van Imaan. Noortje komt. Allee, Noortje. Allee, Noor. Toch vragen of ik Noortje mag zeggen, maar waarschijnlijk niet.
1: En ze komt niet alleen, hè?
0: Nee.
1: Nee, want er is wel Poperingse folklore.
0: Een delegatie van Poperingen is, as we speak, onderweg.
1: Ja.
0: Met de koets. Sorry.
1: Zeg, binnen een uurtje krijgen we Tijmen Govaerts ook op bezoek. Misschien ook met de koets, hè? Dat weten we niet. Ja. Sinds gisteren was de 12 de botoxmoorden op tv te zien. En over gisteren op tv gesproken.
0: Ja.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: valsspelers.
3: Ja. De M&M Ochtendshow.
0: Luisteraars Björn en Thibault hebben onze inspiratie hiervoor al gevonden. Delen ze in de app van VRT Max. Want gisteren was het effectief de eerste aflevering van De Verraders op VTM. Het gaat een crazy seizoen worden, jongens. Dat zeg ik niet alleen, maar iedereen die eraan heeft meegewerkt. En je voelt het ook aan alles. Eén van de drie verraders wou namelijk liever echt geen verrader zijn.
1: Oh, warm.
0: Ik zal nog niet te veel verklappen, maar dus, ja, dat vind ik al super interessant. Ja. Dat is al een gamechanger. Smijt daar bovenop ook nog eens kandidaat Ruben van Gucht. En het wordt helemaal crazy, want hij doet dus mee op zijn eigen manier. Ik neem je snel even mee naar de eerste opdracht van gisterenavond. Alle kandidaten zaten vast in een doodskist. En ze moesten op gevoel 10 minuten inschatten en dan uit de kist kruipen.
1: Ah ja, precies zo. Een molopdracht.
0: Ja, ja, ja, een beetje wel.
1: Ik snap het.
0: Ruben van Gucht was extreem goed in die opdracht. Okay. Het scheelde 4 seconden of zo van exacte 10 minuten.
1: 10 minuten? Wow, ja. Oké. Okay.
0: En iets later in de aflevering werd dan duidelijk hoe dat precies kwam. Luister even mee.
4: Ik ben van nature uit iemand die heel competitief is. In het dagelijks leven is het minder, maar eens het op sport aankomt of op spelletjes, dan doe ik er alles aan om het spel te winnen.
5: Ik zat het dichtst bij de 10 minuten van allemaal.
6: Staf, heeft u dat gezegd aan de telefoon?
5: Nee. Ja, nee. Ik heb een boel geflikt. Hè? Ik heb de organisatie geflikt.
7: Ik had een horloge mee.
5: Dat meende niet.
0: Ja, je hoort het misschien niet goed, maar hij zegt ik had een horloge mee.
1: Maar dat is toch totaal niet meer leuk dan?
0: Huh? Ja, dat is valsspelen eigenlijk.
1: Dat is keihard valsspelen.
0: Dus ben jij een valsspeler of niet? In het leven, in een spel, laat het weten in de app van VRT Max. Jij ziet er mij eerlijk uit, Iman. Mag je dat zeggen?
1: Ja, mijn broers krijgen geen goeiemorgen. Vooral Juris, als je luistert. Ik weet het wel nog, hè. Tijdens Monopoly, godverdikke, altijd vals spelen.
0: Ik heb toevallig gisteren nog eens Monopoly gespeeld.
1: En vals gespeeld?
0: Ik heb Erik, ik was de bank. En ik heb één keer een 100 te veel aan mezelf gegeven.
1: Valsspeler!
0: Maar ik vind, nee, als...
1: valsspeler!
0: Als bank...
1: geen goeiemorgen!
0: Als bank geen moet je jezelf iets gunnen. Dat is kwijt niet veel werk. Dat is nee, met nee, alles nee, bijhouden, nee, alles omrekenen.
1: Coconut man! Valsspeler!
0: Ja.
8: Echt waar.
1: Geen goeiemorgen.

0: Jesse J. En Adam Bob. B.O.B. Price tag.
1: Adam Bob.
0: Nou, ja, handig, hè? Altijd een Bob. Forget about the price tag. Forget it, yeah. Ik heb gisteren vals gespeeld bij Monopoly. Ja. Ik heb een keer 100 euro aan mezelf gegeven, maar ik was de bank en ik vind dat dat mag. En ik ben trouwens niet de enige, maar... Ja.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: valsspelers.
1: Geen ja, goeiemorgen, Sam.
0: Ik krijg geen goeiemorgen, maar ik neem er even het bericht van Rob bij in de app van M&M. Rob stuurt...
1: De app van VRT Max bedoel je?
0: Ja, dat bedoel ik. Rob stuurt... een bankdirecteur die zichzelf gewoon een dividendje uitkeert... klinkt niet als valsspelen.
1: Oh.
0: Dankjewel, Rob. Goeie gast, goeie gast.
1: Ik word echt al terug gecatapulteerd naar mijn jeugd. Het is verschrikkelijk, dit. Dat is echt iets dat mijn broer zou zeggen.
0: Ja, maar in het casino, die mensen die zo met de chips en al... en die daar zo met de roulette bezig zijn en dat soort dingen... die krijgen toch ook af en toe een keer een centje van de mensen? En die zijn daar ook gewoon alles in goede
1: Dat is niet deel van het spel, hè?
0: Nee, maar het is ook niet...
1: Of slaapte jij s'nachts? Hè? Met al dat vals spelen.
0: Ah, lezen.
1: Victor krijgt trouwens ook geen goede morgen in de app van VRT Max. Die stuurt, ik speel soms vals, maar alleen maar als ik aan het verliezen ben.
0: Ah ja, maar de drang om vals te spelen wordt wel groter, ik snap het, ja.
1: In het leven niet, dan ben ik eerlijk. Dat is mooi. Elisa die stuurt, ik moet bij elk spelletje wel één keer vals spelen. Ik kan het gewoon echt niet laten, haha. En Stefanie die stuurt, ik speel soms wel eens vals, maar dan omgekeerd. Om mijn kinderen te laten winnen.
0: Oh ja, maar dat doe ik ook. Als ik mijn kinderen speel, dan ben ik ook heel slecht aan het spelen. Maar expres zo.
1: Ja, Alessandro, die krijgt dan wel weer een goeiemorgen. Die stuurt, als je een spel speelt, dan hoor je je aan de regels te houden. Anders is het valsspelen en valsspelen sucks. En het zoals net ook stuurt in de app van VRT Max. Goedemorgen. Ik ben iemand die heel competitief is. Ik kan absoluut niet tegen valsspelers.
0: Ja, het is dat wel, als je dan zo verliest van iemand die heeft vals gespeeld, dan ga ik ook wel... Ja, dan ben ik ook fel, snap je?
1: Allee, ah ja, dan wel weer.
0: Ja, dan haat ik valsspelers ook.
1: Ah ja.
0: Maar de truc is ook, het mag niet ontdekt worden natuurlijk. En je mag ook, vind ik, als je hebt vals gespeeld, moet je dat ook niet zeggen op het einde. Dat is gewoon een soort van...
1: Ik vind dat er best veel regels zijn bij valsspelen. Precies.
0: Ja, dat is wel waar eigenlijk. Ja. Zo, je ontwijkt dan regels om er zelf nieuwe te gaan maken. Verwarrende wereld waarin we leven.
3: De M&M Ochtendshow. Goeie.

0: Xavi bezig.
1: Ja, zeker. Nou, de zus van Imaan komt straks nog langs. En ik denk dat daarom iedereen zo goed gezind rondloopt. Acteur Tijmen Govaerts komt ook nog langs. Zag je gisteren in de 12. Binnen een dik uur hebben we ook een gloednieuwe M&M Big Hit aan je voor te stellen. Maar straks eerst andere muzikale plannen. Jij mag Miley punten geven.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
6: Goed, schatteke. Eerst een centje als beloning.
5: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
7: Allee, merci, moeke.
5: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
2: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
8: De kinderen komen terug van school met grote honger.
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, met een haal.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Jij? Yeah?
11: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
10: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: En qua muziek, wat denkt hij, iets met een goede bass?
1: Ja.
0: Bass Persuades van Miley is afgelopen vrijdag uitgekomen en de meningen waren verdeeld. Dus stuur zeker door wat jij ervan vindt met een punt op 10 in de app van VRT Max. Het is een soort van andere vibe. Het lijkt een beetje op Lady Gaga, het lijkt een beetje op Madonna. Maar vind je het goed, stuur het zeker door met jouw punt op 10 in de app van VRT Max. Want het zal dus de overtuigende stem kunnen zijn voor de eindscore die ik straks ga opmaken. Rate

0: Maar is het daarmee ook slechter of niet? M&M. Read the song. Philippe is heel duidelijk in de app van VRT Max. 0 op 10, hij was dat. Dat is heel duidelijk. Bart vindt het ook een beetje rommelig, vindt het niet zo goed, geeft het een 3 op 10. Nick vindt het alweer wel helemaal top, geeft het een 9 op 10. Die stuurt of het nu Lady Gaga sound heeft of niet. Het is gewoon echt een topnummer. Nathalie gaat voor de middelmaat, gaat voor een 5 op 10. Huh? Thibaut gaat voor de commas, 0,3 op 10. Fijn. Lily vindt het dan wel weer een banger, een dikke Miley banger. Stuurt hij, geeft een 10 op 10. Ellen geeft ook een 10 op 10. Maar Evie, jij vindt het ook niet zo goed, hè?
1: Nee, ik vind het zo jammer. Ik vind het echt een Lady Gaga afkooksel. Als het nu een Lady Gaga nummer was geweest, dan zeg ik ja, Lady Gaga, oké, tof. Maar dit is gewoon wannabe. Ik vind het echt niet goed. Sorry. Oh.
0: En wat vind je dan wel goed bij Miley? Wat voor een era vind je wel leuk klinken?
1: De Wrecking Ball era. Ja. Dat vond ik goed.
0: Ja, dat snap ik.
1: Omdat dat echt een aparte eigen sound is. Hè. Mm. Ja, je doet iemand na.
0: Je hoort wel zo aan de stem. Het is wel een heel herkenbare stem. Hè. Je herkent Miley Cyrus altijd in elk nummer. Maar het is dan toch niet zo'n beetje de sound aan jou kan smaken.
1: Nee, jammer genoeg niet.
0: Oké. Okay. En wel, kijk, ik ga jou 2 op 10 mee optellen met de rest van de cijfers in VRT Max. En kom maar aan een 5,5 op 10.
2: Mooi, oh mannen.
0: Ja, het is echt met de hakken over de sloot. Maar ze gaat wel nog steeds door. Dus je mag straks na 12 uur nog steeds jouw punten doorsturen op Base Persuades van Miley in de app van VRT Max.

0: The Black Eyed Peas. Daar is 1:30 geworden. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, daar wordt opnieuw gestaakt in onze gevangenissen. De vakbonden willen oplossingen nog altijd voor de overvolle cellen. De gevangenen die nog altijd op de grond moeten slapen en te weinig personeel. Elektrische auto's worden in Europa steeds goedkoper vergeleken met wagens op benzine of diesel, blijkt uit een nieuwe studie. Ook het elektrisch rijden zelf is goedkoper geworden vorig jaar. En op het WK basketbal hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Straks om 11:30 spelen de vrouwen opnieuw en dat tegen Australië. Vandaag zonnig, droog en ook wel warm, tot 28 graden. Morgen is het dan weer bewolkt met regen en ook een pak frisser bij zo'n 19 graden dan. Meer over dit nieuws straks om 8:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra langzaam naar Brussel op de E40. Bijna 2 uur erbij rekenen al. Van Erpenmeren tot voorbij Aalst komt er een aanrijding op de linker rijstrook. Houd er omrijders ook rekening met files op kleinere wegen in de omgeving, vooral in Denderleeuw en Hekelgem. En verkeer van Gent naar Hasselt kan beter via Antwerpen rijden. Naar Antwerpen dan weer extra files op de A12, 10 minuten van Stabroek tot in Hoevenen door een ongeval op de afrit. En op de E411 van Brussel naar Luxemburg sta je bij name 3 kwartieren de file door werkzaamheden.
0: Veel file. En mocht je niet weten wat te doen en je kan meespelen op een veilige manier, ah wel, straks is het zover.
4: De M&M Hit Quiz.
0: Daarbij kan je ook vandaag 50 euro concertengoed winnen voor een optreden naar keuze. Als je natuurlijk 3 vragen juist kan beantwoorden zometeen. Maar je weet hoe het werkt. Jij mag nu wel een vragenthema uitkiezen waar die 3 vragen uitkomen. Dus luister goed, want dit zijn je thema-opties voor vanmorgen.
3: Organen.
0: Nee.
3: Trio's.
0: Oeh.
3: Miley Cyrus.
5: Hmm. Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
4: de M&M Hit Quiz.
6: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.

0: Thursday en Sam Harper. Met Just a Little. Zometeen krijgen we Noor Boudadi op bezoek. Ja, dat is gewoon de zus van Iman. Ja. Ik heb zo het gevoel dat ik bij een familiefeest ben of zo. M&M Hit Quiz. Eerst spelen. We spelen met Nathan Dufran, 22 jaar, uit Horebeke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sander en Iman.
2: Hey.
0: Jij was afgelopen weekend op een hockeyveld te vinden.
1: Ja, dat klopt. Ik ben nationaal scheidsrechter voor de hockey, voor de jeugd. En voor de senioren heb ik ook een match meegefloten.
0: Hopla, twee.
2: Leuk.
0: En, waren het goede matchen, fair play?
1: Ja, toch wel. Zeer mooie matchen gezien. En ook hoog niveau gezien, dus heel leuk om te fluiten.
2: Maar leuk. Maar je bent dus enkel scheidsrechter. Je speelt zelf niet.
1: Nee, ik ben gestopt met spelen.
2: Ah, oké. Okay. Ah, ja, okay. Want dat ging mijn vraag zijn, maar als je ooit hebt gespeeld.
1: Nee, ik heb zelf ook gespeeld, maar ik ben ondertussen gestopt met spelen en heb mij volledig toegelegd op het scheidsrechter.
2: Zo leuk.
0: Ja, wel goed. Scheidsrechter en kan je dan goed. De hitquiz spelen hopelijk ook. Drie juiste antwoorden geven zo meteen en je wint 50 euro concertengoed. Jouw drie vragen komen uit het thema dat je hebt gekozen. Ja. Organen.
2: Ja.
1: Klopt.
2: Ja. Populair thema. Waarom heb je organen gekozen?
1: Dat fascineert mij wel.
2: Ja.
1: De organen is zoiets, ja, iedereen heeft dat. En...
0: Ja, dat klopt wel.
2: Dat is wel...
1: En je hebt dat ook nodig.
0: Ja. Amai,
2: dat zijn al twee waarheden dat je hier spreekt. Ja. Ja. Hou het fout vol.
0: Ja, dit is echt een heel goed begin qua thema, denk ik. De eerste vraag heeft zo meteen iets te maken met dit lied, dus luister goed. De M&M

0: organen dus. Iedereen heeft ze en iedereen heeft ze nodig. Het zijn niet mijn wijze woorden, wel die van Nathan die onze hitquiz speelt vanmorgen met als thema organen. Ja.
1: De M&M hitquiz.
0: Ja, een soort filosoof hoor.
2: Ja, ja. Doe je iets in de medische sector, Nathan?
3: Nee, totaal niet. Totaal niet.
2: Is dat gemist?
3: Ja, ik zit in de sales voor hefgenheids, maar dat is totaal iets anders.
0: Ah, ja. Ja, ja. Maar in de sales moet ook... Ja,
2: je moet kunnen verkopen. Hè?
0: Je moet waarheden kunnen vertellen. Ja. Je moet het kunnen verpakken en zo. Dus ja, dat zit allemaal goed. Bon, we gaan eraan beginnen. De M&M Hitquiz. Het thema is organen. Drie vragen. Als je die juist beantwoordt, win je €50 concertengoed. En de eerste vraag heeft dus iets te maken met het lied dat je net op M&M kon horen. Want de vraag is... Wat is het grootste orgaan van ons lichaam dat verstopt zit in de artiestennaam van de song die je net kon horen?
3: De huid.
2: Heel goed. Skin van Måneskin.
0: Ja.
2: De huid is
0: ja.
2: effectief het grootste orgaan. Dat is altijd zo. Is dat op een quiz kan terugkeren. Zo'n café-quiz. Ja. Een leuk weetje.
0: Of een toets van biologie.
2: Dat kan ook zeker.
0: Op een van de twee. Tweede vraag. Het hart is ook een orgaan. Dus we hebben een hardstyle-versie gemaakt van een bekende song. De vraag, welke song?

0: Zeg het eens.
1: My Heart Will Go On van Céline Dion.
2: Heel goed, Nathan. Heel goed.
3: Derde en beslissende vraag, als je deze juist hebt, is het binnen. Bruno Mars, die vermeldt ook al eens een orgaan in zijn song Locked Out of Heaven. Maar kun je ook invullen welk orgaan precies? We luisteren.

0: ja, ja.
1: Ah.
2: 4-2.
1: Nee.
3: Oh, nee. Nee. Nee. Lam.
0: Lam, lam, lam.
1: Ah. Ah. Ik dacht dat hij altijd las zong. Zong. L-O-V-E en niet long.
2: Oh. For too love? Nee, ah. For too long.
1: Ah, ah.
0: Ja, ik kijk naar de scheidsrechter en effectief, het was ja, het is niet goed, hè, het laatste antwoord. Dus
2: dat is niet goed, dat is niet
0: doe
2: goed.
0: Doe me toch, doe me toch. Maar je weet wat ze zeggen.
2: Ja.
0: Een slechte M&M hitquiz is een heel goede match die je nog eens kan fluiten. Komend weekend waarschijnlijk. Hè.
1: Ja, klopt. Voilà. Komend weekend komen er weer wedstrijden aan. Dus,
0: zo gaat het gekende gezegde.
2: Komt goed, Nathan. En ja, nu ga ik nooit vergeten. Hij zingt For Two.
1: Lang. Nooit vergeten.
2: Sorry, Nathan.
4: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook de M&M.

0: Na 8 uur krijgen we bezoek van de hoofdrolspeler uit De 12. Dat is gisteren opnieuw gestart op VRT1 en VRT Max. Acteur Tijmen Govaerts is hier straks, maar nu al de zus van Imaan. Jawel, Noor Boudadi.
1: Hey Noortje.
2: Hallo.
0: Is het leuk om op het werk van je zus te zijn?
1: Ja, grappig. Noor is hier ooit al geweest. Zo'n paar jaar geleden toen ik hier stage deed.
0: Oh.
1: Heb ik mijn zusje hier eens meegepakt. Ik zat daar dan. Ja, in de regie.
0: Leuke zus, Imaan?
2: Maar zeker niet klagen. Ah, ja.
0: Prachtig antwoord.
1: Tot begin al. Ze is niet alleen trouwens. Goedemorgen Justine en Josephine.
3: Goedemorgen.
1: Hallo. Sander, je bent getuige van een stukje goede Poperingse folklore.
0: Ja, blijkbaar.
1: Het is amazing. Noor, Justine en Josephine, die vormen dus Hoplina.
0: Ah.
1: Die doen met z'n drieën mee aan de Hoppenkoninginverkiezingen in Poperingen.
0: De Hoppenkoninginverkiezingen?
1: Dat is een heel goed scrabblewoord. Elke 3 jaar zijn er dus hoppenfeesten in Poperingen, want hoppen is...
0: een ingrediënt van bier.
1: En belangrijk.
0: En belangrijk.
1: Belangrijk. Dus dat is een heel ding met een stoet en hoppen ranken aan het stadhuis. Vroeger waren er zo van die wedstrijden om ter snelste hoppen plukken en zo op de grote markt. Dat was echt een ding.
0: Okay.
1: En nu zijn er dus ook verkiezingen.
0: En wat houdt dat dan in, die verkiezing?
2: Wel, elk trio bestaat uit trio's. 1 koningin en dan 2 eredames.
0: Ja?
2: En dan elk trio moet evenementen organiseren doorheen het jaar. En gisteren hebben we bijvoorbeeld de proevendag gehad. En dan moet je heel Poperingen geschiedenis kennen en van bier. En
0: amai.
2: Ook een escape room. En dat staat op in. En dan de avond zelf zijn ook nog stemmingen en voorafstemmingen geweest. En het is eigenlijk een strijd tussen verschillende trio's. En dan
0: bent
2: er eentje.
0: Het is een soort examen eigenlijk.
2: Ja.
0: Met dan nog eens een verkiezing. En je moet iedereen overtuigen om dan, als je wint, dingen te moeten organiseren.
1: Dat nee, zo. Dus je hebt de grote wedstrijd en daarnaartoe is in verschillende fases, kind of. En dus gisteren hebben ze inderdaad een tasting gedaan. En als ik het goed heb, dan zijn dat dus allemaal Poperingse bieren, of van omstreken, dat jullie dan blind moeten...
2: Oh, dat is de avond zelf.
1: Dat is de avond zelf. Moeten ze blind herkennen welke bieren het zijn dat ze voor zich hebben.
0: Krijg nu al stress.
1: Ja, dus en inderdaad, omdat dat zo'n groot geheel is, moeten ze dus ook wel de geschiedenis van Poperingen kennen. Het is een heel ding. Mijn favoriet moment is altijd wanneer dat wat later op de avond is. En in Poperingen, eigenlijk in het algemeen, en iemand het hoppenlied bovenhaalt.
0: Het hoppenlied? Ja.
1: We leren dat in het lager, op school.
0: Ja.
1: Iedereen in Poperingen kent dat.
0: Mm.
1: En ik vind, Sander, we kunnen geen close collega's zijn. En vrienden, als jij mijn cultuur niet omarmt.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik heb het Poperingse volkslied mee.
0: Ja.
1: En ik ga die lyrics aan u geven.
0: Maar wij allemaal dan toch? Ja, bedoel.
1: En dan geef ik het woord aan Hoplina om het Poperings hoplied te zingen.
0: Ja?
1: Maar Sander, ik zou het ook heel tof vinden moest jij meezingen. Is dat oké?
0: Ja. Ik ga het proberen.
1: Ja.
0: Maar dus ik wacht op jullie om zo in te vallen.
1: Ja, oké.
0: Maar jij doet ook mee, hè, man? Iedereen samen hier, hè?
1: Ik ga meedirigeren.
0: Ah, alleen dan.
1: Hit it!

0: Voilà. En nu pas zijn we echt vrienden. Zo.
1: Wat zijn bazatsen?
0: Rugzak. Een rugzak. Ja.
1: En dus jullie kunnen dus met z'n drieën winnen dan binnenkort.
0: Ja.
1: Ja. Hou ons hopelijk, op de hoogte als het zover is. Hè.
0: Ja, dan zitten die dus op een... dus dan is er ook de dag na, ik weet niet wie dat heeft verzonnen, maar dus heel de avond is het dan verkiezingen en wordt de winnaar gekozen, wordt dat gevierd en dan de dag nadien...
1: Ja?
0: Is er een hoppenstoet doorheen Poperingen. En moeten ze op de praalwagen zitten. Als dan koningin en twee eredames.
2: Met een kroontje, een lintje. Ja.
1: En een zwaaitje.
0: Ja.
1: Prachtig, prachtig. Oh. En ga je dan kijken? Stel dat...
0: Ik ga effectief kijken. Ik heb dat weekend staat letterlijk al een jaar in mijn agenda.
1: Ah, ja. Misschien, ja. Even, wanneer is dat dan?
0: Het weekend van de 20e.
1: Ja. Zo. Ik kan niet, maar alle succes gewenst.
0: Oké. Okay. Stel dat jullie winnen, ik wil dan wel dat wij een vermelding krijgen in de bedankingsspeech.
3: Ja.
0: Ja?
3: Komt
0: het. Oké, okay. Dat is goed.
1: Allee, zeg, de zus van iemand bedankt.

0: Dat plots vrij West-Vlaams, hè?
1: Ah ja, ja. Ik wou toch niet het algemeen Nederlands tegen mijn zuster babbelen.
0: Maar oh, nee, zeg je dat.
2: Dit komt er nog aan
3: bij Sander en Imaan.
1: Maar ik ga wel terug naar het algemeen Nederlands, want we krijgen effectief bezoek van iemand die niet van West-Vlaanderen is, Tijmen Govaert.
0: Ja, de acteur die je kan kennen uit De 12. Gisteren is het teruggestart. Oh, ik ben meteen beginnen bingen, want ze staan allemaal op 14 max.
1: Dat is leuk, hè? Ja,
0: aflevering 10 zit ik al.
1: Huh?
0: Ja. Ja, zo ben ik dan, hè.
1: Ook Tijm.
0: Ja.
3: Vanavond op VRT1.
4: Dit is de koninginrit van de weg naar Compostela. Hier wordt al aan de boom geschud.
5: Okay.
4: Hier wordt het kaf van het koren gescheiden. Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
5: We zullen een keer zien,
4: zeg je kaf of koren?
3: Op VRT1 gaat Arnoud op pelgrimstocht in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinar met haar gasten het nieuws in de afspraak. En op VRT Max presenteert Sven de Leijer zijn nieuw programma Is het gelukt? Veel kijkplezier. Zie het.
6: Groter!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
3: Voor die
1: goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
9: een rustig deuntje.
3: En voor de
10: goedenavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
10: dansen op deze toppers.
3: Voor wie non-stop info zoekt
9: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
11: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
9: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
1: Er wordt gestaakt in onze gevangenissen. Sinds gisteravond 10 uur is het gevangenispersoneel begonnen aan een grote stakingsactie en die duurt nog tot en met vrijdagavond. De vakbonden klagen nog altijd over de overvolle cellen, de vele gevangenen die op de grond moeten slapen en te weinig personeel. Gesprekken met de minister van Justitie, Annelies Verlinden, hebben voorlopig geen oplossingen opgeleverd, zegt de Christelijke Vakbond.
12: We hebben eigenlijk niets aan de maatregelen die de overheid aanbiedt, die tot nu toe enkel eigenlijk maar tijdelijke lapmiddelen blijken te zijn. En wij willen met deze staking eigenlijk een duidelijke oproep aan de politieke overheid te geven om uiteindelijk structurele oplossingen aan te bieden.
1: Vakbonden bij de lijn roepen controleurs in de regio Antwerpen op om vandaag niet te controleren of reizigers een geldig ticket op zak hebben voor de bus of de tram. Het komt allemaal na een incident zaterdagavond waarbij een controleur werd aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. De actie vandaag is geen staking, zegt de Christelijke Vakbond.
13: Onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt. En voor alle duidelijkheid, de mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en om tussen te komen in geval van incidenten of ongevallen, maar er zullen geen controles uitgevoerd worden. Een solidariteitsactie met de slachtoffers van het incident van zaterdag. En dat zal plaatsvinden in de regio Antwerpen.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen. De partij haalde net geen 44% van de stemmen. En dat is historisch, zegt VRT-nieuwsjournalist Jeroen Rijgaard.
14: Ze doen wat geen enkele extreemrechtse partij in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog ooit gedaan heeft. 44% van de stemmen halen. Het is wel geen absolute meerderheid. En dat betekent dat ze dus waarschijnlijk ook niet zullen meer regeren. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken. En de AfD wil eigenlijk ook zelf met geen enkele andere partij hier samenwerken.
1: Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. De vrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië. In het voetbal dan weer hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Anderlecht-kapitein Colin Kosemans vond toch dat zijn ploeg had moeten winnen.
15: Elk moment is een leermoment, ook als we wedstrijden winnen. Maar ja, goed, we zouden er veel liever nog resultaten aan koppelen. En opnieuw, hadden vandaag 3 punten kunnen misschien wel moeten zijn.
1: In het klassement is Anderlecht 11e. Racing Genk staat op de 8e plek. Gisteravond heeft Beveren voor de 2e keer dit seizoen gewonnen. Het versloeg OA Leuven met 3-0. Op de US Open Tennis zijn Sander Gillet en Sam Verbeek uitgeschakeld. Verloren in de 2e ronde van het dubbelspel van een Italiaans duo. Het wordt zomers vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen. We halen 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt een wisselvallige dag met in de loop van de dag regen. Het wordt dan ook frisser. Temperaturen dan nog maar rond zo'n 19 graden.
0: Tennisser Sander Gillet zat in het nieuws.
2: Ja?
0: Wordt daar vaak mee verwisseld, op socials vooral. Zodat ik opeens word getagd in een tennisfoto en ik denk... Nope, ben ik...
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
2: Lieve mens van Sander Gillet,
0: ja.
2: In tegenstelling tot. Je vertraagt ons aan de normale plekken op de weg. Maar het gaat extra langzaam naar Brussel op de E40. 3 kwartier file vanaf Erpenmeren. In Aflichem is de weg wel vrijgemaakt. Maar houden door omrijders ook wel rekening met files op de kleinere wegen in de omgeving. Vooral in Denderleeuwen en Hekelgem. Op de E19 ruim een half uur vanaf Zemst, beter gezegd. En op de binnenring rond Brussel 25 minuten van Strombeek tot Vilvoorde. Op de kleine ring richting Zuid een half uur van Koekelberg tot Kunstwet. Extra files naar Antwerpen vind je op de E313, 35 minuten van Massenhoven tot even voor Womogem. Daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de E411 van Brussel naar Luxemburg sta je bijna 3 kwartier in de file door werkzaamheden. En er is momenteel geen treinverkeer mogelijk tussen Haren-Zuid en Diegem. Reizigers van Leuven naar Brussel kunnen beter via Mechelen sporen.
0: Ah, Mechelen, leuke stad. We worden allemaal leuke mensen, heb ik gehoord.
2: Ja? Want Sander Gillet daar misschien.
6: Oh, waarom heb ik gisteren tot zo laat nog zitten scrollen? Staan mijn ogen dik van de vermoeidheid of zijn dat de pollen? Doe me, mijn favoriete t-shirt ligt nog in de was.
16: Zeg, ik denk dat er hier wat koffie is uitgelopen in uw tas.
6: Oh.

in de aanbieding deze maandagochtend. De hoofdrolspeler uit het nieuwe seizoen van De 12 dat gisteren terug is gestart. En ook de toekomstige hoofdrolspeler in je playlist op M&M deze week. We stellen onze nieuwe big hit aan je voor straks na het bezoek van Tijmen Govaar.

0: Meteor en Hannah May, wat wil je van mij?
1: De M&M Ochtendshow.
0: Het eerste weekend van september zit erop. Naar goede gewoonte is dat met een verse lading tv-programma's die gedropt worden bij alle zenders. Op VTM zijn De Verraders terug bijvoorbeeld. Met een valspeler Ruben van Gucht.
2: Met een valspeler Ruben de Van Gucht.
0: Kampje Room was ook helemaal terug op Play. Maar hier op VRT1 kon je dan weer kijken naar Is het gelukt met Sven de Leijer. Mm. En aansluitend het nieuwe derde seizoen al van De 12. Met in de hoofdrol als een van de twee beklaagde Tijmen Govaerts. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo, hoe is het? Hoe was uw weekend?
3: Heel goed, ik had een heel druk weekend. Mijn vriendin was jarig, ik had een trouw van mijn neef.
2: Ook al een trouw?
0: Iedereen heeft een trouw gehad.
2: Wij twee hadden ook een trouw. Iedereen heeft een trouw.
3: In Dilbeek.
2: In Dilbeek, begot. Ah jong, waar dan mijn lief dan weer van is.
0: Ah ja.
2: Was het zo aan dat mooie pittoreske stadhuis?
3: Nee, maar toch wel op een hele mooie plek.
2: Ah, oké, okay. Nevermind dan.
3: Dus, ja. Het is een heel, heel druk weekend. En dan nog gisteren de 12e uitkwam.
2: En wel. Ja, want we kennen jou dus als acteur van 1985, Twee Zomers. En nu dus ook van de 12e Botox-moorden op tv, het derde seizoen. Voor de mensen die het gemist hebben, kun je de case eens voorleggen?
3: Er zijn twee mensen die vermoord worden. Mm-hmm. Daniel Danes en zijn vrouw, zijn nieuwe vrouw, die zwanger is op dat moment van een tweeling. Daniel Danes is mijn vader. Mm-hmm. Of ja, de vader van mijn personage. En eigenlijk op de gender reveal party, wanneer dat ze voor iedereen willen bekendmaken, ja, of het jongens of meisjes willen zijn, heeft er iemand botulinetoxine, botox, in die plofkanonnen gedaan.
2: Ja?
3: En die vallen dood neer op het moment dat ze willen aankondigen.
2: Mag ik zeggen dat ik dat echt een heel heftige scène vond? Die vrouw valt op haar buik neer. Ja. En ik weet, die zijn alle twee dood, dus ik weet dat op voorhand. Maar toch, vond ik dat wel heftig om te zien.
0: En dat was het eerste beeld ook meteen. Dat was een bam, qua binnenkomer.
3: Ik vind dat ook heftig. Ervoor.
2: Het is fictie, maar het spel heel goed gespeeld. Zou je zelf in een volksjury kunnen zitten?
3: Ik denk wel dat ik daar... ik ben wel heel nieuwsgierig, dus ik zou dat wel heel graag doen. Maar ik denk wel dat ik dat heel moeilijk zou vinden.
2: Zo de druk van jouw beslissing die mee bepaalt of iemand schuldig is of niet.
3: Ja,
0: ik heb dat ook als ik kijk. Dan zie je die mensen van de volksjury zo thuiskomen na die dag en zo terug verder gaan met hun normale leven. Maar ik weet niet of ik die switch even makkelijk zou kunnen maken als zij of zo.
2: Nee, ik zou ook met die druk niet om kunnen, denk ik. Net zoals in 1985 is trouwens een samenwerking tussen de VRT en de RTBF. Mm-hmm. De misdaad is in dit seizoen speelt zich af in Luik, waardoor er een soort van flinke groep Vlaamstalige cast bij komt. Mm-hmm. Hoe was die samenwerking?
3: Ja, dat is kei leuk. Ik denk dat iedereen... Even de mensen die ik ken allemaal ook graag Frans spreken of zo.
2: Ja?
3: Dus die vinden dat gewoon leuk om in Frans te kunnen oefenen met die
2: Ja, want hoe was dat dan?

0: zipje in Michael Pas. En die kan nog altijd super goed handstand. Dus soms onder zoveel tijd ziet je ineens zo'n Michael Pas die handwandelend voorbij komt.
1: Dus dan zet je daarmee aan babbelen. Hé, hey, hoe was je weekend? Ah, goed. Begint je in een handstand verder te babbelen.
0: Ja, maar dat is wel leuk, want inderdaad, dan denk je zo, ah, ik wil er zipje.
2: Zie, dat maakt het nog beter. Tijmen, blijf plakken, want we hebben nog vragen voor u.

0: Simon?
1: Ja,
2: Sander.
0: Heb je Toy Story 5 al gezien?
2: Zeker,
0: ah,
2: ja.
0: Oh, okay.
2: De dag dat die uitkwam, of, ben ik gaan kijken.
0: Amai. Ja, jij kijkt dus veel films.
2: Ja, dat doe ik wel graag. Maar ik ben een hele grote Toy Story fan.
3: Oh,
0: echt?
2: Ja.
0: Zoals in, je hebt er posters van hangen? Of?
2: Nee, dat nog niet, maar ik wil wel heel graag zo'n Woody pop.
3: Oh, ja.
2: En ik, maar dat is wel echt een droom om zo'n pop van Woody te hebben.
3: Oh, dan kun je van onder op zijn laars timen schrijven.
2: Ja.
3: That would be cute.
2: Ja.
3: Ja, ik vond het wel echt een mooie film ook, Toy Story 5.
0: Ja, maar je moet beroepshalve natuurlijk ook veel films kijken, neem ik dan. Heb je favoriete acteur eigenlijk?
2: Ik vind Robert Pattinson echt een fantastische acteur.
3: Love.
2: Joaquin Phoenix, dat vind ik ook fantastisch.
3: Ja.
2: Ja.
3: Van de Joker en zo.
0: Ja, ja, ja. Damn. Ja, een goede naam wel.
2: Dat zijn zo mensen dat ik denk, oh, in die hun schoenen zou ik wel eens willen staan.
3: Jij zou een goede Joker zijn.
2: Ah, dank u.
0: Ja. Ah, ik dacht dat je Batman ging zijn. Nee, Joker. Oké.
3: Ik zie het helemaal voor mij eigenlijk.
0: Maar Rob, ja. Dat is toch, allez, dat is toch een
2: lekker
0: personage, ja.
3: Ja, maar wel iconisch.
0: Ja. Oké. Okay.
3: Is toch geen belediging? Ja. Waarom maak je dat nu raar?
0: Ah nee, omdat
2: ik zie het als een compliment.
0: Ja, oké. Okay,
3: ja, Sander.
0: Ik ook
3: compliment,
0: ook,
3: Sander.
0: Nee, straks nog meer complimenten.
4: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
5: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
6: Where was he going?
4: Check het M&M-kanaal op 14 Max.
6: Hallo?
5: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
4: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
7: Leontis. Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
8: BTW staat voor By the Way.
7: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust.

0: met ondernemen.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. M&M.
2: Goedemorgen, mijn naam is Bart de Wever en ik kan elke morgen goed opstaan en gaan.

0: van Tijmen Govaerts gisteren te zien in het nieuwe seizoen van De 12. Maar, Tijmen, wist jij dat jij vaker op M&M te horen bent?
1: Ik heb het over een moeder.
0: Nee, het ding is, jij passeert hier zo soms in de vorm van iets als dit bijvoorbeeld.
1: Ga van wegenwerken naar met de trein.
2: De M&M Ochtendshow.
3: Ik wist dus niet dat jij dat was.
1: Ah, ja, dat ben ik. Ja, ik moet ook geld verdienen. En ik ben een hele grote fan van
3: de trein.
1: Ja, dat is wel echt zo. Ja. Allee, ik word er nu niet betaald om dat te zeggen, maar ik ben echt fan van de NMBS.
3: Oké. Okay.
0: Ja. Zalig.
1: Dus het is leuk om reclame te kunnen maken.
3: Voor iets ook, dat je echt op
1: waar ik echt achter sta.
3: Ja, dat snap ik wel. Neem jij zo vaak de trein dan?
1: Ja, toch wel. Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk heel ontspannend.
3: En wat vind je het leukste om te doen op de trein? Is dat dan lezen, uit het raam kijken?
0: Een mandarijntje pellen?
1: Nee, lezen zal er zeker bij horen, maar uit het raam kijken, ja, soms ook. Ik ging dan vroeger heel vaak van Mechelen, waar ik woonde, naar Antwerpen. En s'avonds heb je daar een super mooie zonsondergang.
3: Oh, ja. Ben je dan nu ook met de trein gekomen?
1: Nee, nu niet.
3: Ah.
1: Maar ik woon ook in Brussel, dus...
3: Oh, dat zou een beetje raar zijn.
1: Ja, dat zou wel.
0: Spreek jij nog veel dingen in eigenlijk? Want je hebt wel een goede stem.
1: Ik ben ook de stem van het Nieuwsblad.
0: Oh.
1: Ja. Dus dat zijn de
3: twee dingen die... Jij.
1: Dat ben ik ook.
3: Maar godverdikke.
1: Ja. Al die personages.
3: Ja.
0: Ja.
3: Dat is zo een stem. Ik ken u en ik ken uw stem. Maar for some reason in die spotjes herken ik...
1: Maar ik vind dat ook helemaal niet erg. Allee, ik bedoel, ik vind dat ook leuk dat je dat niet herkent.
3: Maar goeie stem.
1: Ik ben heel erg geoud nu.
0: Ja.
3: Goeie stem, Sander.
0: Nee, maar ik vind het positief. Ik wou even benadrukken. Goeie stem.
1: Dankjewel.
0: Voilà. Huur hem in voor al je...
1: Ja, dat zou wel leuk zijn.
3: Ja. We gaan je stem ook straks 22 minuten lang horen. Want we gaan ook een aflevering na de ochtendshow opnemen van 22 minuten stomme vragen met jou. Maar we dachten, zo nu al een klein voorproefje.
4: De stomme vragenpot. Ja.
3: Elke gast die hier langskomt in de M&M Ochtendshow mag een stomme vraag achterlaten in onze stomme vragenpot. Je mag er nu eentje uitnemen, beantwoorden en dan dus zelf straks ook een vraag instoppen.
1: Ah ja, oké.
3: Okay. Er staat meestal bij van wie dat die ook komt.
1: Oh, dat vind ik wel leuk. De vraag is van Samson en Marie.
3: Ah. Oh, leuk.
1: Ik al goed. Wat is je favo vorm van pasta?
3: Goeie vraag.
1: Ja, ik hou niet van kleine pasta, zo niet van zo Spirelli en zo van die dingen. Dat vind ik niet zo lekker.
3: Ja?
1: Eigenlijk gewoon spaghetti vind ik super lekker,
3: mm-hmm.
1: Maar wel zo de iets dikkere. Geen te dunne slierten, maar
3: de tagliatelle dan?
1: Nee, ook...
0: Dat is te dik.
1: Dat is te dik.
0: Er is inderdaad een tussenmaat.
1: Ja, maar hoe dat... Ik weet niet, nummer 12 of... Ja, maar dat is dus echt mijn favoriete pasta.
3: Ah.
1: Ja.
3: En als je dan zegt, ik hou wel zo van die dikkere pasta, hou je dan ook zo van die... Hoe heet die tubus nu weer? Maar dat je zo...
1: Cannelloni.
3: Niet de cannelloni, de kleinere? Rigatoni.
1: Nee, dat vind ik ook niet lekker.
3: Allee,
1: ik vind dat wel onhandig dat daar pasta in zit.
3: Maar dat is het beste!
1: Ja,
3: daar zit
1: je
3: saus in.
1: Dat de saus rond de pasta zit en niet in de pasta.
3: Nee, in de pasta. De schelpjes vind je ook niet tof.
1: Nee.
3: Allee, hoor.
1: Allee, ik ben daar niet tegen. Hè. Als ik zelf mag kiezen, zal het altijd zoiets zijn.
3: Oké.
0: Het is geen bucatini, hè? Dat is zo van die holle lange buik.
1: Maar van mij moet je dat allemaal opzoeken, maar ik ga dat toch niet weten.
0: Maar ik zie hier echt, ik ben hier bezig, man. Ja.
1: Er bestaan veel pasta's, hè?
3: Er bestaan echt veel pasta's.
1: Ja.
3: Allee, jong.
1: En wat is uw favoriete pasta?
3: Ik denk dat ik echt zou gaan voor de rigatoni.
1: Oké. Okay.
3: Ja, Manon die zegt linguine, is het dat niet?
0: Ah ja, dat kan wel.
1: Ja,
0: ja het zal dat wel.
3: Die stuurt in de app van VRT Max, dat is ook mijn favoriet.
1: Ja, sorry, Manon, wat kan ik zeggen? Ja, uiteraard.
3: Uiteraard.
1: Fantastische keuze.
0: Pas op, jongens, strikjes. Hè. Zo nostalgisch.
3: Nee, strikje. Dat vind ik niet. Nee, zo'n strikje.
0: En meteen af tafel.
3: Nee.
0: Ja. Oké, okay, ça va. Tijmen, straks is nog meer van die stomme vragen, want we gaan onze podcast opnemen. En als je Tijmen zo lang niet kan missen, je kan altijd naar de 12 kijken. Hè. Staat op VRT Max of iedere zondag op VRT 1. Maar op VRT Max kan je ze al bingen. Super harde aanraders. Dan kan je net iets sneller vooruit gaan.
3: Ja, Tijmen is wel langer haar. Dat is heel goed om te zien.
1: Ja.
3: Merci om langs te komen. Hè.
1: Heel erg bedankt.

0: live. Straks een gloednieuwe M&M Big Hit. Eerst 8:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Er wordt opnieuw gestaakt in onze gevangenissen. De vakbonden willen oplossingen voor de overvolle cellen. De gevangenen die nu ook op de grond moeten slapen op een matras. En te weinig personeel. Vakbonden bij de lijn roepen controleurs in de regio Antwerpen op om vandaag niet te controleren of mensen een geldig ticket op zak hebben voor de bus of de tram. Het komt allemaal na een incident zaterdagavond waarbij een controleur werd aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. En in de Duitse deelstaat Sachsen Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen. De partij haalde net geen 44% van de stemmen. En vandaag zonnig, droog en ook wel echt warm tot 28 graden. Morgen krijgen we heel ander weer, bewolkt met regen, frisse rook, 19 graden dan. En meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra langzaam naar Brussel op de E40. Ruim een half uur file daar vanaf Erpenmeren. Op de E19 een half uur vanaf Zemst. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Verderop is door een aanrijding de afrit naar de Woluwelaan en Zaventem-Hennolaan afgesloten. Op de kleine ring richting Zuid een half uur erbij van Koekelberg tot Kunstwet. Naar Antwerpen extra files op de E313. Drie kwartier van Massenhoven tot even voorbij Wommelgem. Daar is één rijstrook dicht door een ongeval. Op de E411 van Brussel naar Luxemburg sta je bij name een half uur in de file door werkzaamheden. En het treinverkeer tussen Haren-Zuid en Diegem komt weer op gang.
0: Tijd voor een gloednieuwe Big Hit dan. En het is van een grappige kerel.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
0: Hij is echt hilario op TikTok. Want hij is al een dikke week zijn nieuwe album aan het promoten daar. Dat heet Wild Child. En hij doet dat door zichzelf zo van die fail-video's te monteren. Maar zo heel plots, zo bam.
3: Het is fantastisch.
0: Oh, echt. Hij smijt zichzelf door een plafond. Krijgt een half zwembad over zich heen qua water. De laatste nieuwe gezien, dat hij door een muur vliegt?
3: Ik heb door zo'n hek. Dat hem heel dat hek.
0: Ah ja, ook goed. Ja.
3: Ook al. Ja, hij doet het allemaal.
0: Echt, ga het bekijken op zijn socials. Ik heb het over Alex Warren, voor alle duidelijkheid. Geweldige zanger, die ook nog geweldig jong is trouwens. Binnen 10 dagen wordt hij 26. Als een vroeg verjaardagscadeau hebben wij alvast zijn single Emerald Eyes van op zijn nieuwe album een ereplaats gegeven in de playlist op M&M deze week.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week de M&M Big Hit.
5: Hi, this is Alex Warren, and my new song is this week's big hit on M&M.

0: Warren. Onze nieuwe big hit, Emerald Eyes. Ik moest tot dit lied bij Emerald altijd denken aan Wicked en zo. Want het is de Emerald City.
1: Ah ja.
0: Maar misschien gaat dat nu dan veranderen.
1: Dat is een groene edelsteen.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Klopt. Heb je er een?
1: Nee, I wish. Hallo.
0: I don't know.
1: Kost één bakken geld.
0: We hebben het zo meteen met Maarten van Gramberen over de Memorial van Damme. Want daar is een record gesneuveld en daar wordt amper tot zelfs niet over gepraat.
1: Oei.
0: Maar wij zo meteen dus wel.
3: Sunburn. Jouw favoriete homewrecker komt naar België. You are the Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets via livenation.be.
2: Samen met M&M.
4: Zie het.
5: Groter!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: Head and Heart, maar dan nu vooral de man van mijn dromen, maar echt letterlijk.
1: Ja. Ja?
0: Maarten van Gramberen, ik heb over jou gedroomd.
2: Dat meen je niet.
0: Ja, ja, het was wel
2: ik
0: niet
2: dacht,
0: zo...
2: Ik ging dat nu echt over mij. Vertel, wat heb je gedroomd?
0: Het was
2: dit
0: niet
2: vind
0: zo...
2: ik nu wel heel spannend.
0: Het was niet zo zot eigenlijk. Nee, we waren beide op een plein ergens, maar het gaf wel... It gave Italian vibes. We waren precies ergens in Italië.
3: Gewoon jullie met z'n tweeën?
0: Ja, nee, er waren nog andere mensen, maar ik weet niet per se waarom Maarten wij daar nu met z'n tweeën waren, maar ik vermoed dat je in mijn hoofd zat, omdat ik sportweekend gisteren heb opgezet op tv, terwijl ik aan het opruimen was. En daar zat jij in. Dus misschien daarmee dat zo onderbewust.
2: Okay. Het had spannender gekund, maar goed, een plein in Italië. Het is al een begin.
0: Nee, ik denk dat het sportweekend van het afgelopen weekend ietsje spannender was dan jij mijn dromen, effectief.
1: Zeker.
0: Ja, want je hebt daar iets gezien op de Memorial van
2: Damme. Ik heb daar iets gezien. Ja, op de Memorial van Damme. 2 dagen, 50ste editie. Het was 2 dagen. Normaal is dat 1 dag. Er zijn 14 meetingrecords gesneuveld. En niemand heeft het gehad over een wereldrecord. Daar is wel degelijk een wereldrecord gesneuveld op de Memorial van Damme. Ja? Namelijk het wereldrecord handtekeningen zetten en selfies nemen door Nafit Jam. Dat was echt niet normaal. Dus die wedstrijd was afgelopen. Helmut Lotti had zijn 3 liedjes al gezongen. De lichten waren uit en er was nog altijd geen spoor van Nafit Jam. Ik dacht echt, maar ik moest die nog interviewen. Waar is die nu? Die was dus alle tribunes, de hele kant achter de hoogspringmat, was die alle kindjes en iedereen een handtekening aan het geven. Was die selfies aan het nemen, dan geven ze zo door het hekken hun telefoon en dan moet zo'n foto nemen. Die bediende alles en iedereen. Dan gaf ze nog interviews en dan kwam ze buiten. Dan stonden daar nog zeker eens 200 kinderen en fans te wachten op Nafit Jam. Die heeft ze ook allemaal bediend. Wow. Ik heb dat nog nooit gezien. Ik vond dat ongelooflijk mooi. Ze heeft niet haar beste seizoen achter de rug, geblesseerd. Ze sprong ook niet echt hoog. Ze is zich wel aan het voorbereiden op een meerkamp die er nu zit aan te komen. Mm. Maar ik vond dat prachtig om te zien. Dat ze zoveel tijd nam voor al haar fans, de drievoudige Olympische kampioen.
0: Oh, dat is wel echt super lief.
1: Ja, hè?
2: Ja, ik vond dat super lief. En ze gaat dus nu deelnemen. Ze heeft vorig jaar dat WK, jullie weten dat nog, ze moest opgeven. Problemen met atletiekbond. Ze is moeten opgeven. Ze kreeg een accreditatie voor haar kine en dat soort dingen. Enfin, ze gaat nu, binnen 1,5 week gaat ze naar Frankrijk. De Décastère gaat ze voor het eerst nog eens een meerkamp. Een 7-kamp afwerken. En ze hoopt zich daar te kwalificeren voor het WK van volgend jaar in Peking. Maar ja, dat was ook een plein. Maar ik heb jou niet gezien. Kalter heb ik wel gezien, want die moest zo met het publiek praten daar. Ja. Samen met Peter van der Veire. Dus die heb ik daar wel gezien, maar ja, heb ik niet gezien. En het hoogtepunt, moet ik zeggen, dat was de dag voordien. Paulien Coquuyt, die liep een Belgisch record op de 400 meter horde. 53-20, dat is absoluut wereldtop. Dan sta je in de top 6 van de wereld. En ze gaat volgende week nog deelnemen aan de Ultimate Championships. Dat is een nieuw atletiektoernooi waar heel veel geld in te verdienen valt. En dat kan ze gebruiken, want Paulien gaat binnen 3 weken trouwen en ze is aan het bouwen. Dus bouwen en trouwen, daar kan je centjes voor gebruiken. Dus dat heeft ze ook verdiend met haar geweldige prestatie op de Memorial.
0: Dan ben ik blij voor Paulien. Merci voor de update.
2: Ik ben ook blij dat je over mij droomt. Echt waar, ik meen het.
0: Oh, ik zal proberen om het vaker te doen, Maarten.
3: Moet jullie even dat leren laten of zo?
0: Nee, dat is oké.
3: Nee?
0: Ik zie Maarten al genoeg in mijn dromen.
3: Sorry, ik heb even een muziek.
0: Nee, maak het niet raar.
3: Sorry. Merci Maarten. De M&M Ochtendshow. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ja, ik heb nu net tijdens Benson Boone een soort van... ja... video's te zien gekregen.
1: Ja, dus Benson Boone op zijn optredens heeft nu een nieuw iets. Die doet nu een Spider-Man masker aan. Ja. Bloot bovenlijf. Ja. En dan doet hij een backflip.
0: Ja.
1: En die mens doet mij heel weinig, eigenlijk. En dan zag ik mijn Spider-Man masker en dacht ik aan u.
0: Oh, dus als die mens een masker op doet, dan heeft hem wel.
1: Zolang dat ik zijn gezicht niet zie.
2: Nee. Dit komt er nog aan. Als je hem op M&M laat staan.
1: Heel duidelijk een mopje, hè.
0: Oké.
1: Love, Benson Boone.
0: Straks binnen 10 minuten is Maureen er weer om je door je voormiddag te loodsen. En Maureen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, op wat loop ik hier weer binnen?
0: Ja,
3: wat een erotische tafereel.
1: Je kent mij, Maureen. Ja.
0: Zeg, maar waar liep ik gisteren op binnen? Bij de bakker lag de zondag.
3: Ah ja,
0: ik zag je erin staan.
3: Zondag, ja. Volgend weekend is het dag van de landbouw. Ah. En ja, ik ben daar ambassadrice voor dit jaar. Dus kijk, vandaar dat ik erin stond. Wel een beetje ongelukkig, want op de voorpagina stond aan Melissa de Prater en met zo, er is te veel landbouwgrond.
0: Ja, dat is waar.
3: Oei, dat viel me wat tegen, maar goed.
0: Hey, maar wel leuk, want buiten dat je in de zondag staat, zit je ook in de podcast van de zondag. Ik was er nu vanmorgen aan het luisteren.
3: Echt? Doe je dat?
0: Werk, ja, ik dacht, ik ga eens luisteren.
3: Oei, heb ik iets?
0: Nee, je hebt super lieve dingen. Je zegt van, het team van de ochtendshow en ik mis ze wel.
3: Ja.
0: Het waren zo fijne collega's. Dus ik mag gewoon even... thanks, appreciate it.
1: Maar we zijn hier nog steeds.
3: Ik weet het. Maar toch zo'n beetje de chaos van de ochtend, dat mis ik wel. Het is rustig als jullie er niet zijn.
0: Ja, je kunt s'avonds wel langer opblijven ook. De positieve
3: dingen kwamen. Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Nee, maar
3: kan je alles hebben.
0: Ja, dat is waar. Het is dat.
4: Hi, I'm Shakira. What up, it's Burna Boy.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
2: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
3: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
4: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Nee, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Elke dag uren tijd verliezen?
11: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
10: Of uren tijd winnen?
11: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
10: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
13: Goedemorgen, het is 9 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Dit is Jannik Aert.
15: Antwerpse lijncontroleurs voeren actie. Vakbonden bij de lijn roepen controleurs in de regio Antwerpen op om vandaag niet te controleren of reizigers een geldig ticket op zak hebben voor de bus of de tram. Het komt allemaal na een incident zaterdagavond waarbij een controleur werd aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. De actie is geen staking, zegt de Christelijke Vakbond.
16: Onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt. En voor alle duidelijkheid, de mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en om tussen te komen in geval van incidenten of ongevallen. Maar er zullen geen controles uitgevoerd worden. Een solidariteitsactie met de slachtoffers van het incident van zaterdag. En dat zal plaatsvinden in de regio Antwerpen.
15: Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt ervan verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. Dat blijkt uit onderzoek van RTBF en De Standaard. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar ging 3 jaar later failliet. Intussen begon het bedrijf in China dezelfde chips te produceren die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlanders. Spionage. Elektrische auto's worden in Europa steeds goedkoper vergeleken met wagens op benzine of diesel. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Op de Duitse automarkt daalde de aankoopprijs van volledig elektrische wagens op 5 jaar tijd met 18%. Tegelijk stegen de prijzen van auto's met verbrandingsmotoren een beetje. Ook het rijden zelf is goedkoper geworden. Wie vorig jaar elektrisch reed betaalde gemiddeld 1/3 minder dan iemand met een vergelijkbare benzine- of dieselwagen. De Oekraïnse president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker nog tot de winter zal doorgaan. Dat zegt hij na gesprekken in Kiev met Amerikaanse onderhandelaars en Europese veiligheidsadviseurs. Zaterdag spraken de Amerikaanse onderhandelaars nog in Moskou met de Russische president Poetin. Maar een grote doorbraak is er nog niet. Dat zegt ook VRT-nieuwsjournalist Marijn Trio in Kiev.
17: Ik heb toch niet de indruk dat er echt een nieuw plan vanuit Amerika is gekomen dat dan eerst aan Poetin en daarna aan Zelensky is voorgelegd. Er is wel nog gisteren na die korte persconferentie nog tot laat 's avonds met z'n drieën gepraat. Dus de Oekraïnse president Zelensky met Witkoff en Kushner. Maar daarover is na afloop ook niets meer gezegd. En de 2 Amerikanen zijn intussen alweer op de trein naar Polen gestapt.
15: Het wordt een zomerse dag vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen. En het wordt ook warm. We halen 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen vandaag. Morgen wordt het een heel andere dag. Wisselvallig met in de loop van de dag regen. Het wordt dan ook frisser bij zo'n 19 graden.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
14: M&M. Marien van Herbergen.
18: Kijk, op de eerste dag van de werkweek kan je al eens slechtgezind uit je bed rollen en dan is deze van Pink wel op zijn plek. Er is zo wat.

horen Olivia Dean en Man I Need. Goedemorgen deze morgen. Het is maandag 7 januari. Ik hoop dat jij even hard gaat stralen als de zon vandaag, want we halen 29 graden. En I love me some Indian summer, zo'n nazomertje, maar daar ziet het nu wel niet naar uit. Maar bon, terug naar het positieve. Wat brengt jouw dag? Is er iets te melden? Deel dat dan alsjeblieft met de groep in de chat van M&M. Ik heb gespot bijvoorbeeld dat Ella Leijers getrouwd is. Voor moest jij dat nog niet gespot hebben. Vanavond trouwt ook het laatste koppel in Blind getrouwd. En ook een vreemd besef vandaag, want we zijn bijna 25 jaar na de aanslagen van 9/11. En daarom kan je vanavond op Telefax al kijken naar een reportage daarover. Binnenkort kijk je ook naar een nieuwe wereldkaart, staat vandaag in de krant. De VN heeft dat goedgekeurd. Je hebt het misschien al wel gehoord, hè. De kaarten die wij gewoon zijn, die kloppen eigenlijk niet in verhoudingen. Afrika is bijvoorbeeld veel kleiner dan het is in werkelijkheid. En dat zouden ze nu gaan aanpassen, niet verschieten. Dus als de wereldkaart er binnenkort wat anders uitziet. Ook in de krant, misschien nog toepasselijk voor jouw werkdag. 1 op de 3 werknemers is het telewerken beu. En dan vooral mensen die een eigen bureau hebben, die gaan liever toch naar dat eigen bureau dan thuis een beetje zitten te badderen, zeg maar. En nogthans een beetje gek, hè, want veel bedrijven hebben het aantal vaste werkplekken net teruggeschroefd. Dus bon, we gaan zien waar dat naartoe gaat. Ik heb zo het gevoel dat zo'n beetje een vicieus cirkeltje is. Zo. We zijn het beu, we gaan weer meer naar het kantoor. Ah, dan zijn er weer minder werkplekken die vast zijn. Up, we gaan weer meer naar huis. Enfin, ik wens jou alleszins een heel fijne werkdag. Dat is het belangrijkste. M&M. Van alle snoeprepen die er bestaan, is een Mars echt het slechtste. Doe bij een Twix, een Snickers, een Lion, maar zeker geen Mars. Tenzij het deze Mars is. Die lust ik altijd. Zijn muziek, hè? Dit is All My

Ik denk dat ik ook another chance nodig heb. Ik heb blijkbaar daarnet gezegd dat het 7 januari is. Excuses, het is nog altijd 7 september. Iedereen verdient een tweede kans, zeker? Another chance van Roger Sanchez was dit. Stel over iets anders beginnen. Weet jij waarvoor de Nutri-score staat? We hebben het er al misschien vaak over gehad, maar weet je het eigenlijk waarover dat gaat?

0: Als je nog steeds denkt dat A of groen wil zeggen dat je gezond bezig bent, dan ben je mis. Maar dan krijg jij zo meteen ook een tweede kans. Ik zeg dat, want er is iets aan de gang met die scores.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
0: Kies je voor.
9: Even een fun fact.
0: Of met de collega's voor.
10: De meest foute ethisch hit.
0: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Goh, waar liggen die propdozen nu weer?
14: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
15: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
12: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
17: Dus ook voor klanten?
4: Yep, go for info naar telenet.be.
1: M&M.

Ja, tot ze hem gevonden heeft, moeten wij niet hopen op een nieuw album. Ray heeft gezegd dat haar derde album, And Then She Fell In Love, gaat heten. Maar ja, er is maar één probleem. Ze heeft hem nog niet gevonden. En ze heeft dus gezegd dat ze gaat staken tot ze effectief een lief vindt. Dus fingers crossed dat dat heel snel gebeurt. M&M. Ik weet niet of het jou al opgevallen is in de winkel, maar zo die Nutri-score, zodat dat ding dat van groen tot rood gaat en van A tot E, die zijn hier en daar verdwenen. En ik heb eens opgezocht hoe dat komt. Dat heeft blijkbaar te maken met de manier waarop ze die berekenen. Die is veranderd, strenger geworden, waardoor die scores dus soms ook anders zijn. En ja, dat is geen verplichting, maar iedereen wil graag met een goed rapport, een goed cijfer naar huis. Dus als producten een goede score haalde, ja, dan had je zoiets van, ja, kom, ik pleur dat daarop. Maar nu is dat dus niet meer zo voor alle producten. En ja, dan laten ze dat dus van de verpakking. Drinkyoghurt is er bijvoorbeeld nu zo eentje. Dat wordt nu gezien als drank in plaats van yoghurt, waardoor dat ineens een mindere score heeft. Misschien dus nog even op terugkomen hoe je dat precies leest. Dus als je bijvoorbeeld ontbijtgranen koopt, dan is binnen de ontbijtgranen een A beter dan een E. Dus het is niet per se dat A gezond is. Hè, want als je nu diepvriespizza's pakt, ja, diepvriespizza's zijn überhaupt niet echt gezond. Maar als je er dan eentje pakt, dan neem je liever een A dan een E. Zet er mee? Boch, als je dus je afvraagt waar je scores naartoe zijn, ja, dan mag je ervan uitgaan dat het ineens slechter is. Want ja, die nieuwe berekening heeft een paar producten gesjareld. M&M. Deze cranberries krijgen van mij hier alleszins een A als het om de hitscore gaat. Dit is Zombie.

0: van Nathalie Keulenaarde uit Maldegem. Ze beloont haar zelf vandaag op een volledig dagje M&M. Zometeen dan, het nummer waar ik goed op ging deze zomer. Live It All past echt goed bij de ochtend, het zonnetje dat opkomt. Maar eerst eens zien of jij ook lekker kan cruisen zometeen.
1: Ga van
2: wegenwerken
1: naar
2: rustig gaan werken.
1: Met de trein.
0: Ja, het gaat toch nog langzaam hoor. Naar Brussel op de E40. 3 kwartier file van Aalst tot even voor Groot-Bijgaarde. Daar staat een defect voertuig. Op de E19, 20 minuten erbij vanaf Zemst, liever. Met de E40, 25 minuten vanaf Bertum. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Strombeek tot Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. In Brussel zijn er verkeersproblemen door een betoging in Sint-Joosten-Noorden en in de Europese wijk. Verder ook files naar Antwerpen. Op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. En op de E313 20 minuten vanaf Herentals-West. In Massenhoven is door een ongeval 1 rijstrook dicht. Op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 10 minuten.
2: M&M. Hey. Maureen van Herbergen.
1: M&M.
2: Make life sing.
1: Make life sing.
2: Make life sing.

0: De slechte gewoontes, die gaan we achter ons laten, hè, Ed Sheeran. Ik heb zometeen 3 keer Belgische trots klaarstaan. Pommelien, Basera en nog een Bas, die van Bazaar.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Base.

0: Bestel op manutan.be.
1: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
2: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Meer met het leven.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Het pijnlijk moment hier voor Union. Ai.
9: Gebeurt hier. En het
10: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
9: Gebeurt hier. Maar ook het
11: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
12: M&M.

Drake, Wizkid en Kyla doen van I Need a One Dance. Maar ik wil dat jij nu van je I Need a One Song doet. Ja, elke dag na 10 uur, dat is de radio van jou. Dan serveer ik graag iemand zijn of haar dagplaat. Eén luisteraar mag van mij een song kiezen. En als jij dat graag eens wil zijn, als jij een goede suggestie hebt, welke schijf ik nog eens moet opzwieren, laat het mij dan nu zeker even weten. Moet je bijvoorbeeld nog wat afkicken van het weekend en het dansen? Mis je je werkbestie die van job veranderd is? Vertrek jij nu net op vakantie en wil je iedereen jaloers maken? Hey, het mag, het kan. Drop wat je wil horen en waarom, vooral ook in de chat van M&M. En waar vind je die chat? Wel, dat is nu bij VRT Max. Bij kanalen moet je even naar M&M zoeken en dan is een berichtje snel gestuurd. Hè. M&M. Dit is Belgisch Nu met Bazaar, maar eerste vrouw waar ze ooit

denkt dat ze daar niet meer aan denkt, aan die One That Got Away. Want Katy Perry zegt dat ze met Justin Trudeau haar legendarische liefde heeft gevonden die ze zocht. Ja, die Amerikaanse heeft sinds vorig jaar dus een relatie met een Canadees, de oud-premier. En dat was haar ontbrekende puzzelstukje, heeft ze verteld aan People Magazine. Ik ontbreek hier ook nog één puzzelstukje, één verzoekje. Wat mag het voor jou zijn? Deel jouw plaat du jour nu in de chat. Dit is

0: wachten. Het is niet plezant, hè? Maar het wordt iets minder erg met Swedish House Mafia. Dit was Wait So Long. Inge heeft me ondertussen een foto gestuurd. Die zegt, amai, mijn enthousiasme voor de patiënten spat er vanaf. Ik kan het zien. Jou wil iedereen langskrijgen als het even niet goed gaat. Griet, die moet dan nog een beetje wakker worden. En dat kan zo meteen rustig met Stella Lefty.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: Zie het.
3: Gratis!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Goedemorgen, het is 10 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Krijg je van Jannik Aerts.
4: De Belgische Voetbalbond steunt Infantino niet meer. De kandidatuur van Gianni Infantino om opnieuw FIFA-voorzitter te worden zal niet meer gesteund worden door de Belgische Voetbalbond. Dat hebben ze daarnet bekendgemaakt. De FIFA bevestigde gisteren nog dat Infantino zich volgend jaar opnieuw kandidaat zal stellen. Maar hij kwam de voorbije maanden onder druk te staan na de omstreden plannen om het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Discriminatie op onze huurmarkt is de laatste 20 jaar amper verbeterd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering hebben minder kans om uitgenodigd te worden om de huurwoning te bezoeken, ondanks allerlei overheidscampagnes van de afgelopen jaren. Dat zegt socioloog Pieter-Paul Verhagen van de VUB, die het onderzoek meedeed.
5: In de jaren 80 en 90 zijn er wel stappen vooruit gezet. De heel openlijke discriminatie, die is eruit. Je gaat niet meer van die bordjes zien van niet voor vreemdelingen, maar de meest subtiele discriminatie, waarbij dat eigenlijk kandidaten met een vreemde naam of in een rolstoel gewoon geen antwoord krijgen. Dat gebeurt toch wel nog 1 op de 5 gevallen. De afgelopen 25 jaar is de discriminatie niet gedeeld, nog in België, nog in de wereld.
4: De onderzoekers raden aan om praktijktesten vanuit de overheid te doen die de discriminatie ook bestraffen. Vakbonden bij de lijn roepen controleurs in de regio Antwerpen op om vandaag niet te controleren of reizigers een geldig ticket op zak hebben voor de bus of de tram. Het komt allemaal na een incident zaterdagavond waarbij een controleur werd aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. De staking is geen echt fictieve, geen staking, zegt de christelijke vakbond, maar wel een actie.
6: Nu, onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt, voor alle duidelijkheid. De mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en om tussen te komen in geval van incidenten of ongevallen, maar er zullen geen controles uitgevoerd worden. Een solidariteitsactie met de slachtoffers van het incident van zaterdag. En dat zal plaatsvinden in de regio Antwerpen.
4: Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt ervan verdacht dat hij bedrijfsgeheimen heeft doorgespeeld aan China. Dat blijkt uit onderzoek van RTBF en De Standaard. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging 3 jaar later failliet. Intussen begon het bedrijf in China dezelfde chips te produceren die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet vooral vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage. Het wordt een zomerse dag vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen. We halen 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt wisselvallig, maar met ook in de loop van de dag regenbuien. Het wordt ook frisser, 19 graden.
7: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
3: M&M.
2: Een tripje met z'n allen richting Boston nu met Stella Lefty. En daarna draai ik voor jou misschien wel de plaat die iets over jouw recht vertelt.

0: Zo is goed schreeuwen op die eerste werkdag van de week. Dat kan deugd doen. Ava Max en Sweet But Psycho. Ik ga de pijn op die maandag een beetje proberen te verzachten, want elke dag na 10 uur serveer ik graag jouw plaat du jour. Ja, dat is een dikke vette knipoog naar plaat du jour, omdat die song gewoon iets over jouw dag vertelt. Hè. Joren die liet me bijvoorbeeld weten dat hij vandaag vertrekt op vakantie naar Spanje. Wel, Joren, dan kan het zijn dat je ofwel Marten kent of met Marten in het vliegtuig gaat zitten, want die staat ook in de file naar de luchthaven. Zij gaan ook op vakantie naar Spanje. Lorenzo die is aan het poetsen en heeft er echt zin in vandaag, want de zon gaat schijnen. Maar de plaat du jour, die is vandaag van Eline. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wat zijn de plannen daar vandaag, Eline?
1: We gaan vandaag met de collega's naar de Efteling.
0: Meid, het is maandag. Hoezo dat jullie aan het begin van de werkweek dat kunnen doen?
1: Ja, we werken met z'n allen op de kinderboerderij in Lier. En die is dicht op maandag, dus de ideale dag voor ons om rustig vanuit te gaan naar de Efteling. Hè?
0: Tuurlijk, jullie hebben keihard moeten werken dit weekend dan.
1: Ja, het was wel druk met het goeie weer natuurlijk. Dus,
0: Absoluut. Is de kinderboerderij eigenlijk het hele jaar open of hebben jullie zo een vaste sluitperiode?
1: Nee, we zijn heel het jaar open, maar wel in de weekend enkel. En dan op woensdagnamiddag voor de bezoekers. En dan doorheen de week is dat zo schooltjes die komen.
0: Ja.
1: Jeugdbeweging in het weekend kan ook bijvoorbeeld.
0: Maar dan is die maandag jullie helemaal gegund. Is het een soort van teambuilding of hebben jullie het zelf op poten gezet?
1: Nee, we hebben het zelf op poten gezet. Het is ook maar met een paar van de collega's, maar onze groep is nogal groot. Dus we zijn met een selectie onderweg.
0: Als je vrijwillig nog meer tijd met je collega's doorbrengt, Eline, dan wil dat zeggen dat dat er hele goeietjes zijn, hè?
1: Zeker wel. We zitten allemaal naast mij mee te luisteren.
0: Ik vond het ook heel goed toen ik je daarnet opbelde. Ik hoor jullie natuurlijk in de auto en ik hoorde jullie ook al meezingen. Dan weet je dat de sfeer goed zit.
1: Ah, ja.
0: Ik stel voor dat jullie dat nu gewoon nog eens doen. Want welke plaat mag ik voor jou draaien?
1: Je mag voor onze Undressed van Summer draaien, alsjeblieft.
0: Voilà. Als jullie dan nu meezingen, dan komt dat helemaal goed.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Veel plezier daar. Bye bye.
1: Dankjewel. Bye.

0: Without You. Bibi Rexha die moet het zo meteen niet zonder iemand stellen. Ze is Strictly Faithless voor New Religion en wij mogen meegenieten.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Baby Rexha heeft vorige week haar verjaardag gevierd in New York. 37 jaar staat er op haar tellertje. En dat heeft ze dus gevierd met een diner en een feest in de nightclub. En ik heb ook nog iets bijgeleerd over een van Bibi haar dromen. Die zijn niet allemaal muzikaal.
1: No, a lot of people don't know I'm actually a really incredible cook, not a good baker. I would love to have like a cooking show one day and cook with rock stars. Make a mess with Bibi Rex.
0: So, ooh, I don't know. Okay. What's your favorite dish to cook?
1: My favorite dish? I love cooking Albanian food. Mm. And I love Italian food. I've always won over guys with my meatballs.
0: Ja, ze was de gast in een kookshow en ze vertelde daarin dat ze eigenlijk een goede kok was. Geen desserts wel, want bakken gaat daar niet af. Maar ze houdt van koken, van Albanees, van Italiaans. En haar geheime truc om een man te overwinnen, zeg maar. De liefde van de man gaat door de maag. Dat zijn haar meatballs. Maar bon. M&M. Het is misschien nog net iets te vroeg voor de lunch. Maar een koffietje in de voormiddag, dat kan er wel in. Ik heb voor jou Sabrina Carpenter en die zet voor jou een S+.

0: hoe dan ook van Maxime en Babette. Zometeen heb ik voor jou de mooiste wallen die ik ga bieden. Morgan Wallen, samen met Post Malone. Maar eerst naar de weg. Het is 10:30 naar Antwerpen. Een half uur file nu op de E313 van Herentals Industrie tot even voor Massenhoven. Daar is door een ongeval één rijstrook dicht. Naar Brussel, 10 minuten erbij op de E19 van voor Peutie. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. Nog even melden dat in Lier de lokale politietelefoon is niet bereikbaar is op het gebruikelijke telefoonnummer. Als je daar dringende politiehulp nodig hebt, vorm dan het noodnummer 101 of 112. En in Leuven is het jaarmarkt vandaag, dus daar is het verboden om te fietsen, te rolschaatsen, te steppen, te skileren, te skateboarden of de bromfiets te gebruiken. Wat er wel mag, dat is dansen, dat weet ik. Mijn dochter is op dit moment onderweg met haar kleuterklasje naar de jaarmarkt. Wat ze daar gaat zien, dat weet ik niet, als dat maar goed komt.
1: M&M. Maureen van Herbergen.

0: One Republic, In Your Eyes. Zometeen mogen we meekijken door de ogen van Bavo. Bavo van Sporza, maar vooral ook van Inform. Het is nog steeds het online platform dat alle fake info een kop indrukt over je lijf en je leden, want er is veel kwatsch te vinden online. En daarom maakt het voor ons net iets makkelijker om in vorm te geraken op een maandag. Bavo, je hebt vandaag al gezweet, hè?
1: Ik heb al een beetje gezweet, ja.
0: Hoe vroeg ben je gaan lopen?
1: Vandaag was het 5:30.
0: Oh. Je maakt het onmogelijk voor mensen zoals jij, Bavo. Maar goed, je gaat ons iets bijleren over zweten. Is dat, als je zweet, dat je dan beter gaat sporten en meer calorieën verbrandt of niet? Bavo heeft er zo meteen het antwoord op.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
3: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
4: Mijn steun heb je.
3: Oh, zie.
5: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
7: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.

0: geeft een beetje drive aan je maandag. Hè. Michael Jackson en Beat It Lane stuurt weer goede muziek. Dat hoor ik graag, Leen. Maar nu vooral ook weer goede tips om in vorm te raken, want Bavo is hier. Goedemorgen, Bavo.
1: Goedemorgen.
0: Bavo, het is een warme dag vandaag. Ze geven 29 graden op het tellertje. Maandag is mijn sportdag.
1: Ja.
0: En ik kijk er een beetje tegenop, want ik denk dat wordt zweten straks.
1: Ja, ja. Maar, dat zal zo zijn, hè.
0: Ja, het zal inderdaad zo zijn. Maar ik moet wel zeggen, ik ben eigenlijk als ik sport niet zo'n zweter.
1: Mm-hmm.
0: En dan vraag ik me soms af, is dat net goed, is dat net slecht? Heeft zweten een of ander effect op wat we doen tijdens het sporten?
1: Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Veel mensen denken dat hoe harder dat je zweet, hoe meer calorieën verbrand, hoe beter dat je workout is, hoe meer dat je afvalt. Maar dat is eigenlijk niet zo. Want zweten is een manier van je lichaam, of de manier van je lichaam om af te koelen. En het zweet dat je verliest in gewicht, dat komt er daarna weer bij als je iets drinkt. Dus het zegt niks over hoe goed je workout was of hoeveel calorieën je verbrand.
0: Oké. Maar en Zijn er dan dingen zoals... Wacht, veel mensen gaan bijvoorbeeld naar de sauna als ze gaan sporten. Is dat dan een goed ding of niet?
1: Dat is goed voor het lichaam sowieso, maar dat is ook weer geen workout. Je gaat er geen calorieën mee verbranden. Opnieuw, je lichaam wil afkoelen in die warme temperaturen. Je gaat zweten, maar het is gewoon vocht dat je verliest. En ja, je gaat niet extra calorieën verbranden of fitter uit de sauna komen.
0: Ja, ik zie de laatste tijd ook vaak op de socials van die mensen passeren die dat dan zo een soort van hittraining doen, mm-hmm, met een vuilzak aan. Alles om zoveel mogelijk kwijt te raken, dat is dan eigenlijk ook niet.
1: Nee, okay. Eigenlijk is dat ook niet effectief. Kan zelfs een beetje gevaarlijk zijn, want je lichaam kan moeilijker afkoelen door die vuilzak bijvoorbeeld. De zweet kan niet weg, de warmte kan niet weg, waardoor je lichaam oververhit kan geraken en je zou zelfs kunnen flauwvallen daardoor. Dus geen goed idee.
0: Liever niet. Oké. Heb je dan nog een tip voor vandaag als ik ga sporten in dat warme weer?
1: Niet op het warmste van de dag gaan sporten, zou ik zeggen. En voldoende drinken. Aanvullen van water achteraf is en tijdens soms ook heel belangrijk. Dus dat zeker meenemen. En voor meer tips altijd welkom op ons Informkanaal.
0: We gaan dat zeker doen. Ik wens jou een fijne zweterige dag toe dan, Bavo. Merci.
1: Dank u wel.
0: Yo.

22 minuten stomme vragen was in zomerslaap, maar is intussen helemaal terug. Deze keer met Judith, die bekend heeft dat ze een paardenmeisje heeft. Is liever. Ze houdt er bijzondere paardennamen op na, maar moet je zelf maar eens gaan beluisteren via WRT Max. En Judith, krijg je nu hier.

0: Vanavond op VRT 1.
1: Dit is de koninginrit van de weg naar Compostela. Hier wordt al aan de boom geschud.
2: Okay.
1: Hier wordt het kaf van het koren gescheiden. Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
2: We zullen een keer zien, zeg ik kaf of koren.
0: Op VRT 1 gaat Arnoud op pelgrimstocht in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinar met haar gasten het nieuws in de afspraak. En op VRT Max presenteert Sven de Leijer zijn nieuw programma Is het gelukt? Veel kijkplezier.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
5: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
6: Waar was hij going?
4: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
6: Hello?
5: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
4: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Knaldi.
10: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op Aldi.be.
11: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
12: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Goedemorgen, het is 11 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Dit is Janne Kaart.
15: Discriminatie op onze huurmarkt is de laatste jaren amper verbeterd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering hebben minder kans om uitgenodigd te worden om een huurwoning te bezoeken, ondanks allerlei overheidscampagnes van de afgelopen 20 jaar. Dat zegt socioloog Pieter Paul Verhagen van de VUB die het onderzoek meedeed.
16: In de jaren 80 en 90 zijn er wel stappen vooruit gezet. De heel openlijke discriminatie, die is eruit. Je gaat niet meer van die bordjes zien van niet voor vreemdelingen, maar de meest subtiele discriminatie, waarbij dat eigenlijk kandidaten met een vreemde naam of in een rolstoel gewoon geen antwoord krijgen. Dat gebeurt toch wel nog 1 op de 5 gevallen. De afgelopen 20, 25 jaar is de discriminatie niet gedeeld, nog in België, nog in de wereld.
15: De onderzoekers raden aan om praktijktesten vanuit de overheid te doen die discriminatie ook bestraffen. Als je opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies, dan kan je vanaf nu boetes tot €800.000 krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze daar bovenop nog een hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Dat zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
17: Bij gesjoemel met subsidies was het tot op heden zo dat de boete erin bestond dat de subsidie gewoon moest terugbetaald worden, omdat er eenvoudigweg geen vervolgingsprioriteit tijd was voor justitie. Daarom maken we er nu een administratieve boete van, waardoor dat in geval van gesjoemel met subsidies, dat je een boete kan oplopen tot en met €800.000.
15: De Belgische Voetbalbond steunt de kandidatuur van Gianni Infantino niet meer. Infantino wil langer voorzitter blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. De FIFA bevestigde gisteren nog dat Infantino zich volgend jaar opnieuw kandidaat zal stellen. Maar Infantino kwam de voorbije maanden onder druk te staan na de omstreden plannen om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Het wordt een zomerse dag vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen. We halen 23 graden aan zee en dat tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt een hele andere dag, wisselvallig met in de loop van de dag regen. Het wordt dan ook frisser bij zo'n 19 graden.
14: M&M. Marien van Herbergen.
13: Geen betere vrouw om je maandag in gang te zwengelen dan Florence en haar machine. Dit is Spectrum in de Calvin Harris remix.

Simon Whitcomb en Kingdom of Fear. Zeg, ik weet niet of je het gespot hebt, maar vorige week... Vorige week was er de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Noodcentrale. En het blijft me toch verbazen wat voor een uiteenlopende zaken die mensen van de 112 en de 101 te horen krijgen. Ik heb nu zelf toevallig gekeken. Er was een man die zichzelf had opgesloten omdat er inbrekers in zijn huis waren. Er was een brandweer die moest uitrukken voor een everzwijn. En dan was er ook een ongeruste schooldirecteur die de politie wou omdat een leerling een wapen had meegebracht naar school. Dat is zo raar dat het gewoon uit het leven gegrepen is. Genoeg stof om over te babbelen. En daarom komt er dus morgen ook iemand van de Noodcentrale langs bij de ochtend. En voor zij die ook weer even twijfelen aan... Ja, wat is nu ook alweer het verschil tussen die twee nummers? Heb ik ook nog eens voor je opgezocht. 101, dat is voor als je dringende politiehulp nodig hebt. En 112 is dan weer het Europees noodnummer. Dat werkt dus in heel de Europese Unie. En dan kom je eerder terecht bij brandweer en ambulance. En als je 112 belt in België voor de politie... dan word je wel vaak doorgeschakeld naar die 101... wat dan weer extra tijd kan kosten. Enfin, morgen, als je meer vragen hebt... moet je maar even luisteren naar de ochtendshow of gewoon kijken op je tv. Morgen is dat om 20:40 op VRT1, maar vanaf 's ochtends al op VRT Max te spotten. De nieuwe big hit, die krijg je zo meteen al van mij. Die is deze week voor Alex Warren, Emerald Eyes. Maar eerst stoppen we een beetje tempo in de maandag. En wie kan dat beter dan Tiësto? Dit is The Business.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's big hit on M&M.

0: ik weet niet van wie ze zijn, maar twee groene ogen leveren Alex Warren meteen een big hit op. Heeft hij die ogen gekeken en dan was er het gevoel van hals over kop verliefd en met jezelf geen blijf meer weten. Zometeen heb ik misschien wel de nummer 1 DJ van het jaar. Misschien, hè. Er is grote kans.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: zo goed als nieuw.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
1: Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
1: oh,
2: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een haal.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier. En het
3: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Het gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.

Jennifer Lopez en David Guetta. Die laatste die is trouwens zijn fans aan het rallyen, aan het optrommelen om voor hem te stemmen. Want het is weer bijna zover. De titel van beste DJ die wordt binnenkort weer uitgereikt door DJ Mag Official. En David Guetta schreef online eens zien of we nog eens kunnen winnen. En ja, hij heeft al 5 keer gewonnen. Armin van Buuren heeft ook al 5 keer gewonnen. Maar nu is het vooral spannend met Martin Garrix, want ook hij won 5 keer. En de laatste jaren hebben David Guetta en Martin Garrix elkaar afgewisseld. Dus ja, telkens ja, om de beurt waren ze de nummer 1. En Martin Garrix ga ik zo meteen trouwens nog eens draaien. Maar nu naar de nummer 1 boysband van de jaren 90. Zij beginnen eind deze maand aan hun residency op de plek die hun blijkbaar ooit als eerste ter wereld omarmd heeft. En dat is Duitsland. 30 jaar later strijken ze daar nog eens neer. Maar hier draai ik ze nu

0: De grootste concurrent voor David Guetta dus in de DJ Mag Top 100 verkiezing van de beste DJ. Martin Garrix hoorde je met U2 en Firefly. Adele komt zometeen hallo zeggen, maar eerst even piepen naar de weg, want het is 11:55. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is door een ongeval voorbij Massenhoven de weg volledig versperd door een ongeval. Dus het verkeer stokt er vanaf Massenhoven en er is ook een kijkfile vanaf Herentals-West. Vorm daar vooral een reddingstrook voor de hulpdiensten als jij in die file staat. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout is het een half uur file rijden tussen Zoersel en het parkeerterrein in Gierle. De linkerrijstrook is daar ook versperd door een ongeval. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur erbij tussen Linkeroever en Deurne. Daar zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. En elders op de snelweg zijn het vooral kleinere vertragingen.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing. M&M.

Delicious en Milo. Een DJ en een singer-songwriter, dat zijn vrij toffe jobs. Maar hoe zit het met jouw job? Just remember, we're forever young. Dat is de vraag die ik mij elke dag afstel als het een werkdag is. Dat is

0: Wat is het job?
1: Ik wil graag raden wat jij doet om je centen te verdienen. Ik heb al door dat dat een beetje is zoals een naald in een hooiberg zoeken. En de hooiberg is groot. Er zijn zoveel verschillende jobs. Maar er is ook zoveel om bij te leren van elkaar. Dus ja, als ik heel de hooiberg eens wil omploegen, dan kan ik er maar beter aan beginnen. Hè. Vandaag gaan we samen de job raden van luisteraar Ellen. En we beginnen ook altijd met één tip. En dat is vandaag: ik waak over mensen terwijl ze slapen. Ik waak over mensen terwijl ze slapen. Als jij al enig idee zou hebben welke job Ellen doet, dan mag je dat altijd laten weten in de chat.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
14: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
15: Amai, dat valt mee.
14: Waarom?
15: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
14: Ja, en?
15: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
14: Ah ja.
15: Kijk, je wordt net weggesleept.
14: Oh nee.
16: Amai.
17: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Samen aan tafel.
19: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
18: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
20: Oppers de concentratie, het is erop of eronder.
21: Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
20: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Het is niet ideaal voor een maandag zo, dance the night. Tenzij het natuurlijk je job is. Maar je bent geen danseres, hè, Ellen?
1: Nee.
0: Nee, dat dacht ik wel. Dat was al een beetje uit te sluiten door de tip. Want de tip om de job van Ellen te raden is... Ik waak over mensen terwijl ze slapen.
2: Wat is uw job?
0: Ja, ik raad dus elke dag de job van een luisteraar. En vandaag is dat die van Ellen. En jij mag dat samen met mij doen. Mensen zijn al meteen creatief, Ellen. Want er stuurt al iemand... Ja, maar leven die mensen? Dat is een goede vraag. Maar ik zal zo meteen zien wat het antwoord is. Want het is natuurlijk op tijd. Ben je klaar voor mijn vragenvuur, Ellen?
1: Ja.
0: Let's go. Ja, leven die mensen? Goeie vraag.
1: Ja.
0: Ah, de mensen leven. Kan je zelf ook slapen terwijl die mensen slapen?
1: Nee.
0: Nee, oké. En dat waken, is dat altijd op dezelfde plek of doe je dat op verschillende plekken?
1: Dezelfde plek.
0: Oké. Wat pak je mee naar het werk?
1: Wat neem ik mee? Eten en drinken.
0: Mm-hmm. Maar geen speciaal gereedschap? Je hebt niks speciaals nodig of zo? Oké. Nee. Moet je terwijl iets documenteren? Terwijl die mensen slapen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Heeft het iets met de kwaliteit van hun slaap te maken?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Heb je diploma nodig om jouw job te mogen uitoefenen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Wil ik jou tegenkomen als jij je job aan het doen bent? Is het een goed ding dat ik daar zou zijn of niet?
1: Ja, ik hoop wel dat je mij daar wilt tegenkomen.
0: Maar ik bedoel, de mensen die er liggen te slapen, zijn die daarvoor een medische reden?
1: Ja en nee.
0: Ja en nee? Oh nee, ik ben zo in de war nu. Moet je dingen geheim houden? Hoort dat ook bij je job?
1: Ja.
0: Oh, oké. Ja, dan zit ik in de medische sfeer.
1: Ja.
0: Oké, welk voorwerp gebruik je dan het meest op je job? Waar kan je niet zonder op je werk?
1: Dat is een moeilijke.
0: Dat is een moeilijke. Kan je één ding zeggen of gaat het niet lukken? Want het is aan mij om te gokken nu.
1: Dan denk ik aan een alcoholgel.
0: Oh, oké, goed. Oh, zo moeilijk. Ik denk dat ik ga volgen met wat de luisteraars denken. Zij denken dat je een verpleegkundige bent in een slaapkliniek. Maar is dat juist of niet? Dat mag je mij nu zeggen.
1: Het is niet helemaal juist. Ik ben geen verpleegkundige, maar een zorgkundige. Mm-hmm. En niet in een slaapkliniek, maar in een woonzorgcentrum.
0: Oh, oké. Maar het is eigenlijk geen slechte gok van de mensen die aan het meeraden waren.
1: Nee, zeker niet.
0: Ja, oké. Ik snap het helemaal nu. Dat het af en toe dus medisch kan zijn, maar af en toe dus ook niet. Daarmee had je me even op een verkeerd been gezet. Dat is zo leuk dat de mensen aan het meeraden zijn, want het ging hier echt van anesthesist naar begrafenis ondernemen.
1: Misschien onderrichtstreeks soms ook een beetje.
0: Dat is waar. Wat vind je zelf eigenlijk het leukste aan jouw job, Ellen?
1: Het contact met de mensen. En toch wel het verschil kunnen maken bij mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn. Of, ja.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, vooral contact.
0: De warmste week vorig jaar ging er nog over, hè, dat die eenzaamheid dat toch echt een ding is en dat mensen zoals jij daar het verschil kunnen maken. Zijn die mensen vaak wakker 's nachts eigenlijk? Moet jij veel rondhossen op zo'n nacht?
1: Ja, absoluut. Niet iedereen slaapt en zeker niet de hele nacht.
0: Nee, dat is waar. Slaapproblemen, nog zo'n dingetje. Hey, maar ik denk dat er geen leukere Klaas vaak is om tegen te komen dan jou 's nachts.
1: We doen ons best.
0: Voilà. Ellen, dikke merci dat ik jouw job mocht raden. Fijne werkdag daar.
1: Geen probleem.
0: Bye bye.
1: Dankjewel. Bye.
2: Mag Maureen jouw job ook eens raden? Stuur dan nu

0: Disco Machine en Beat of Your Heart. En over dat hartje gesproken, amai, wat een mooi verhaal in de krant. Ik weet niet of je het je nog herinnert, wij hadden ooit baby Pia. Wel, in Nederland hebben ze nu een beetje een gelijkaardig verhaal. Het is zowat hetzelfde, een meisje met een ongeneeslijke ziekte, een peperduur medicijn nodig. En drie letters die dat hele land in rep en roer hebben gezet. Muk heet ze, ze is 5 jaar en ze heeft kinderdementie. En ze hebben nu 1 miljoen euro ingezameld om haar in leven te houden. Dat is schoon, hè. Er zit nog goeds in dit universum. En daarover gesproken... Zometeen My Universe.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Ben jij een ochtendmens
5: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
5: Zelfs in die
7: monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
8: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
9: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
10: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
12: Klaar?
11: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
12: Ja?
11: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
12: Nog mee?
11: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
12: Gaat het nog?
11: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
12: Kortom?
11: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Peugeot.
13: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
14: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
15: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
16: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
15: Ja.
16: Wauw.
15: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
16: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
15: En daarom sturen we updates over je verbruik.
16: Om de 6 seconden?
15: Nee, nee. 1 keer per maand.
16: Ah.
15: Meer info op luminus.be.
0: Een hele goede middag, het is 12 uur.
17: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek. Het Belgisch leger werft opnieuw aan en de Belgian Cats spelen hun 3e groepsmatch op het WK. Op het WK basketbal in Berlijn spelen onze nationale basketbalvrouwen op dit moment hun laatste groepswedstrijd tegen Australië. De winnaar van deze wedstrijd gaat rechtstreeks door naar de kwartfinales. De verliezer moet nog een tussenronde spelen. Karel Bertere, hoe doen de Cats het?
18: En dat is dus prima nieuws. 33-27. Er moeten nog 3 minuten en 22 seconden worden gespeeld in de eerste helft. En ze komen van een voorsprong van 33-21. Jawel, plus 12. Dus het loopt lekker voor de Cats die meteen in de match zaten. De enige voorsprong die Australië heeft kunnen boeken was de 0-2 bij het begin van de match. En nu een steal van Chiara Linskes die alleen naar de korf kan opgaan en dribbelen. En foutief wordt gestuit. Dit is wat de Cats helemaal goed aan het doen zijn. De match controleren, domineren en proberen deze wedstrijd inderdaad te winnen voor rechtstreeks de kwalificatie naar de kwartfinales. Op 3 minuten en 13 seconden van het einde van de eerste helft. 33-27 in het voordeel van de Belgische vrouwen.
0: Dankjewel, Karel. Defensie zal in een jaar tijd 5.560 mensen aanwerven. En dat is een record. Het voorbije jaar solliciteerden er 16.000 mensen bij het leger. En ook dat is een record. Een vijfde van de sollicitanten is een vrouw. 1 op de 3 stopt al tijdens de opleiding, vertelt luitenant-kolonel Margot van Waaienbergen.
19: Militair zijn is natuurlijk ook een heel atypisch beroep. En je ziet ook in andere landen dat die uitval voor zo'n beroep iets groter is. We zijn daaraan aan het werken. We zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn en dat nu ook een sportapplicatie hebben waardoor ze de fysieke training beter kunnen doen zodat ze beter voorbereid zijn.
0: Defensie werft dit jaar 3.100 militairen aan, maar ook 960 burgers en 1.500 reservisten.
4: Als je opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies, kan je een boete tot 800.000 euro krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze daarbovenop nog een hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Er wordt daarbij een verschil gemaakt tussen grootschalige en kleinschalige fraude, zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
6: Een concreet voorbeeld waarbij dat bijvoorbeeld in het kader van het opleidingsverlof dat er subsidies worden aangevraagd voor opleidingen die uiteindelijk niet georganiseerd zijn geworden. Wanneer het gaat over echt kleine vergrijpen, wie bewust verzwijgt dat hij geen of maar gedeeltelijk recht heeft op een subsidie, riskeert een boete tot 120.000 euro. Maar als het gaat over grootschalige fraude, ja, dan kan er een boete op staan tot 800.000 euro.
4: En in Portsmouth in het zuiden van Engeland zijn vannacht opnieuw rellen uitgebroken tussen gemaskerde betogers en de politie. Er was een bootje met migranten vanuit Frankrijk aangekomen en enkele honderden betogers wilden beletten dat ze werden overgebracht naar een asielcentrum. Eergisteren was er gelijkaardig protest in Dover. Daar blokkeerden gemaskerde betogers de toegangswegen naar Dover uit protest tegen migranten die met rubberbootjes de oversteek wagen. De Britse regering heeft het protest veroordeeld. Het blijft vrij zonnig. In het westen straks wel meer wolken en tot 29 graden vandaag. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en tot 24 graden dan.
8: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta. M&M.
10: Het is met heerlijk nazomerweer vandaag. Dus geniet van die vitamine D. En zet de radio maar een beetje harder nu voor Coldplay en My Universe.

show is nog op zoek naar een jarige. Dus Ben, of ken je iemand die morgen op 8 september jarig is, mag je nu even doorsturen via de app van VRT Max. En dan gaat de ochtendshow een leuk cadeautje voor jou fixen. Stuur maar door.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Echt, een heel jaar!
0: Ja, echt. Info op Telenet.

gaat de ochtendshow jou zeker kunnen verrassen met een leuk cadeautje morgen. Maar eerst hebben we hier voor jou ook een cadeautje, namelijk de nieuwe song van Miley Cyrus. Die kwam uit vorige week, niet meer onder haar volledige artiestennaam. Ze kiest ervoor om nu enkel door het leven te gaan als Miley. Het is ook meteen een beetje een new era qua muziekgenre. Het is heel anders dan haar vorige songs. Het is een beetje zowat Pokerface van Lady Gaga, zowat 80's invloeden. Het is wel zo echt een stoere song, als ik het zo mag zeggen. Ook de clips die ze online al plaatsten, je denkt echt, wauw, Miley ziet er echt supergoed uit. En dat straalt die song ook uit. Bass Persuade, dat is de titel ook van het nieuwe album dat op 18 september gaat uitkomen. En dit is dus daar ook al de eerste song van die ze heeft uitgebracht. Op 16 en 18 oktober gaat ze trouwens ook twee exclusieve shows geven in Los Angeles. Dus ik ben echt wel heel benieuwd hoe ze dat live gaat brengen. Maar bon, hoe hard ben je fan van de nieuwe song en van de nieuwe Miley? Dit is Bass Persuade en dan mag je gerust jouw punten op 10 doorsturen in de VRT Max-app. Daar even doorklikken op het M&M-kanaal. Rate the song.

Taste Persuades van Miley. M&M. Read the song. Ja, en de reacties die stromen hier ook binnen. Thibaut Timmerman die zegt een 10 op 10 voor mij. Ik vind de Miley Lady Gaga Madonna mix zo goed. Ook Luc die zegt ze is een beetje bad romance en thriller mix. Sterke beat wel en een topsinger. Een 7 op 10. Ja, er zijn veel mensen die er verschillende dingen in horen of verschillende genres. Els die stuurt bois voor mij een 5. Ook Stefanie de Vrekere die mist een beetje variatie in de song. Die geeft maar een 4 op 10. Joshua Basubi die zegt een 7 op 10. Ik moet er nog in komen. En Daan die zegt 8 op 10. Ik vind het een tof nummer met inderdaad een beetje 80s vibes. Als ik het hier allemaal optel, komen we op een 7,5 op 10. Dat vind ik een goede score voor Miley. En inderdaad, je moet er nog een beetje in komen. Hè. Het is zo een nieuwe style van Miley. Dus heel benieuwd hoe die gaat evolueren hier in Rate 2.

0: Wake Me Up van Avicii. Een hele goede middag. Alhoewel, als je op de E313 staat, dan is het een iets minder goede middag, denk ik. Want van Antwerpen naar Hasselt is er een ongeval voorbij Massenhoven. De weg daar volledig versperd. Het verkeer gaat moeizaam vanaf Ranst. Alle verkeer verlaat de snelweg via de afrit Massenhoven en volgt de omleiding met de letter F tot de oprit Herentals-West. Hou daar rekening met bijna 3 kwartier vertraging. En er is ook een kwartier kijkfile dan, vanaf Herentals-Industrie. Vorm zeker een reddingsstrook voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Nog op de E313 naar Antwerpen is er tussen Ham en Geel-Oost nog 20 minuten file door een verloren lading isolatiemateriaal. En vanaf Massenhoven is het dan 40 minuten file rijden tot de Antwerpse ring. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland, bijna 1,5 uur erbij tussen Sint-Annelinkeroever en Deurne. De linkerrijstrook is dicht door een ongeval. Richting Stabroek vertragen tussen Waasland-Haven-Noord en Lillo door een obstakel op de rechterrijstrook. Richting Kust op de E40 een kwartier vertragen tussen Beernem en Oostkamp door werken. En voor de rest op de snelweg zijn er wat kleine vertragingen. M&M.
1: Anke Goergen. Make life sing. Make life sing.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Meteor en nooduitgang. Koen Hassaert uit Oosterzeelen, die stuurt hier al in de app van VRT Max. Brahim! Ja, had hem al even gespot op het beeld hier. Want onze lieve Brahim die kwam nog eens even dag zeggen daarnet hier aan de collegaatjes. Die zit nu bij Radio 2. Maar hij was een uurtje te vroeg. Dus hij dacht, ik ga de lieve collegaatjes van M&M nog eens dag zeggen. Hij zei dat het echt wel super tof was bij Radio 2. Maar dat hij de M&M, dat hij M&M liever en de lieve luisteraars toch echt wel mist. Schattig, hè. Maar hey, blij dat hij die nieuwe uitdaging is aangegaan. Ah, mijn dag kan al niet meer stuk zijn nu dat ik hem gezien heb. Dit is Life is a Highway.

0: Pascal Seger zegt instant happiness door dit liedje. Oh my god, long life Cars. Ik heb ook echt wel zin om zo nog eens naar Cars te kijken. Dat is al zo lang geleden. Misschien als het terug iets minder goed weer wordt, dan is het misschien goed om zo eens een avondje Cars te kijken.
1: Zie het.
2: Groter!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: B-bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
8: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
7: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
8: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
7: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
8: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
7: Ramen, deuren, veranda's?
9: Rijnaars Aluminium.
8: Vind je vakman op Rijnaars.be.
10: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Leontis.
13: Welke formaliteiten als starter?
14: Formeel mag altijd.
15: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
16: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
17: Echt zalig, al die films en series, Benji.
16: Hoe praat jij nu?
17: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
16: Vinden vrouwen dat niet lastig?
17: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
18: Mobile Vikings.
19: Play it smart.

opzitten. Meer dan 56.000 bezoekers. En Camille zelf, die zei ook, ik had wel echt veel meer stress. Ik wou het nog beter doen, nog meer hoge noten zingen, nog meer dancebreaks, nog mooiere verhaallijnen. Maar gelukkig werd ze goed omringd door een heel goed team. Deze winter komt ze trouwens terug naar de Trixo Arena in Hasselt met de winterversie ervan.

fantastische lezinger eigenlijk. Hè? Carol G, die zingt normaal in het Spaans. Maar als Bruno Mars haar belde, hey, wil je met mij een song opnemen? Dan zei ze toch zeker en vast. En dan heeft ze gewoon in het Engels gezongen. Dit is hun prachtig duet. En dat heet Still van Carol G.

0: shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
6: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
6: Samen aan tafel.
15: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
10: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.

0: Pik. Snelheidsovertreders krijgen het verhaal van een verkeersslachtoffer te zien. Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, zal je eerst een video te zien krijgen met getuigenissen van ouders die een kind hebben verloren in een verkeersongeval. De overheid wil bestuurders zo bewust maken van de gevaren van te snel rijden. Een van de getuigen is Vivian. Zij verloor haar zoon Nathan in een dodelijk verkeersongeval waarbij de bestuurder te snel reed.
1: Ik vond gewoon heel belangrijk om vooral mensen bewust te maken van hoe snel dat een ongeluk is gebeurd en dat elke kleine aanpassing dat je zelf doet als gedrag in het verkeer kan echt wel een heel grote verandering zijn. Je kunt een ongeval vermijden.
0: 1 op de 3 dodelijke verkeersongevallen in ons land wordt veroorzaakt door overdreven of onaangepaste snelheid. Defensie zal in een jaar tijd 5.560 mensen aanwerven. En dat is een record. Het voorbije jaar solliciteerden er 16.000 mensen bij het leger. En ook dat was een record. 1 op de 3 stopt al wel tijdens de opleiding, vertelt luitenant-kolonel Margot van Waaienbergen.
2: Militair zijn is natuurlijk ook een heel atypisch beroep. En je ziet ook in andere landen dat die uitval voor zo'n beroep iets groter is. We zijn daaraan aan het werken. We zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn. En dat ze nu ook een sportapplicatie hebben waardoor ze de fysieke training beter kunnen doen, zodat ze beter voorbereid zijn.
0: Een vijfde van de sollicitanten is een vrouw. Vanmorgen is voor het eerst een Duitse hogesnelheidstrein vanuit Keulen in Antwerpen aangekomen. De nieuwe treinverbinding zal 2 keer per dag rijden en heeft in ons land tussenstops in de luchthaven van Zaventem, Leuven en Luik. NMBS-baas Sophie Dutertoir is enthousiast.
3: Vanaf vandaag wordt dus Antwerpen met Keulen verbonden op een duurtijd van 2 uur en 20 minuten. En dat op de meest duurzame manier, op een zeer comfortabele manier, met een spiksplinternieuwe trein.
0: In het wielrennen heeft bondscoach Serge Pauwels zijn selectie bekendgemaakt voor het WK van eind deze maand in Montreal in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de 2 kopmannen. Zij krijgen onder meer de steun van Thibaut Nijs, Alex Zegaert, Gianni Vermeerst, Tish Benoot, Maxime van Gils en Quinten Hermans. Bij de vrouwen leidt Lotte Kopecky de selectie. Zij krijgt het gezelschap van Shari Bosuit, Lotte Klaas, Justine Gekieren, Julie van de Velde en Margot van Pachtenbeke. En op het WK basketbal zitten de Belgian Cats in het slot van hun laatste groepsmatch tegen Australië. De winnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De verliezer moet nog een tussenronde spelen. Momenteel leiden de Belgen met 80-68. Het blijft vrij zonnig vandaag. In het westen straks wel meer wolken en tot 29 graden. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en tot 24 graden dan. M&M.
4: Zometeen de nummer 1 uit de M&M 50 die nieuw was.

0: Isn't Ready van Somber staat op nummer 1 in de M&M 50.
1: Wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.

0: gebeurd afgelopen zaterdag. Somber heeft Aaron Blommaert en Zoe Levi van de troon gestoten op de nummer 1 van de M&M 50. De vraag is natuurlijk, gaat dat zo blijven of niet? Je hebt weer een hele week om te stemmen via de app van VRT Max. En zaterdag is de M&M 50 er opnieuw voor jou.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: en toch zo goed als nieuw.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
4: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
5: Where was it going?
3: Check het M&M-kanaal op 14 Max.
5: Hallo?
4: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
3: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
12: Klaar? Heel

0: september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder en het is Eronder. Een overschotel, ongelooflijk, wat een prestatie.
4: Rob, Eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.

Happier van Berre. Ik word toch vooral happy van de zon die we al gehad hebben dit weekend. En ook vandaag nog prachtig weer. Morgen is dat helaas weer wat minder, heb ik gehoord. Maar ik ben zo blij dat we zo nog af en toe een klein nazomerje hebben deze periode. Ik heb dan ook gisteren een barbecue gedaan op een familiefeest. En ik besefte dat ik dus deze zomer echt niet zo vaak barbecue heb gedaan. Echt veel te weinig eigenlijk. Dus dat was echt nog wel eens heel tof om te doen. En vooral, er waren zo keiveel side dishes. Oh, I love it. Je hebt zo mensen die zeggen, nee, barbecue, dat is enkel vlees en een klein beetje sla, maar vooral vlees. Maar ik vind het zo leuk om langs die potjes te lopen met pasta salade, met couscous. Zomerse salade met meloen en zo en al die dingen. Het was echt heel, heel lekker. Maar ik vraag me vooral af hoe dat jij nog van die zon gaat genieten vandaag. Ga jij ook nog een barbecue doen bijvoorbeeld vanavond? Of is het met een terrasje in de zon? Misschien kan jij tijdens het werken ook wel lekker buiten zitten vandaag. Of zit je op dit moment lekker buiten? Je mag het mij gerust eens even laten weten hoe jij van die zon geniet vandaag. Stuur het gerust door via de app van M&M.

van in Thijs. En intussen staat er nog steeds 136 kilometer file. De E313 van Antwerpen naar Hasselt die blijft door een ongeval voorbij Massehoven volledig versperd. Het verkeer gaat moeizaam vanaf het parkeerterrein in Ranst. Vorm zeker een reddingsstrook voor de hulpdiensten. Alle verkeer verlaat de snelweg via de afrit Massehoven en volgt de omleiding met de letter F tot de oprit Herentals West. Houd er vooral rekening met 1 uur vertraging op die route. Nog op die E313 naar Antwerpen is het ruim 3 kwartier file vanaf Herentals West. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 35 minuten erbij tussen Sint-Annelinkroever en Borgerhout. En ook 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En nog richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Voor de rest op de snelweg enkel kleine vertragingen.

heerlijker om jou te zien genieten in die VRT Max-app. Kim die stuurt hier gezellig met de collega's buiten aan het werken. Nog even genieten van de zonnestralen voor het weer bewolkt wordt morgen. Ook Steve die gaat binnen 2 uurtjes met de collega's op terras zitten. Dat vind ik altijd plezant, na het werken. Nog een terrasje doen met de collega's. Dat is goed voor de bonding, hè? Keigoed bezig. En Jan uit Antwerpen die stuurt, ik ben voor de rest van de dag aan het genieten van de zon, zowel door even te wandelen en aandien in de tuin ga ik ook nog een beetje chillen. Hey, je hebt groot gelijk. En ik wil nu geen sfeerbreker zijn. Mariana en Jay-Z die hebben toch hun umbrella al boven gehaald. Dat is wat te vroeg. Kom aan, we moeten nog even genieten van die zon. Dus we gaan het gewoon even negeren. Deze umbrella

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
3: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Zie het. Groter. Voor uw spaargeld. Want bij Keytrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. Keytrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Weet u wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een haal.
10: Lidl, dat kan.

Animal van Cat's Eye. Ja, en nu we het toch over cats hebben. Onze Belgian Cats, de vrouwelijke basketbalploeg, is het echt supergoed aan het doen op het WK basketbal. Ze hebben deze voormiddag gespeeld tegen Australië. En ze hebben gewonnen. Daarmee hebben we de groepswinst te pakken met 80-68 voor België. Echt supergoed gedaan. En nu hebben ze dus een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales te pakken. En het goede nieuws is, ze hebben deze namiddag ook wel al vrijgekregen, maar ook de kwartfinales die staan pas donderdag op het programma. Dus daardoor krijgen ze nu een klein beetje extra meer rust en gaan ze dat daar hopelijk nog heel goed doen op het WK basketbal daar in Berlijn. Het enige wat we nu kunnen zeggen is good luck girls, zoals Chapel Rowan dat ook zegt in haar song.

terwijl veel mensen nog van de zomer en de zon aan het genieten zijn, is Karen de Jonge in de VRT Max-app toch al een paar stappen vooruit. Want ze zegt, deze namiddag ga ik het zwembad afbreken, want dat is ideaal. Nu met de zon kan het nog drogen. Hey, maar dat is super slim eigenlijk. Het enige nadeel is dan wel, als het nog eens keigoed weer is, dan kan je er niet meer in. Maar hey, alleszins, het gaat nog prachtig weer zijn vandaag. Dus misschien kan je nog één zwemmetje doen en dan het helemaal opruimen. Hey, deze Stromae die gaat binnenkort te horen zijn op het nieuwe album van Céline Dion. Hoe cool gaat dat zijn? Dit is hij met Papaouté.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Met de superprijsdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superprijsdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Talgo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
16: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt. Samen aan tafel.
17: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
16: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
18: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
19: If you got a problem.
20: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
18: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
16: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
21: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
16: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
21: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
16: Oh, maar kijk eens aan.
22: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
23: Hele goede middag, het is 2 uur.
24: VRT Nieuws.
23: Met Melina Verbeek. De Belgian Cats gaan naar de kwartfinales op het WK. Op het WK basketbal hebben onze nationale basketbalvrouwen zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De Belgian Cats wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Aanvoerder Emma Meeseman is blij dat de Cats na de moeilijkere overwinning van gisteren nu wel overtuigend konden winnen.
25: Misschien was het dan toch onbewust dat we gisteren al meer met ons hoofd bij vandaag zaten, dat we niet te veel energie wilden kwijtspelen. Misschien onbewust, terwijl dat nu niet zo uitgesproken was. Maar ik ben wel blij de manier waarop. We weten dat we graag tegen Australië, dat dat wel een match is die een topmatch is en dat ons toestaat om ons basket te spelen. Dus ik denk dat we op dat vlak wel meer getoond hebben dat we de Belgian Cats zijn.
23: Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, zal je eerst een video te zien krijgen met getuigenissen van ouders die een kind hebben verloren in een verkeersongeval. Met die campagne wil justitie bestuurders wijzen op de gevaren van te snel rijden. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is gelinkt aan overdreven of onaangepaste snelheid. Een van de getuigen is Vivian, die haar zoon verloor bij zo'n ongeval.
26: Je gaat niet iedereen bereiken. Daar ben ik mij uiteraard wel van bewust. Maar ik denk wel dat er veel mensen zijn die toch wel eens even gaan nadenken van oei, ja, dat wil ik zelf toch niet meemaken. Als je ziet dat er alle dagen zware verkeersongevallen zijn, is de kans groot dat je er spijtig genoeg eens mee geconfronteerd gaat worden.
23: Vanmorgen is voor het eerst een Duitse hogesnelheidstrein vanuit Keulen in Antwerpen aangekomen. De nieuwe treinverbinding zal 2 keer per dag rijden en heeft in ons land tussenstops in de luchthaven van Zaventem, Leuven en Luik. NMBS-baas Sophie Dutourdoir is enthousiast.
0: Vanaf vandaag wordt dus Antwerpen met Keulen verbonden op een duurtijd van 2 uur en 20 minuten. En dat op de meest duurzame manier, op een zeer comfortabele manier, met een spiksplinternieuwe trein.
23: En in het wielrennen heeft bondscoach Serge Pauwels een selectie bekendgemaakt voor het WK van eind deze maand in Montreal in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de 2 kopmannen. Zij krijgen de steun van Thibaut Nijs, Alex Segaert, Gianni Vermeers, Thijs Benoot, Maxime van Gils en Quinten Hermans. Een week voor de wegrit rijden titelverdediger Evenepoel, Rune Hergots en Segaert al de tijdrit. Bij de vrouwen leidt Lotte Kopecky de selectie. Zij krijgt het gezelschap van Shari Bossuyt, Lotte Klaas, Justine Gekiere, Julie van der Velde en Margot van Pachtenbeke. Veel zon, later vandaag wel meer wolken in het westen en we halen tot 29 graden. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en dan tot 24 graden.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: M&M.
2: Een nieuwe song hier weer op M&M. En ook onze big hits die passeert. Eerst Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Jonas Brothers, die te zien zijn in de nieuwe Camp Rock film Camp Rock 3. Je moet het maar eens checken. Het is echt heel grappig eigenlijk. Ze zijn niet meer, zoals in de vorige film, echt de hoofdpersonages. Maar nu is er een hele nieuwe cast, maar ze komen er toch weer terug in voor. Je moet het maar eens zien.

0: aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
3: yellow! Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro.

0: woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Coachello!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
2: Yep, go for info naar telenet.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.

Blinding Lights van The Weeknd. Ja, ik heb voor jou hier nu nog een nieuwe naam en ook een nieuwe song in de playlist van Jamie Miller. Dat is een singer-songwriter uit Wales. Hij werd in 2017 al derde in The Voice UK. En dan 2 jaar geleden bracht hij zijn allereerste album uit. En nu lijkt hij ook ons land bereikt te hebben dankzij zijn nieuwe song Baby Doll. Eentje die op TikTok heel snel viraal gaat. Er hoort ook een heel schattig dansje bij. En de song gaat over de rommelige, kwetsbare kant van verliefd worden.

5e met Florida. Hello! En op de weg, ja, nog steeds 113 kilometer file. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout is er een ongeval, de afrit Beersen, versperd. Op die E313 naar Hasselt, bijna 1 uur extra van voor Wommelgem tot voorbij Massenhoven. De rechterrijstrook blijft er ondertussen dicht door een ongeval, maar de weg is al niet meer volledig versperd. Dat is toch al een kleine verbetering. Nog op die E313 naar Antwerpen, 20 minuten file vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland, ondertussen 20 minuten erbij tussen Sint-Andelink-Roever en Antwerpen-Oost. En ook 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Voor de rest op de snelweg enkel kleine vertragingen. Hi. M&M.

VRT41 Max kan je vanaf nu ook kijken naar de noodcentrale. Je krijgt daar een exclusieve inkijk in de werking van de noodcentrales 101 en 112. En vooral morgen vroeg goed luisteren naar de M&M.

0: Basile.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Leontis.
8: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
9: Ik gun je zeker een eigen zaak.
10: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
11: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
12: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
13: Hi, this is Alex Warren, and my new song is this week's big hit on M&M.

Warren hoor je dus extra vaak op Eminem. En ook leuk, want het staat op zijn nieuwe album Wild Child. Dat is vorige week vrijdag uitgekomen, zijn tweede studioalbum al. En Nile Rodgers, die doet er ook in mee, wordt gekenmerkt door een funky gitaarriff. De Nile Rodgers gitaarlegende, heel cool. En de titel van het album is ook wel heel persoonlijk voor Alex Warren. Die Wild Child, zijn overleden vader, die noemde hem vroeger ook Wild Child. En daarom draagt hij dat nu als eerbetoon op aan zijn papa. Nee, dat is wel leuk, hè. Dit is ook wel echt een klassieker, hè. Terug naar de Nillies met Anastasia, I'm Out of Love.

0: Je moet zeker eens even gaan naar de app van VRT Max en de aflevering 22 minuten stomme vragen bekijken. Het is met Judith. En het is echt wel heel grappig. Ze heeft het onder meer over haar paarden. En daar zei ze dit over.
1: Ben jij een paardenmeisje?
2: Ja. Hoe weet jij dit?
1: Maar heb jij een paard?
2: We hebben nog steeds een paard.
1: Oh, leuk.
2: Ik weet jouw paard. Wil je echt die naam weten?
3: Ja.
2: Wij hebben die naam niet gekozen. Oké, dat moest via zo'n letter starten. En iemand anders heeft dat gekozen. Okay. Maar die heet Little King.
0: Ja, kijk, dat was al heel grappig, maar het ging nog verder.
2: Ik had daarvoor hadden wij dus nog een paard.
0: Dat had ik een rare naam.
2: En dat was Clever Girl.
1: Allee! Dat is een Amerikaans.
2: En we hadden er nog één en die heette Beauty Boy. Nee, maar sorry.
1: Wat?
2: Stop, ja, en we hebben dat nooit.
0: Met de omschrijving en dan een zelfstandig naamwoord. Ja, stop daarmee.
1: Het is geen scout stoten. Het is gewoon een naam voor een ding.
0: Ik vind het zelf echt wel enorm grappig eigenlijk. Maar bon, de nieuwe podcast, dus 22 minuten stomme vragen met Judith, is nu te bekijken op VRT Max. Als je gewoon even heel hard wilt lachen met ons leuke Judith. Nu Bruno Mars.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Propsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Propsaland.
8: Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
11: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
12: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
11: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
13: Eurostar. Together we go further.
14: Een hele goede namiddag. Het is 3:00.
15: VRT Nieuws.
14: Met Melina Verbeek.
16: Een groot drugsproces is opnieuw gestart. In de extra beveiligde rechtbank in Brussel staan 31 mensen terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Onder meer de Limburger Flor Bressers is daarbij. Volgens het parket hebben ze minstens 16 ton drugs ingevoerd. Het proces had bijna 2 jaar geleden al moeten beginnen, maar is al verschillende keren stilgelegd. Vorig jaar nog werden advocaten door de politie uit de zaal gezet na een conflict met de rechters. Intussen zijn er nieuwe rechters aangesteld. Het proces zal normaal gezien 3 weken duren. Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, zal je eerst een video te zien krijgen met getuigenissen van ouders die een kind hebben verloren in een verkeersongeval. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is gelinkt aan overdreven of onaangepaste snelheid. Met de video's willen we bestuurders wijzen op de gevaren van te snel rijden, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
17: Wat wij willen is minder verkeersslachtoffers. Dat heeft uiteraard te maken met infrastructuur, met het adequaat straffen. Dat is ook de reden waarom we werken aan een veelplegersdatabank. Maar dit soort video's die de mens achter de statistiek tonen, die tonen welke vreselijke impact het op het leven van familie, ouders, vrienden, klasgenoten heeft als er een dodelijk verkeersongeval is, die maakt ook wel het verschil.
16: Voor het eerst is een Duitse hogesnelheidstrein vanuit Keulen aangekomen in Antwerpen Centraal. Die nieuwe verbinding zal 2 keer per dag rijden en heeft in ons land tussenstops in Brussels Airport, Leuven en Luik. Reizigersvereniging Trein Trambus is blij met de nieuwe internationale verbinding, maar vindt het jammer dat binnenlandse reizigers niet aan het binnenlands tarief kunnen meerijden.
18: Binnenlandse reizigers moeten ook op die internationale treinen kunnen rijden voor binnenlandse verplaatsingen. Uiteindelijk is dat in andere landen ook zo. En ten tweede, we moeten ons afvragen of de huidige spoorweginfrastructuur genoeg ruimte biedt om daar verdere expansie toe te laten. Wat is de enige manier om auto's en vrachtwagens van de weg af te halen?
16: En op het WK basketbal hebben de Belgian Cats zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. Onze nationale basketbalvrouwen wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Speelster Antonia De Lare is vooral blij met de extra rustdag die ze dankzij die rechtstreekse kwalificatie krijgen.
19: Oh, ik ben op dit moment gewoon zo blij dat we 2 dagen vrij hebben. Ik denk dat iedereen doodop zat. En die rust gaan we heel goed kunnen gebruiken voor de rest van het toernooi. Ja, ik denk dat Australië toch een extra motivatie was van de Olympische Spelen en dat heeft ons zeker geholpen.
16: Op de Olympische Spelen in Parijs verloren de Cats de wedstrijd om het brons tegen Australië. Donderdag spelen ze hun kwartfinale. Veel zon, later meer wolken in het westen en tot 29 graden. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en tot 24 graden dan.
6: Ga van...
15: Kijk, Fille.
6: Naar...
15: Ah, Zerike, kijk eens, hè.
6: Met de trein.
15: M&M.
14: Of je nu in de file staat, nog aan het werken bent of al aan het genieten bent van een vrije namiddag...

0: goed als nieuw.
1: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
0: Gebeurt hier.
1: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans.

0: ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
1: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.

Mine van Camerats. M&M. Afgelopen weekend vond de 50ste Memorial Van Damme plaats. Dat is een grote jaarlijkse atletiekwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Misschien was je er zelf ook wel bij. Dit jaar was toch wel een beetje speciaal, hè, de 50ste editie. Dus er was ook de Diamond League, waar de beste atleten van het seizoen daar streden om de Diamond League titels. Er zijn daar ook 14 records verbroken. Dat is wel echt al heel straf. En de Belgen hebben het ook wel goed gedaan, al waren er ook geen supergrote overwinningen. Norwitz en Timothy Herman, die werden zaterdag de beste Belgische deelnemers met een 6e plaats. Een fiets die sprong 6,23 meter ver. Herman die wierp een speer van bijna 72 meter ver. Vind ik al ongelooflijk. En Afite Jam, die werd trouwens 8e ook in het hoogspringen. Heel goed gedaan. Het leuke is, het werd ook gepresenteerd door Peter van de Veire en Kautar Elalouche. Dus misschien dat ze straks na 4 uur wel eventjes vertelt hier in Club Kautar hoe het geweest is, want dat lijkt mij wel gigantisch om daar te presenteren voor een vol Koning Boudewijnstadion. Crazy. Dit is Temper City en Self-Aware.

0: 121 kilometer file op de E313 naar Hasselt. Nu 1 uur extra van voor Wommelgem tot voorbij Massenhoven door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Maar maak daar zeker ook een reddingstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 20 minuten tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-Oost. En ook nog 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Pijgaarden en Zaventem. In Brussel staat ook nog een defect voertuig aan de uitrit van de Rogiertunnel richting Zuid op de linkerrijstrook. Op de E314 richting Nederland is in Aarschot de spitsstrook afgesloten door een defect voertuig. En voor de rest op de snelweg enkel kleine vertragingen.
1: Hi. M&M. Anke Goergen.

Ja, die stuurt: goedemiddag, bedankt om mijn fietsrit van het werk zo aangenaam te maken. En we hebben in mijn oren de eerste van de week, die zit erop. Heerlijk, zeg, zo positief, Inge. Maar de zon die zal er ook wel voor iets tussen zitten natuurlijk. Kan je toch niet anders dan happy van worden, hè? Geniet van die namiddag en we houden de zomerse vibes erin hier op de radio. Met nu de Summer of 69.

0: over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een held.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.

Love Tonight van Shouse. Helaas geen 14 zomerhit trofee voor Aaron Blommaert en Zoe Levi. Het was hun nogthans zo gegund. M&M staan ook niet meer op 1, de M&M 50. Maar ik hoop toch dat ze geen tranen van goud huilen. Dit zijn ze.

Cameron with Come. Gisteravond was er de eerste aflevering van Verraders met ook Wannes Lacroix. Meer daarover hoor je zo meteen allemaal in Club Kautar. En wie weet, win jij ook van die supercoole Club Kautar sokken? Dat is allemaal voor straks na 4 uur.

Party started. Als je op Kramrock was, dan heb je misschien wel de surprise act van Bazaar gezien. Mathieu Terijn die kwam plots op het podium bij de Londense band Stone en ze brachten daar een rockversie van Goud. Het publiek was echt helemaal in alle staten. Dit is Bazaar en ooit...

0: Vanavond op VRT 1.
1: Dit is de koninginrit van de weg naar Compostela. Hier wordt al aan de boom geschud.
2: Okay.
1: Hier wordt het kaf van het koren gescheiden. Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
2: We zullen een keer zien, zeg je kaf of koren?
0: Op VRT 1 gaat Arnoud op pelgrimstocht in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinar met haar gasten het nieuws in de afspraak. En op VRT Max presenteert Sven de Leijer zijn nieuw programma Is het gelukt? Veel kijkplezier.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Goedemiddag, het is 4 uur.
7: VRT Nieuws.
6: En hier is Melina Verbeek. Een groot drugsproces is opnieuw gestart. In de extra beveiligde rechtbank in Brussel staan 31 mensen terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel. Onder meer de Limburger Flor Bressers is daarbij. Volgens het parket hebben ze minstens 16 ton drugs ingevoerd via de haven van Antwerpen. Het proces had bijna 2 jaar geleden al moeten beginnen, maar is al verschillende keren stilgelegd. Vorig jaar nog werden advocaten door de politie uit de zaal gezet na een conflict met de rechters. Intussen zijn er nieuwe rechters aangesteld. Advocaat Christian Clément is blij dat het proces voor zijn cliënt nu eindelijk echt begonnen lijkt.
8: Die is eigenlijk ongevraagd, in mijn zin is ons terecht mee op die boot geduwd. En die moet dan samen met vele anderen vaststellen hoe dat de ene na de andere partij die boot aan de ketting legt, met geen millimeter vooruit of achteruit kan. Ja, als dat dan zo lang in tijd wordt gerekt, dat wordt op den duur een permanenter, verpletterende aanwezigheid in je leven. Dus we moeten echt vooruit met de geit.
6: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de man die vorige week met een geladen Kalashnikov rondliep in het Zuidstation in Brussel. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Vorige week haalden douaniers een Marokkaan van 23 uit de menigte in het Zuidstation voor een controle. De man kwam vanuit Frankrijk met de trein naar ons land en bleek een machinegeweer verstopt te hebben in zijn tas. Intussen is ook een tweede verdachte aangehouden. Zijn precieze rol is nog onduidelijk. De Duitse politie heeft nog meer zelfgemaakte explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation in Graustein in het oosten van Duitsland. Daar waren dit weekend al een aantal explosieven gevonden. Vorige week zijn er in heel Duitsland meerdere sabotageacties en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. En op het WK basketbal hebben onze nationale basketbalvrouwen zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De Belgian Cats wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Speelster Julie Allemand heeft na die wedstrijd ook het record aan assists op een WK op haar naam staan. In totaal heeft ze er al 111 gegeven op amper 3 WK's tijd. Niemand deed ooit beter. Toch is ze vooral trots op de hele ploeg.
9: I'm just proud because also for Belgium because this is how we play. We're so unselfish. So yeah, big one. But really proud for Belgium right now.
6: Veel zon, straks meer wolken in het westen en tot 29 graden vandaag. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en dan tot 24 graden.
10: Op de E313 naar Hasselt, 1 uur extra van voor Wommelgem tot voorbij Massenhoven door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Ook net voor Massenhoven is in de file een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook, maak daar een reddingstrook. Op de N16 richting Willebroek is in Temse de rechterrijstrook dicht door een ongeval en elders op de weg alleen kleine vertragingen.
11: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.

0: Hopla, dat vind ik is een goede start van de show. Beauty and the Beat, Justin Bieber en Nicki Minaj. M&M. Welkom bij een nieuwe Club Kautar. Ik ben ongelooflijk blij dat je er opnieuw bij bent vandaag. Ik hoop alleszins dat je gisteravond in je zetel zat, naar tv aan het kijken was. Want wat een tv-avond was het.
1: Ja.
0: Er was het nieuwe programma van Sven de Leijer.
1: Is het gelukt?
0: Is het gelukt?
1: Ja.
0: En er was ook een eerste aflevering van De Verraders.
1: Oh, De Verraders.
0: Ja, iedereen heeft daar veel mening over.
1: Ja, heel veel.
0: Stel voor dat we even luisteren naar wat jij gisteren allemaal te zeggen had.
1: Oei, oei.
0: Waar was je?
1: Ja, ik was...
0: Waar was je?
1: Ik weet het ook niet. Ik heb het met de makers besproken. Kijk, ik mag niet heel veel zeggen natuurlijk, want dat is toch wel een heel mysterieus programma, De Verraders.
0: Ja, ja.
1: Ik moest zeggen, ik was echt als figurant in aflevering.
0: Jij was echt figurant in aflevering.
1: Ik heb me een keer gezien met een glaasje champagne. En dan heb ik
0: voornamelijk.
1: Dat ik fan was van Kurt Rogiers. En dat ik nog niks had om te zoeken. En verder heb ik eigenlijk niet veel bijgebracht. Nu moet ik zeggen, in aflevering 2 ben ik wel al wat meer te zien.
0: Oké, dat is goed. Ik was je grote mond even aan het
1: kussen op de icon er zo'n beetje uit. Dan begin ik zo'n beetje te piepen. Ja. Dan is er ook onze eerste activiteit, onze eerste echte proef.
0: Oké, ik dacht, ik heb hem nog nooit zo stil geweten.
1: Ja, ik moet ook zeggen, de eerste dagen in Die Verraders, dat was voor mij ook wel echt tasten in een duister gat.
0: Oké, dat klinkt bijzonder.
1: Nee, niet op
0: zo. Ja, nee. Maar oké, bon. Ik heb enkel Ruben van Gucht gezien gisteren.
1: Ja, Ruben.
0: Ja,
1: is toch een zalige man eigenlijk. Ja,
0: voor mij is dat een kleuter. Maar oké, laten we gewoon...
1: Ja, ik snap.
0: Ja. Vals spelen, dat doe je niet. Voilà. Dat heb ik gewoon even gezegd.
1: Klopt.
0: Niet fijn.
1: Of de regels veranderen ter plekke, doe je ook niet.
0: Wanneer is de volgende aflevering?
1: Nu zondag.
0: Oké, dan kijk ik heel erg...
1: Of je kijkt al de tweede via VTM Go+.
0: Oh, dat kan ook.

0: Zometeen is het weer tijd voor Wat was dat? De quiz waardoor je weer mee bent met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Speel je graag mee, dan stuur je Wat was dat? Dat doe je via VRT Max. En dan maak je misschien ook nog kans op Club Kouter sokken. En omdat wij zo vrijgevig zijn, geven we je met heel veel plezier een tip om je wat op weg te helpen.
1: Ja, het heeft te maken met dit prachtige stuk uit een prachtige film. Voel je hem al?
0: Kennen we allemaal. Oh, ik heb nu zin om zo gewoon in mijn zetel te gaan liggen met een zak chips en te kijken naar de film.
1: Oké, Nelly Depressie. Ik ben even aan het inspireren dat ik Rose ben en dat Jack achter me staat.
0: Jij bent nog net jong genoeg voor Leonardo DiCaprio, dus het kan.
1: Dat denk ik niet. Dat

0: koffietoppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas cool. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
2: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
3: Waar was het going?
1: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
3: Hello?
2: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
1: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan dan ook altijd die exclusieve Club Kouter sokken mee winnen.

0: Dus geef jij gewoon 4 goede antwoorden, dan zijn die gewoon ineens van jou. Het is toch geweldig koud daar.
1: Fantastisch.
0: Wat een gulle mensen dat we zijn.
1: Zot, hè?
0: Prachtig.
1: Ik vind dat ook. En een sok kan je altijd gebruiken. En altijd. Nog beter zelfs.
0: Lily, waar zou jij die sokken naar aandoen?
2: Hoi.
0: Lily?
1: Waar is Lily? Sorry.
2: Hallo.
0: Hallo. Okay. Waar zou jij die sokken naar dragen?
2: Overal.
0: Overal.
2: Mijn werk thuis, overal.
0: Ben je aan het liegen, Lily?
2: Nee.
0: Ben je zeker? Vergeet je niet te liegen?
2: Ja.
0: Oké, dan is het goed. Zeg, heb je het nieuws een beetje gevolgd vandaag?
2: Ja.
0: Wat is je opgevallen?
2: Eigenlijk een beetje van alles.
0: Oei.
1: Sorry, ik moest even mijn microfoon juist goed hangen.
0: Een beetje van alles. Dus ik zie hier staan oorlog, natuurrampen, nog iets anders?
2: Van artiesten, van verkeersongevallen.
1: Oh. Maar Lily, je hebt ook vooral het deprimerende nieuws wel opgezocht.
0: Je bent wel diep gaan graven, heb ik de indruk.
2: Ja.
1: Oké.
0: Maar dat hebben wij graag bij de Wat was dat? Je speelt dus zometeen mee, Lily. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. En weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
2: Ja.
0: Top. De tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
1: Yes, Lily, ik stel voor dat we er gewoon meteen aan beginnen. Hier is jouw eerste vraag. In Miami is er een vliegtuig van een landingsbaan geschoven en daarbij vielen 5 doden. In welke Amerikaanse staat ligt Miami? Florida. Een alerte apotheker heeft 3 mensen ontmaskerd toen ze betaalden met valse briefjes van €50. Welke kleur heeft dat briefje?
2: Rood.
0: Ja, nee, ja, we tellen hem goed.
1: Ja, ja. Het is eigenlijk oranje. Frankrijk voorziet een van de slechtste wijnjaren in decennia. Van welke fruitsoort wordt wijn gemaakt?
2: Pas.
1: Druiven. Celine Dion start deze zaterdag aan haar concertreeks. Voor welke bekende film met een boot die zingt? Zong zij de soundtrack. Ja. De Belgian Cats winnen tegen Australië. Ze gaan rechtstreeks naar de kwartfinales van het WK. Welke sport spelen ze?
2: Basketbal.
1: Even een beetje basiskennis. Welke kleuren zitten er op een verkeerslicht?
2: Rood, groen, oranje.
1: Dat is juist, maar Lily, je hebt maar 3 juiste antwoorden. Oh, Lily, dat is...
0: Lily, maar wacht even. Wijn, van wat wordt dat gemaakt?
2: Ik heb het prachtig niet goed verstaan.
1: Oh. Ja, dat kan soms al eens gebeuren met zo'n telefoonlijn. Hè. Lily, alleszins wel dikke merci dat je meespeelt. En geniet nog van je avond.
2: Oké, dankjewel.
0: Dag, dag Lily.
1: Bye-bye.
3: Wat was dat?
4: Kan jij het beter?
3: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: Het gaat traag op de E313 naar Hasselt. Een half uur extra van voor Wommelgem tot Massenhoven door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Elders op de weg alleen kleine vertragingen.
2: Club Qatar. Qatar et la Louche en Wannes Lacroix.

0: al uit naar straks. Want dat is weer tijd voor ons nummer, Wannes.
1: Ons nummer?
0: Midnight Sun, Zara Larsson.
1: Zo begint dat toch?
0: Exact.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
10: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: al een paar dagen op het internet over een nieuwe song van Fabio, waarin hij nogal op zijn zachtst uitgedrukt bijzondere en toch wel racistische dingen zingt die kwetsend zijn voor mensen met Aziatische roots. Nu, Julia Zhu die heeft er een video over gemaakt over waarom die woorden eigenlijk echt niet oké zijn. Ze heeft zelf ook Chinese roots. Dag, Julia.
1: Hallo, goedenavond.
2: Oh, hi.
0: Zeg, waarom vond jij het zelf zo belangrijk om er een video over te maken en erop te reageren?
1: Ik vond dit een heel typische vorm van racisme tegenover Aziaten in België. En ik wou eigenlijk een beetje een context schetsen van waarom dit niet oké is. En eigenlijk ook andere Aziaten in België die dit elke dag meemaken, ook een hart onder de riem steken.
0: Mm-hmm. Ja, het waren ook zeer kwetsende woorden. Ik lees online in heel veel reacties wel van, ja, maar dit is toch niet kwetsend bedoeld. Maar kan je misschien even uitleggen voor de mensen die het niet begrijpen waarom dat voor jou wel het geval is?
1: Dus wat hij gebruikt in het liedje is eigenlijk ching chang chong. En dit betekent absoluut niks in het Chinees. Het is puur een racistische belediging van mensen die de Chinese taal elk imiteren. Mm-hmm. Maar het voornaamste is eigenlijk dat heel veel Aziaten in België, dus niet eens Chinezen, dit elke dag naar onze hoofd geslingerd hebben gekregen op straat. Dus echt gewoon van pure vreemdelingen. Dus stel je gewoon voor, je bent alleen op straat en een heel groep mensen roepen je plots na en roepen ching chang chong. Dus van nature, heel veel Aziaten in België zijn ook zo opgegroeid en we hebben een soort van, bijna zo'n paniekreactie daarvoor gecreëerd. En vanaf dat je zoiets hoort, dat triggert je gewoon ook heel hard. Mm-hmm. En eigenlijk, doordat hij het nu in een lied heeft gebruikt, genormaliseert dit gedrag gewoon nog meer. Je bent bijna een hele generatie terug aan het laten opgroeien met de gedachte van, dit is een normaal woord, ik mag dit gewoon op straat roepen naar mensen die er Aziatisch uitzien.
0: Ja.
1: Dus ik vind dit echt puur een normalisatie van racisme. Racisme is aangeleerd, dus je kunt dit ook afleren.
0: Ja, ik kan me inbeelden dat je dat al tegen heel wat mensen in je leven misschien hebt moeten zeggen van, hallo, zo'n dingen zeg je niet. Hoe reageren mensen daarop als je er iets van zegt?
1: Ja, heel snel eigenlijk defensief. In plaats van echt te luisteren naar onze ervaringen en daarvoor open te staan en te reflecteren, is het heel snel, ik ben geen racist, ik had niet zo bedoeld, het is maar een grapje. Je moet niet wenen. Dat krijg ik heel vaak. Er zijn erge dingen in het leven, maar op deze manier kunnen we ook niet meer klagen over het weer bij wijze van spreken.
0: Mm-hmm. En ik vind ook, als ik dan toch even mijn mening ertussen mag gooien, van zodra een mop of een opmerking iemand kwetst, dan stopt het daar ook gewoon. Dat is het ook gewoon
1: te grens. Voilà.
0: Wat is het belangrijkste dat je wil dat mensen meenemen van deze situatie?
1: Wat ik dus nu echt op social media probeer te zeggen is, je bent niet meteen een racist, maar je kunt racistische dingen doen of zeggen. Maar dat betekent niet dat je niet kunt veranderen. Mm-hmm. Als je luistert en reflecteert, kunt je je gedrag aanpassen.
0: Gewoon een beetje vooral rekening houden met elkaar, hè. Luisteren naar elkaar
1: en inderdaad.
0: Elkaar zo goed mogelijk proberen begrijpen. Julia, dankjewel om eventjes te bellen en hier toch ook eventjes jouw ding kwijt te kunnen. Geniet nog van de avond, zou ik zeggen.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Dag, Julia.

0: Repeat It. So real one, repeat it. Van Martin Garrix en Ed Sheeran. Eminem. Ja, we zitten zo wat aan het begin van de herfst.
1: Ja.
0: Dat betekent ook dat zo alle modehuizen en zo uitkomen met nieuwe collecties.
1: Is daar.
0: Ja, weer overal runways, nieuwe looks die je kan bekijken. En er is mij iets opgevallen.
1: Vertel.
0: Oversized is out, skinny is back.
1: Ja, en ze mogen direct die skinny terug in de kast leggen, want ik doe er niet mee.
0: Ik vind het vreselijk.
1: Ik ook.
0: Ik vind het vreselijk. Alles is terug strak, cropped, kleinere maat. Zowat meer alles wat meer op je huid geplakt eigenlijk. Ja. Dus dat het niet allemaal zo super oversized is. Mm-hmm. Vind ik super jammer. Want ik was eigenlijk wel blij met alles wat oversized en baggy was.
1: Ja, ik ook. Dan kon je zo even dat sushi-rolletje meer eten ook. Maar ook gewoon, waarom? Dat zit ook helemaal niet comfortabel. We waren allemaal zo relaxed hè, in die baggy jeans en baggy sweaters. En nu moeten we opeens helemaal terug naar het skinny. En dan in die botten proppen. Nee, dat
0: moet niks. Moet.
1: Ja, nee, kom.
0: Dus die skinny jeans, ik ga hem alleszins niet doen, maar als er iemand is op deze planeet die wel al meedoet met skinny jeans en die er ook nog eens ongelooflijk goed mee geraakt, dan is het wel een Miss Zara Larsson.
1: Dat is het met die skinny jeans. Niet iedereen geraakt ermee weg.
0: Maar ja, je draagt wat je wil, maar ik vind het gewoon lelijk.
1: Ja, ik ook vind
0: zelfs
1: het
0: als Zara Larsson het draagt, vind ik het niet, ik vind het niet per se mooi, maar ja. Bij haar gaat het wel of zo.
1: Als Beyoncé een skinny jeans draagt, heb ik wel zoiets van, yes, Beyoncé, wear that skinny jeans.
0: Ja, maar
1: niet als ik mezelf in de spiegel zie.
0: Ik voel me gewoon weer terug mijn 15-jarige ik. Ik weet niet of ik daar goed zingen heb. Dus voilà, maar we gaan wel met z'n allen genieten van Zara Larsson en Midnight Sun.

0: Ze hebben gespot op de runways dat de skinny jeans opnieuw terug in is. Mm-hmm. En wij zijn daar niet zo super blij mee.
1: Nee.
0: Maar er zijn wel reacties in de app van M&M van mensen die er wel ongelooflijk blij mee zijn. Zoals Lotte bijvoorbeeld. Ze zegt, nee, I love skinny jeans. Ik ben blij dat skinny jeans terugkomt, want baggy jeansen zijn niet voor mij weggelegd. Mijn zoektocht naar skinny jeans zal nu weer makkelijk gaan.
2: Voilà.
0: Dat is zeer fijn voor jou, Lotte.
1: Lotte de Loose, hè. Maar je bent... grappig dat haar naam de Loose is, want allez, ik weet dat het de loze is, maar ik heb er de Loose van gemaakt, van loose pants.
0: Ah, zo.
1: Ja.
0: Er is ook nog een reactie binnengekomen van Astrid. Dat was een heel slechte moment.
1: Ja, weet je.
0: Dag, Astrid.
3: Hallo.
1: Hey, Astrid.
0: Jij bent ook een gigantische fan van de skinny jeans.
3: Ja, dat klopt. Ik heb niks anders in mijn kast hangen.
1: Oh.
0: Jij bent nooit meegegaan op de losse broekentrend.
3: Nee, ik weiger. Er zijn dingen uit de mode met een reden. Laat het alsjeblieft uit de mode.
0: Oh, Astrid.
1: Beter doe je rustig.
0: Maar Astrid,
3: ik vind het verschrikkelijk.
0: Maar je wilt toch liever, Astrid, in een comfortabele broek rondlopen? Zo'n skinny jeans, dat spant
1: ook. Astrid, listen, I'm gonna tell you the truth.
3: Als je comfortabel wil zitten, dan komt je joggingbroek.
1: Nee, Astrid, luister. Je kan bijvoorbeeld een skinny jeans niet pairen met een leuke Hawaiiana. Pak je een low-waist broek en een brede...
3: En wat is een Hawaiiana?
1: Een Hawaiiana. Heb je nog nooit gehoord van een Hawaiiana, Astrid?
0: Maar ja, dat is ook niet zo abnormaal. Dat is iets in van deze zomer. Want...
1: Dat is echt niet waar. Hè? Hawaiiana
0: ja,
1: gaat
0: dat is ook
1: Astrid,
0: dat is een merk van flipflops. Zo fantastisch speciaal is
1: I
0: dat ook.
1: I love my Hawaiiana.
0: Ja, oké, maar daar gaat het niet om.
1: Ja, bon.
0: Daar gaat het niet om. Ik vind het gewoon... Het gaat toch om het comfortabel zijn. Dat is voor mij de core van een losse jeans.
1: En je kan dat ook alles pairen. Dat gaat met alles.
0: Astrid, heb jij nooit zoiets van...
3: Een skinny jeans moet niet per se strak. Je hebt ook skinny jeans met zo ja met een rek in en dat is kei comfy.
1: Maar dat snap ik wel allemaal, dat je rek in de skinny.
0: Dat is een legging, dat is geen...
1: Astrid, draag jij soms zo van die legging jeans-achtige broeken? Waarvan zo de naad eigenlijk in de... Nee gelukkig.
0: Nee. En wat denk je van de straight jeans? Zo gewoon die recht naar beneden gaan, zo zonder dat ze al te los zitten?
1: Zo toch een beetje los aan de enkel.
3: Maar dan zie je toch niet als vrouw... Sorry, ik ben 31 jaar, toch... Vrouw, uw rondje kunnen zien.
0: Maar... Astrid, volgens mij wordt ze opgegeten door een straight jeans.
1: Je verbinding valt even weg, maar ik heb wel ongeveer verstaan wat je zei. Je wilt je rondingen laten zien als vrouw en dat gaat niet in de losse broek.
3: Klein voor, denk ik.
1: Je bent daar te klein voor.
3: 1 meter...
0: 1 meter... Hoe groot ben je? 1 meter?
3: Ik ben maar 1 meter 59. Ik denk dat ik ongeveer even
0: groot
3: ben als
0: jouw kouder. Ik leef.
3: Het is heel groot dat je een paar maanden gesteld. Ik kom er niet aan.
1: Ik denk dat Astrid even in de Kennedy-tunnel zit op dit moment. Maar dat maakt niet uit.
0: Astrid, maar merci om je reactie door te sturen in de app van M&M. We snappen het, je bent team skinny jeans en dat mag.
1: Ja.
0: Dat mag, daar is niks mis mee.
1: Maar het is wel strafbaar, maar het mag.
0: Ja, dat is niet waar, Astrid. Wel, geniet ervan uit te zijn opnieuw in de mode, Astrid.
4: M&M.
5: Geluk, Kouter. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: nooduitgang.
1: Misschien moet ik niet meer vluchten. Zit de deur niet eeuwig dicht? Misschien ben ik voor een...
0: Van Meteor, zeg, zometeen moeten we nog iemand toevoegen aan ons clubje.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Leontis.
4: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
5: BTW staat voor by the way.
6: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten.

0: 31 mensen staan terecht voor drugssmokkel. In Brussel is het grote drugsproces herbegonnen tegen de Limburger Flor Bressers en een dertigtal anderen. Het proces is al 1,5 jaar geleden gestart. Justitiejournalist Philip Heijmans geeft meer uitleg.
1: Een jaar geleden werd hij nog geroepen en getierd en werden advocaten buitengesleept door de politie. Maar intussen zijn de drie rechters vervangen en lijken de gemoederen wat gekalmeerd. Toch is hier eerst nog een hele voormiddag gediscussieerd over procedures en veiligheidsmaatregelen. Maar na de middag kon het federaal parket dan toch beginnen aan zijn pleidooi. Volgens hen blijkt uit onderschepte berichten van Sky ICC duidelijk dat Flor Bressers en de andere beklaagden minstens 16 ton en wellicht tientallen tonnen cocaïne via de haven van Antwerpen hebben gesmokkeld. Het proces duurt in principe nog 3 weken.
0: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de man die vorige week met een geladen Kalashnikov rondliep in het Zuidstation in Brussel. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Vorige week werd een Marokkaan van 23 gecontroleerd door de douane in het Zuidstation. Hij kwam vanuit Frankrijk en bleek een machinegeweer verstopt te hebben in een tas. Intussen is dus ook een tweede verdachte aangehouden. Zijn rol is nog onduidelijk. Door de staking in de gevangenissen zijn in het hele land zo'n 70 personeelsleden opgevorderd om toch te gaan werken. In één gevangenis is ook de politie ingeschakeld als versterking. De Socialistische Vakbond zegt dat ongeveer 80% van het gevangenispersoneel vandaag niet aan het werk is gegaan. De stakingsactie tegen de overbevolking en het personeelstekort duurt 5 dagen. In de Europese wijk in Brussel was er vanmiddag een protestactie van de Europese staal- en metaalsector. Ze vragen een betere bescherming tegen de concurrentie van buitenlandse bedrijven die staal verwerken dat niet volgens de Europese klimaat- en milieunormen geproduceerd is. Er is wel een tax op ruw staal dat Europa binnenkomt, maar niet op de producten die ermee gemaakt zijn, zegt Belmetal, dat is de Belgische beroepsvereniging van metaalhandel.
2: Zuiver staal dat in het buitenland geproduceerd wordt, daar wordt een CO2-tax aan toegevoegd. Voor alle afgeleide producten, dus die staal die buiten Europa geproduceerd wordt en waar dat men iets mee maakt of half afgewerkt maakt, dat dan Europa binnenkomt, daar wordt geen CO2-tax op aangerekend. Wij vragen dat dat uitgebreid wordt naar alle producten waar staal in voorkomt.
0: De actievoerders blokkeerden even een straat met hun vrachtwagens. En in Frankrijk is een recordtemperatuur in een septembermaand gemeten. In de buurt van Toulouse, in het zuiden van Frankrijk, werd het gisteren 40,3 graden. Daarmee is het vorige record, 40,2 graden, van september 2022 nipt gebroken. Ook de voorbije zomermaanden waren al de warmste ooit gemeten in Frankrijk, met maar liefst 53 hittegolfdagen. Bij ons vanavond bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Vannacht temperaturen tot 17 graden. Morgen start bewolkt. Na de middag regen vanaf de kust en tot zo'n 22 graden in het centrum dan.
3: Het gaat traag op de E313 naar Hasselt. 20 minuten extra van voor Wommelgem tot Massenhoven door een eerder ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 15 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Zaventem. En 50 minuten tussen Tervuren en Waterloo. M&M.

0: sorry. Ik heb per ongeluk de muziek uitgezet.
1: Wat?
0: Ik heb heel per ongeluk... Ja, sorry. Ik was hier allemaal dingen aan
1: het
0: doen.
1: Ik was ook aan het typen, dus ik had het ook niet door.
0: Ik heb echt per ongeluk gewoon mijn elleboog heb ik per ongeluk op een knop.
1: Oei! Ja, dat is nu wel het hele ding van radio, dat dat niet mag. Even een moment.
0: Sorry.
1: Stilte.
0: Wacht, waar zat Shawn Mendes ergens? Moet ik een beetje doorspoelen of gaan we gewoon volledig nog eens slapen?
1: Ik zou een beetje doorspoelen. Ik heb een beetje gehad met die man eigenlijk.
0: Nee, ik ga hem gewoon nog eens...
1: Ja, doe maar volledig dan.
0: Sorry, Shawn Mendes.

0: nu volledig uitgespeeld.
1: Heb ik nu twee keer Shawn Mendes gehoord?
0: Marie zegt, ik was zo hard aan het viben op de muziek en plots viel het weg. Ha, ha, ha. Sorry, Marie.
1: Ja, sorry.
0: Alle andere mensen. Zeg, superleuk nieuws eigenlijk nog maar van deze middag, want onze Belgian Cats die hebben vandaag een match gespeeld in de poelenfase van het WK Basket.
1: Ja.
0: En ze hebben die ook gewonnen.
1: Geweldig. Ik had toch ook weer niks anders verwacht van de Belgian Cats.
0: We doen het altijd supergoed, pa. Het fijne is, ze stoten daarmee meteen door naar de kwartfinales. Wij zijn met z'n allen sowieso trots. Maar straks bellen we toch nog ook eventjes met Julie van Lo, een van de Belgian Cats. Die zal onwaarschijnlijk, ongetwijfeld ook wel heel trots zijn. Op zichzelf en op haar team.
1: Ik vraag me vooral af of die zo'n afterparty doen dan nu.
0: Ik denk dat die zich vooral heel hard focussen op de volgende match. Maar we kunnen het straks even vragen, natuurlijk.
1: Dat kan, dat kan.
0: Eerst gaan we nog iemand toevoegen aan ons clubje.
2: Club Kauta. Welkom in de club.
3: Jolien Jesper.
0: Hey, dag Jolien.
1: Hallo Jolien.
3: Hallo.
0: Hoe gaat het met jou, Jolien?
3: Goed.
0: Goed? Ja. Oké, heel goed. Dat is zeer fijn. Ben je onderweg naar huis op dit moment?
3: Ja, ik ben bijna thuis.
0: Oh, zalig. Dat is leuk. En dan die laatste minuutjes dat je weet van, mijn zetel roept. Anyway, Jolien, jij zou heel graag lid willen worden van ons clubje. We zullen eens even kijken of dat ook effectief kan. Want je moet daarvoor onder drie voorwaarden vallen. De eerste was dat jij altijd een nieuw potje basilicum koopt.
3: Ja, dat klopt.
0: Zoals de rest van de wereld, denk ik.
1: Ja.
0: Jij hebt ook een ring aan.
3: Ja.
0: En jij plant jouw weekends te vol.
3: Ja.
0: Hoe vol zat afgelopen weekend?
1: Ik ben heel benieuwd.
3: Afgelopen weekend had ik vrijdagavond een familiefeestje van mijn tante.
1: Oké.
3: Zaterdag

0: Maar is zondag dan zo de uitkaterdag? Of zijn die feestjes niet zo wild?
1: Nee, de familiefeestjes vallen mee. Als het met vriendinnen is, dan...
0: Dan ga je wel los.
2: Oké.
1: Okay,
2: dus dat was een rustig weekend. Hoe zit het dan met komend weekend?
0: Ja.
1: Dan vieren we eigenlijk mijn verjaardag.
0: Oh, dat is met de vrienden. Dus dat gaat helemaal pokoloko gaan dan.
1: Ja, weet je wel.
0: Wat gaan jullie doen met je verjaardag?
1: Zaterdag gaan mijn man en ik een dagje weg. En zondag komt de familie op bezoek.
0: Hoe, en niet de vriendinnen?
1: Nee, dat zijn rond een paar weken. Want we hebben het allemaal heel druk. Ah. Dus het is echt strijden om een zaterdagavond.
2: Ja, Jolien, dat is zo. Als ik mij niet vergis, word jij 27 dit weekend. Ja, en klopt. Op die leeftijd plannen maken met een groep vriendinnen, dat is echt gewoon rocket science.
0: Ja.
2: Op deze leeftijd. Dus ik snap het volledig. Jolien, eerst en vooral gelukkige verjaardag voor volgend weekend. En ook proficiat, want je bent lid van onze club. We gaan dat ook even officieel maken.
3: Proficiat.
2: Jolien Jespers.
3: Jij bent nu trots lid van Club Koudaar.

0: Killing van Lost Frequencies. Ja, ik kan het blijven herhalen, hè, maar applaus voor de Belgian Cats.
1: Ja, goed gedaan.
0: Applaus voor de Belgian Cats. En we gaan zo meteen ook even persoonlijk tegen Julie van Loo zeggen.
1: Ja, Julie, hou je maar klaar, want we're gonna celebrate.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die broodrozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
14: M&M. Make life sing.
15: Ladies up in here tonight. No fighting.
16: We got the refugees.
15: No fighting.

0: van Shakira. M&M. Het is al de derde keer dat ik het doe, maar het is omdat we moeten blijven benadrukken. Groot applaus voor de Belgian Cats.
1: Period. The Belgian Cats.
0: Ze hebben deze middag een match gespeeld en ze hebben die ook gewoon los gewonnen. Dat betekent dat de Cats nu rechtstreeks door mogen naar de kwartfinales van het WK. Het was een poelenmatch die ze vandaag nog moesten spelen. En toch eens even checken. Eigenlijk is het bijna een domme vraag, want we weten dat ze blij is. Maar ik wil weten hoe blij Julie van Loo daarmee is. Dag Julie.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, hoe blij zijn jullie hiermee met die match van vandaag?
2: Nou, heel blij.
0: Ja, dat dacht ik ook wel. Ja, jullie hebben goed gespeeld.
2: Ja, heel
0: hè?
2: Blij. Ja, absoluut. Het was een heel goede match. Sterke match ook, maar wel uit de put nu. Ik heb bijna geen kracht meer om te baan.
0: Sorry.
1: Dan zijn wij zo die irritante mensen die zo weer even 1000 vragen komen stellen en doen alsof we er eigenlijk allemaal heel veel van kennen. Maar,
0: Tuurlijk ken ik er iets van. Ik vind het mega leuk om de Belgian Cats te volgen.
1: Ja.
2: Ja,
1: ik heb het nu ook
2: dat snap ik.
1: Voor het eerst in mijn leven echt gevolgd. Ik zat op de eerste rij.
0: Zeg Julie...
2: En wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond het heftig. Ik vind het soms heftiger dan mannen, basketbal. Mag ik dat zeggen?
2: Je mag dat zeker zeggen. Het was ook een pittige wedstrijd. Ja. Australië is ook heel fysiek. Maar we hebben dat toch die opdracht mooi volbracht.
1: Ja,
0: zeker, zeker. Zeg Julie, voelden jullie het voor jullie aan de wedstrijd begonnen? Dat het goed zat?
2: Ik weet dat niet. We hadden nog maar net gedaan met onze vorige match gisteren. En in minder dan 24 uur tijd moesten we daar terug paraat staan. Dus op voorhand wisten we het niet. Dat zou ik niet zeggen, maar allee, we wisten wel wat er moest gebeuren. En we waren heel gefocust en heel efficiënt eigenlijk. En ja, in principe is alles eigenlijk wel goed afgelopen. Ja.
0: Ja, we weten ook natuurlijk dat jullie harde werkers zijn. Hè. Ik weet dat het nu misschien al te vroeg is om al vooruit te blikken op de volgende match. Maar als je uitgerust bent en jullie gaan die kwartfinale spelen, wat denk je? Hebben jullie er veel goesting in om eraan te beginnen?
2: Wat denk je nu zelf?
0: Ja, tuurlijk wel. Maar ja, ik wil gewoon weten hoe dat jullie er zelf voor staan.
2: Ja, we gaan eerst gewoon recupereren. Nu zijn daar, alleen omdat we rechtstreeks gekwalificeerd zijn voor de kwartfinale, spelen we geen barragematch. Dus dat is een extra 24 uur rust die wel heel welkom is. Dus we kunnen ons volledig opladen om volledig is eigenlijk toe te leven naar die kwartfinale. Dus uiteraard wel waar we sowieso heel veel zin en ook extra energie aan voor hem.
0: Alright, dan wens ik jou nog ongelooflijk veel rust toe de komende uren. Nog een beetje uitrusten voor de
1: volgende match. Ja. Je hebt het nodig.
0: En merci om even te bellen, hè, Julie.
2: Ja, bedankt aan jullie. Da-bye. Dikke zoen.
3: Bye. De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week de M&M Big Hits.
5: Hi, this is Alex Warren, and my new song is this week's big hit on M&M.

0: Friday.
1: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
2: Een mooie 208 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Op de E313 naar Hasselt, 20 minuten extra van voor Wommelgem tot Massenhoven. Daardoor een eerder ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel, 35 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Op de binnenring 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En 25 minuten tussen Groenendaal en Waterloo.
0: En er is denk ik nog, toch? Of
2: is er nog?
0: Ben ik mis?
2: Oh, jawel, er is nog. Ja, je verliest ook nog eens... ik moet ook even scrollen natuurlijk.
0: Yes.
2: Je verliest meer dan een half uur ook nog op de E40 richting Brugge tussen Zandvoorde en Oudenburg. Er staat... Elders gewoon lekker kleine vertraging.
0: Ja, het is dat. Sowieso staat er wel file.
3: File spelen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Dus we spelen spelletjes op je tijd in de auto wat te verdoen. Zeker als je in de file staat, dat is niet leuk. We vinden dat allemaal
2: helemaal
0: super saai. Ja. Dus als je op dit moment ergens in de file staat en je hebt zin om de tijd wat vooruit te laten gaan, dan moet je nu vooral file sturen in de chat van M&M op VRT Max. En dan gaan we ze meteen file spelen.
3: File

0: Best song ever. Van One Direction. Ja, die files die gaan niet weg natuurlijk.
1: Files, files. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Die gaat ook allemaal in One Direction. Dezelfde, helaas.
2: Wauw. Stop al maar. One Direction.
0: Ja, iedereen in One Direction in de file. Niet leuk. Wel, daarom spelen wij elke dag een spel in onze file spielen. Omdat het leuk is om de tijd een beetje vooruit te laten gaan.
2: Ja.
0: We moeten het spel nog kiezen voor vandaag.
2: Ja, het spel. Misschien moeten we...
0: Kijken?
2: Ja.
0: En het is
2: raad het uur. Wauw.
0: Goed zo van
2: het. Leuk dat we samen zo in sync zijn. Ja. Raad het uur.
0: Het is een spel waarbij je een onbekend uur moet raden. Speel je graag mee, dan stuur je nu file in de chat van M&M op 14 Max.
3: Sander. Jouw favoriete homewrecker komt naar België. Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja. Maar ja.
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja. Maar ja.
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh, la, la.
5: Ja. Maar ja.
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
8: Goed, schatteke. Eerst een centje als beloning.
7: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
9: Allee, merci, moeke.
7: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
10: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
11: Je opwinden in de file?
12: Allee, rechts. Allee, ik moet naar rechts.
11: Of een nieuw lief swipen op de trein?
12: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
11: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.

0: Edge of Desire, Jonas Blue.
1: Spielen, spielen.
0: Ja. Blijven zitten alsjeblieft. Ik heb altijd zin om dan zo in zijn Deutsch.
2: Ja, guten Tag, welkom bij die file spielen.
0: Hanne und Britt.
2: Hanne und Britt, wie geht's?
3: Hallo.
2: Wie geht's mit dir in das Villa?
3: Ja.
2: Ist
3: ja.
2: Alles ganz gut of ganz schlecht?
3: Schlecht.
2: Warum?
0: Viele, darum sitzen wir in die Viele.
2: Wo startst du in die Viele, Hanne und Britt? Waar sta je in de file, Hanne en Britt?
0: Wat zeg je?
2: Waar sta je in de file, Hanne en Britt?
3: We zijn momenteel in de Kennedy-tunnel.
2: In de Kennedy-tunnel.
0: Oké.
2: Okay. De verbinding is toch zo goed?
0: Dat is verrassend.
2: Wat een spanning.
0: Dat is heel verrassend.
2: Wat een spanning. Ben je nu weg of hoor je ons nog?
3: We horen jullie nog.
0: Oké, okay, super. Hanne en Britt, jullie zijn samen onderweg. Waar zijn jullie naartoe aan het gaan?
3: We zijn terug op weg naar Eerst een dagje Efteling.
0: Oh, papier hier. Papier. Heb je de hele dag gehoord.
2: Wat heb je allemaal gedaan in de Efteling, Hanne en Britt?
3: We hebben alle attracties bezocht dat we wilden. Oh. Het was een toffe dag. En ongeveer, het was ideaal.
2: Oh. Ook de Baron 1987, of hoe noemt dat ding?
3: Ja.
2: En de Fata Morgana ook gedaan?
0: Wat is de Baron? Kan iemand,
3: hebben we ook al
0: kan iemand de Baron even uitleggen, ja. Hanne, Britt?
3: Dus we wonen op de eerste rijden, de Baron is eigenlijk ook een wilde achtbaan met toch een vrije val naar beneden, dus dat zelfs vallen.
2: Ja, dus dat is eigenlijk zo'n bak, een hele brede bak en dan word je eerst zo opgeheven en dan hang je zo over de vrije val en dan is dat zo 1, 2, 3, ram, naar beneden en dan een overkoppeling.
0: Ah, leuk, ja, leuk. Oh, het is lang geleden dat ik nog eens naar een pretpark ben gegaan.
2: Een hotdog hebt gegeten.
0: Komt direct. En dan over iedereen.
2: En ook in de Python geweest.
3: Die is dicht.
2: Maar allee, dat is nu toch wel de iconische... Oh, ja, sorry, ik ga zwijgen.
0: Ik ben hier niet om hier eindeloos lang over de Efteling te praten, maar ik ben heel blij dat jullie een leuke dag hebben gehad.
2: Hanne und Britt, we spelen vandaag die file spielen. Ja. Sinds zo klaar.
0: Maar wacht, hoe lang staan jullie nog in de file? Dat is misschien nog een belangrijke vraag.
3: We zijn nog 5 minuutjes.
0: Oh!
2: Hanne en Britt.
0: Okay. Die 5 minuten die gaan zo ongelooflijk snel vooruit gaan. Want we spelen dus het spel Ra-Ra, raad het uur. Opzet is super simpel. Zo dadelijk heeft Wannes een uur in zijn hoofd. En jullie moeten achterhalen over welk uur het precies gaat. Dat doe je door 45 seconden lang ja-nee vragen aan Wannes te stellen. Het zijn enkel uren en halve uren die Wannes in zijn hoofd kan hebben. Dus niet zo 14:15.
2: Nee, dat doe ik niet. Ik ga niet moeilijk doen.
0: Dat gaat
2: Hanne en Britt.
0: Oké, Wannes...
3: Ja?
0: Wannes, hebben ze een oor? Ik kan geen
2: stop,
0: duik.
2: Want ik denk dat de mensen echt afhaken nu. Ja, ik heb een uur in mijn hoofd.
0: Je hebt een uur in je hoofd. Ja. Oké. Hanne und Britt, jullie zijn klaar om te spelen?
3: Ja?
2: Zit je klaar?
0: Hier zijn jullie 45 seconden.
2: Wauw.
0: Ja, begin maar.
2: Ja, ga, los, go.
3: Heb je al middag gegeten?
2: Ja, ik heb al middag gegeten.
3: En ook al avond?
2: Ja, best. Ja, ik ben misschien bezig met avondeten.
3: Oh, is er op dit moment nog veel file?
2: Nee. Als ik nu zou vertrekken met de auto, zou er niet heel veel file meer zijn.
3: Is de zon nog op?
2: Wat?
0: De zon nog op.
2: Ja, de zon is wel nog op.
3: Is dat tijd om naar tijd of familie te kijken?
2: Nee, dat is een uurtje later.
3: Is dat tijd voor het nieuws te kijken?
2: Ja, dat is het wel.
3: Is het al bezig, het nieuws?
2: Ja, dat kan net begonnen zijn. Ik denk dat we net Stef Wouters zien. Of is hij van VTM? Dat is hij van VTM.
0: Nee.
2: We zien nu Fatma Taspinar.
0: Oké. Meisjes, Hanne und Britt, we hebben een antwoord nodig. Want jullie 45 seconden zijn op.
2: Hoe wat is dat nu dat ik in mijn hoofd heb?
3: Eigenlijk 19 uur.
2: Ma.
0: 19 uur?
2: Hanne en Britt, geweldig! Du bist ganz gut in die file spielen. Nicht normal.
0: Hanne en Britt, voilà. Bij deze hebben jullie eigenlijk niks gewonnen. Behalve hebben jullie tijd een beetje verdoen zo in de file. Is toch tof?
3: Merci.
2: Ja, jullie vinden het wel heel gezellig. Daar ik zou bijna bij jullie in de auto willen gaan zitten. Zo gezellig.
0: Hanne en Britt, merci. Ik denk dat we ze nu wel kwijt.
2: Ja, Hanne en Britt, zijn jullie voldaan? Van de file spielen.
3: Ja hoor.
0: Oké.
2: Okay. Ja, jullie zijn er klaar mee, hè?
0: Merci om even te bellen. Wij vonden het zeer plezant om met jullie te file spielen en veilig thuis.
2: Ja.

0: TLC, zeg, er is eigenlijk zot nieuws vanuit Nederland.
1: Ja.
0: Want Roxy Dekker, die kennen we natuurlijk allemaal. Mm-hmm. Die stond afgelopen week 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome.
1: Ja.
0: Plots bij haar laatste show was blijkbaar iemand daar met de knoppen aan het spelen. Want haar stem klonk mega, mega vreemd. Ja. En het is helemaal viraal gegaan op TikTok. Even luisteren hoe dat precies klonk. Zoals een chipmunk.
1: I love Roxy Dekker. Ze is zo lekker relatable. Volgens mij was dat gewoon haar vriend Koen die daarachter met de autotune een beetje aan het spelen was.
0: Ja, maar het ding is, het eindigt eigenlijk niet met Roxy Dekker, want vandaag was de pre-sale voor haar show in de Johan Cruijff Arena. Dat is een gigantische arena. Was meteen uitverkocht. En dat was haar, dat is eigenlijk haar grootste show die ze ooit gaat spelen op 24 april. En het is ook de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die met een solo in de Johan Cruijff Arena gaat optreden.
1: Ik hou van Roxy Dekker.
0: Ik vind dat best wel indrukwekkend.
1: Roxy Dekker nodigt me uit.
0: Nee, omgekeerd.
1: Nee, ze moet me gewoon even uitnodigen en dan kan ik deze bare minimum gewoon mee luid pelen.
0: Oké, bij deze.

0: van Roxy Dekker. Zometeen nog eentje van Café Luna.
1: Zie het.
2: Grootser!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is. Maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten? Kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet... Ja, die heeft het wel druk.
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
0: Goedemiddag, het is 6 uur.
8: 14 nieuws.
0: En hier is Melina Verbeek. Premier Bart De Wever wil dat ons land veel nauwer samenwerkt met Italië. Dat heeft hij gezegd na een ontmoeting met de Italiaanse premier Giorgia Meloni in Roma. Er moet meer samenwerking komen rond kernenergie, defensieindustrie en het bestrijden van georganiseerde misdaad. De Wever wil ook op het Europese niveau bondgenoten zijn op het vlak van economie, zegt hij.
9: We have the same ideas. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other being allies to the open market projects. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
0: Door de staking in de gevangenissen zijn in het hele land zo'n 70 personeelsleden opgevorderd om toch te gaan werken. In één gevangenis is ook de politie ingeschakeld als versterking. De Socialistische Vakbond zegt dat ongeveer 80% van het gevangenispersoneel vandaag niet aan het werk is gegaan. De stakingsactie tegen de overbevolking en het personeelstekort duurt 5 dagen. Het station van Kortrijk wordt dan toch beschermd. Eerst was het plan om het jaren 50 gebouw te slopen, om er een nieuw station te bouwen, maar daar kwam veel verzet tegen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits gelooft dat vernieuwing en erfgoed kunnen samengaan.
10: Wij gaan hier bewijzen dat je effectief dat erfgoed kan behouden, zelfs mooier kan maken, kan restaureren en toch kan aanpassen aan de hedendaagse vereisten op vlak van energie, comfort en verdere ontwikkeling zoals we dat vandaag kennen.
0: Het station van Kortrijk wordt voorlopig beschermd na een open. Maar onderzoek volgt dan de definitieve bescherming. In Oekraïne vreest de bevolking voor nieuwe Russische bombardementen. Rusland had een gevechtspauze van 3 dagen beloofd tijdens onderhandelingen met een Amerikaanse delegatie in Moskou en Kiev. Maar die pauze lijkt inderdaad van korte duur, zegt Marijn Trio die in Kiev is.
11: Ik ben net buiten Kiev en zo net klonk hier weer het luchtalarm omdat er drones op weg zijn in deze richting. Maar tot nu toe hing er in Kiev al de hele dag een wat ongemakkelijke rust over de stad. De Amerikaanse delegatie is er afgelopen nacht al vertrokken, maar Poetin had gezegd 3 dagen lang Kiev niet te bombarderen en die periode loopt dus vanavond af. En iedereen vreest hier natuurlijk dat daarna de Russische bombardementen weer op volle kracht zullen hernemen. Dus het is afwachten of er weer zo'n nieuwe massale aanval komt.
0: En in Frankrijk is een recordtemperatuur in een septembermaand gemeten. In de buurt van Toulouse, in het zuiden van Frankrijk, werd het gisteren 40,3 graden. En daarmee is het vorige record, 40,2 graden, van september 2022 niet gebroken. Ook de voorbije zomermaanden waren al de warmste ooit gemeten in Frankrijk, met maar liefst 53 hittegolfdagen. Bij ons vanavond bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Vannacht temperaturen tot 17 graden. Morgen start bewolkt, na de middag regen vanaf de kust. En tot zo'n 22 graden in het centrum morgen.
1: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijna 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 15 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Er is hinder op de E19 richting Brussel ter hoogte van het parkeerterrein in Waarloos door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Je verliest 35 minuten op de E40 richting Brugge tussen Zandvoorde en Oudenburg. En elders op de snelweg zijn kleine vertragingen.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta. M&M.

0: Charles Lacroix.
1: Er is hier daarnet iets crazy gebeurd op de redactie, want er is een grote ster, Wannes Lacroix, beginnen volgen.
2: Ja, maar nog altijd in shock.
1: Over wie gaat het precies?

0: van Calvin Harris. M&M. Guys, ik ben echt crazy excited, want Miley Cyrus is back.
1: Ja, maar eigenlijk is het nu Miley, hè, vanaf nu.
0: Ik weet het, maar om even duidelijk te maken, hè, we hebben het over Miley Cyrus. Ja. Haar naam verandert naar Miley, of toch haar artiestennaam. She's back, ze heeft nieuwe muziek uitgebracht. Ik zou het toch wel fijn vinden als we dat zo vast zouden kunnen draaien hier op M&M. Ja. Maar het ligt volledig in jouw handen, want haar nieuwe nummer, Base Persuades, staat... Of zit toch alleszins in onze Rate the Song, dus je mag straks jouw mening daarover geven. Maar eerst moeten we nog eens even... Want er is van alles gebeurd vandaag eigenlijk.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, Bad Bunny heeft 7 Emmys gewonnen voor zijn Super Bowl performance
0: Applaus.
1: Van vorig jaar. Goed gedaan, Bad Bunny. Dat was bij de Creative Emmy Awards. Dat is eigenlijk zo'n aparte categorie van de Emmys. Dat zo zegt van, ah, je hebt dat heel goed gedaan op een optreden. Of de Verraders, dus de Amerikaanse versie van de Verraders zit daar bijvoorbeeld ook bij.
0: Het is meer zo'n beetje... Want Emmys focussen zich heel hard op zo van die prestigieuze reeksen.
1: Ja.
0: Dit is meer zo wat er online
1: heeft. Ja, online en tv-shows. Dat er eigenlijk niet zo heel veel te doen door het jaar, maar toch veel rond te doen is. Nu, hij won, net zoals Kendrick Lamar, een Emmy voor de Super Bowl. Dat zijn ook de enige twee die dat wonnen. Hij won in 7 categorieën, onder andere voor choreografie, productieontwerp, muziekregie, technische regie, lichtdesign en nog zoveel meer. Dus het is een hele hoop. Ik weet niet of je die Super Bowl hebt gezien.
0: Wie heeft die Super Bowl niet gezien? Ik heb elk hoekje telkens opnieuw bestudeerd, want... Ja, ik ben fan van Bad Bunny. Ik ga het niet onder stoelen of banken steken.
1: Nee, en je vindt hem ook gewoon knap. Maar maakt niet uit. Alles klopte. Van elke struik die bewoog tot elke vlak die omhoog ging. Maar ook Jay-Z won hierdoor een Emmy. Want blijkbaar is Jay-Z dus de producer van de halftime show. Dat wist ik niet.
0: Oh, dat wist ik ook niet.
1: Ja, die man pakt toch ook overal geld en prijzen.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja, dus de Emmy Awards worden komende maandag, september 14 september uitgereikt. Sorry, ik las het af. September 14. 14 september uitgereikt. Maar dit waren dus de Creative Emmy Awards. Dus kudos to Bad Bunny.
0: Ja, goed gedaan.
1: Fantastische show. Dan over naar het nieuws van de dag. Want ik pakte vandaag mijn gsm vast.
0: Ja.
1: En opeens stond daar en is hier iemand beginnen volgen op Instagram. En dat was niemand minder dan Cat de Luna.
0: Cat de Luna.
1: Cat de Luna.
0: Dat is wild. Hoe komt het dat Cat de Luna jou kent? En twee, waarom is ze jou plots nu beginnen volgen?
1: Ja, dat is eigenlijk echt niet zo heel wild hoor. Want ik en Cat de Luna hebben elkaar ontmoet. Ja, we hebben elkaar ontmoet op Zomerhit. Toen ze daar moest optreden. Ze ging naar haar nieuwe single zingen, maar ook haar iconic single Wine Up.
0: Ja.
1: Krijg je 100% als je hem hoort. Maar ik ontmoette haar en ik dacht direct, oh, wat een figuur. Wat een leuke dame. Ze zette zich daar neer in de schminkstoel. Ik vond haar toen al heel grappig. Zij vond mij, of course, ook heel grappig.
0: Ja.
1: And we really connected. En ik had ook al gezien dat ze allemaal mensen was beginnen volgen. Dus ik dacht, ik ga ook even volgen. En dan heb ik misschien ook een follow van haar. Dan kan ik zeggen, een internationaal artiest volgt mij. But she never did. En ik dacht, fucking Cat de Luna.
0: Oh, wow.
1: Waarom ben jij me niet terug beginnen volgen?
0: Ja, ze mag natuurlijk zelf kiezen wie ze volgt en wie niet. Hè?
1: Natuurlijk, maar ik heb wel heel lang met haar gepraat. En ik heb haar advies gegeven over wat ze moest aandoen.
0: Maar een week later is ze dan toch nog uit de bosjes tevoorschijn gekomen.
1: Ja.
0: En is ze jou beginnen volgen.
1: Dus nu wil ik wel eens even achterhalen waarom dat ze mij beginnen volgen is. Dus misschien kom ik er later... deze week nog op terug.
0: Ja, okay.
1: Ik heb haar wel een bericht gestuurd natuurlijk. Ik heb so lovely to meet you.
0: Ja, ik wil ook wel vragen van hoe ben je er plots op gekomen.
1: Ja, misschien heeft ze me gezien in de Verraders. Was ze toch op VTM Go? Ze zit op dit moment in Monaco, dat weet ik.
0: Dit begint op Delusion te lijken. Ja, dus laten we even gewoon dat idee parkeren. En laten we vooral Wine Up van Cat de Luna spelen. Wat denk je daarvan?
1: Misschien ben ik binnenkort een feature op Wine Up van Cat de Luna. Wie weet.
0: Mm-hmm.
1: Hier is hem dan.
0: Ja, dit is Cat de Luna feat Elephant Man. Ben jij Elephant Man?

0: heeft hem op nummer 1 gestemd in de M&M 50. My Body Isn't Ready van Somber. Zo meteen de oortjes gespitst, want we hebben jouw mening nodig.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: Passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaerts Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaerts.be.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Jij? Yeah?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Oh, waar liggen die broodlozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Ben jij een ochtendmens?
8: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf.
8: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
10: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Uptown Funk, Mark Ronson en Bruno Mars. Breathe the song. Ik denk dat we hier zo wat met heel de wereld collectief of zo al even op aan het wachten zijn.
1: Ja.
0: Nieuwe muziek van Miley Cyrus. Sinds vrijdag is hij uit en sinds vrijdag zit hij ook in Rate the Song. Dus hij heeft al heel het weekend meegedraaid. Dat betekent dat jouw mening tot nu toe al eerder positief geweest is.
1: Ja, dat is wel al best lang voor een Rate the Song.
0: Ja, maar we hebben jouw mening natuurlijk ook vandaag nog altijd nodig. Haar nieuwe song heet Bass Persuades. Het is dezelfde naam als haar album dat binnenkort ook uitkomt. Het is wel een beetje anders dan de andere muziek die ze al gemaakt heeft.
1: Ja, en er zitten ook heel veel oldschool references in andere artiesten. Bijvoorbeeld Michael Jackson, Madonna, Britney Spears. Zo, die dingen zitten allemaal in.
0: Dus ik vind sowieso een fantastische song. Maar mijn mening is hier eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Jouw mening is hier extra belangrijk. Dus zometeen mag jij over Miley Cyrus met Bass Persuades jouw punt op 10 geven. En je mag meteen ook laten weten waarom precies. Rate the song.

0: vind hem zo goed. De nieuwe van Miley. M&M. Rate the song. Dus daarom zit hij ook in Rate the Song, zodat jij jouw mening er ook over kan geven natuurlijk. Komen toch wel wat berichten binnen de app van M&M.
1: Yes, zo zegt Melissa bijvoorbeeld, 7 op 10 heeft echt een oldschool feel. Rick zegt dan weer 8 op 10, Dua Lipa zou hier heel goed bij passen. 9 op 10 zie ik ook heel veel binnenkomen. Dan zien we hier bijvoorbeeld nog Stefanie. 4 op 10, een beetje te saai, ik mis enig contrast. En dan zegt Mark Guzman, 8. Ik hoor Dua Lipa met Training Season in het refrein.
0: Ik snap het wel zo. Na na na na na na na na na na na na na na. Dat is een beetje Training Season. Klinkt een beetje zoals dit. Wel, het is een beetje dezelfde vibe of
1: zo. Hetzelfde bpm'tje zo. Hè?
0: Ja, dat betekent dus hetzelfde aantal beats.
1: Per minute.
0: Ja, er komt dus overeen. Komt overeen.
1: Ja.
0: Ah, wel, voilà. Hetzelfde ritme. Hetzelfde ritme.
1: Muziekkenner.
0: Oké, dat betekent dat jij alle punten ook samen hebt opgeteld. En dan komen we op een...
1: Een mooie 7,5.
2: Ah, vind ik prachtig.
1: Stop Miley.
0: Laat die hoge punten maar komen voor Miley morgenochtend in de M&M Ochtendshow.

0: van Joe Corey, Ray en David Guetta.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
2: Ik ga het even vernieuwen, want ik had het nog niet vernieuwd. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 30 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Er staat 15 minuten file op de E19 richting Brussel ter hoogte van het parkeerterrein in Waarloos door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij bij Ter Vuren. Daar is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. En je verliest 25 minuten op de E40 richting Brugge tussen Zandvoorde en Oudenburg. Dat valt goed mee, hè?
3: Et la douche, en Wallace Lacroix.

0: Die on this hill blijft toch een van mijn favorietjes. Sienna Spyro.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een haal.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

0: Mannen, we zitten met een strakke planning vanavond.
1: Oh. Ja.
0: Allee, ik heb het gevoel dat het elke avond een strakke planning is met al die nieuwe tv-programma's die bezig zijn.
1: Ja.
0: Mijn maandagavond ligt wel gewoon vast.
1: Ja.
0: Ik begin altijd bij een nieuwe aflevering van Blind Getrouwd.
1: Zoals het hoort, want dat doe ik ook.
0: Ja, dat is dus om 20:20 op VTM. En dan eens ik dat gedaan heb, dan ga ik door naar een nieuwe aflevering van Bokkie gaat naar school. Het is de 3e aflevering en dat begint om 9:15. Nu kan dat ook altijd wel een beetje later bekijken natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat is de strakke planning van vanavond. We beginnen sowieso bij Blind Getrouwd, want ik ben zeer benieuwd. Het laatste koppel moet gaan trouwen.
1: Ah ja.
0: En ik heb al ergens op TikTok gezien, maar ik vind dit video niet meer, hè. Het is zo stom. Maar ik had
1: Heb de 3e aflevering wel al gezien, hè.
0: Ja, maar ja, sst. Ja. Dus ik heb op TikTok iemand gezien die heeft gezegd dat het nieuwe koppel, dat daar de man daarvan, dat die een Pokémon-kaartenverkoper is. Dat is zijn job, blijkbaar.
1: Nee, niet zijn hoofdberoep. Zijn hoofdberoep is niet animator in een entertainment... hij heeft een functie in de entertainmentsector, maar hij bezit een kinderhal of zoiets. Voor kinderen, een kinderspeeltuin. Zoiets achtig.
0: Een kinderhal, dat klinkt echt heel bijzonder.
1: Ja, nee, zo bedoel ik niet, maar ik bedoel een kinderspeeltuin.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Hij werkt daar of hij doet daar een administratieve functie. I don't know. En dan on the side is hij Pokémon verkopen.
0: Ah ja, oké. Ja. Ah, wel. Maar dan zullen we het vanavond wel te weten komen wat het exact allemaal is. Dus om 20:20 op VTM. Daarna Bokkie gaat naar school op Play. En ook superleuk, want morgen komen twee klasgenoten van Bokkie bij ons langs op bezoek in deze show.
1: Gezellig!
0: Ja, niet Bokkie zelf, maar Lisse en Lou die komen langs. Ik ben toch wel benieuwd of die Bokkie het daar toch niet mega hard heeft uitgehangen, hoor.
1: Ja, ik denk het toch wel. Bokkie kennende, hij kan er toch wel de kantjes van aflopen, hè.
0: We gaan het morgen proberen ontfutselen. Dus je hoort het hier sowieso morgenavond tussen 4 en 7 in Club Kouter. Maar nu vooral eerst even Billie Jean van Michael Jackson.

0: si antes te hubiera conocido.
1: Wauw, wie ben je? Hola, ¿cómo estás?
0: Dat is alles wat ik ken. Dat moet ik wel even eerlijk toegeven.
1: ¿Cuál es tu nombre?
0: Ik hou daar geen aan doen.
1: Goed zo, wauw. Prachtig in volzinnen ook.
0: Elke keer als je dat zegt, denk ik aan... Wat is
1: nummer.
0: Nummer? Ja, maar nombre is...
1: Nombre is isoy of yo soy Kautar.
0: Ah ja, oké. Okay, ik zeg gewoon Kautar Lelouch. Is goed genoeg, denk ik, toch?
1: Ja, als je ooit met een Spanjaard op date gaat, dan gaat dat wel niet volstaan, hè.
0: Dat gaat ook nooit gebeuren, denk ik.
1: Okay,
0: bij deze kan ik dat wel bevestigen. Denk
1: mooi. Niet
0: voor
1: dat Spanje
0: nu, al voor in de toekomst. Nee, dat gaat zeker niet gebeuren. Zeg, morgen zijn we er uiteraard opnieuw met een nieuwe Club Kautar.
1: Mm-hmm.
0: Ik zei het al, dan gaan we de klasgenoten van Bokkie de Rapper hier op bezoek hebben. Dus we gaan die eens goed het vuur aan de schenen leggen om te kijken hoe goed Bokkie het eigenlijk heeft gedaan op school.
1: Ja.
0: Maar dat is voor morgen, want zometeen om 7:00 heb je opnieuw een wervelwind klaarstaan, namelijk Robin Keijaert met Robin van de Radio. Die gaan vanavond weer een SOA.
1: Ja, je kan een SOA krijgen.
0: Van Robin, ja. Dat
1: gezellig.
0: Is niet wat je denkt dat het is, maar het is een spontaan onaangekondigde hallo.
1: Ah, ja.
0: Maak ervan wat je zelf wil en geniet er vooral van zo meteen om 7:00, want dan staat hij klaar om die SOA
1: uitdelen.
0: Door te geven.
1: Ja.
0: Voilà. M&M. Club

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
4: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Gegroet, het is 7 uur.
12: 14 nieuws.
11: Met Melina Verbeek.
13: Premier Bart De Wever wil de relatie met Italië versterken. Premier De Wever wil dat ons land nog nauwer gaat samenwerken met Italië. Dat heeft hij gezegd na een ontmoeting met de uiterst rechtse premier Giorgia Meloni in Rome. Er moet meer samenwerking komen rond kernenergie, defensieindustrie en het bestrijden van georganiseerde misdaad. De Wever wil ook op het Europese niveau bondgenoten zijn op het vlak van economie, zegt hij.
14: We have the same ideas, we have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other being allies to the open market projects. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
13: Het stationsgebouw van Kortrijk wordt dan toch beschermd. Het gebouw uit de jaren 50 zou eerst gesloopt worden om er een nieuw station te bouwen, maar daar kwam veel verzet tegen. Het gebouw wordt nu gerestaureerd en beschermd door de Vlaamse overheid. Hendrik Nelde van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is opgelucht.
15: Wij zijn dolgelukkig. Ik heb er altijd in geloofd. Omdat het gewoon, als je voor het gebouw staat en ernaar kijkt, als je ziet dat alle gebouwen daar rond, als je van overal kijkt naar het station, je kan dat niet wegdenken. Het is beschermingswaardig omdat er van de wederopbouwarchitectuur heel weinig gebouwen zijn blijven bestaan.
13: In Oekraïne vreest de bevolking voor nieuwe massale bombardementen vanuit Rusland. Rusland had een gevechtspauze van 3 dagen beloofd tijdens de onderhandelingen met een Amerikaanse delegatie in Moskou en Kiev. Maar die pauze lijkt inderdaad voorbij te zijn, zegt Marijn Trio in Oekraïne.
16: We zijn net op een paar kilometer buiten Kiev en hoorden hier vlakbij luchtafweer klinken en dan zagen we een hele grote rookpluim en een drone neerstorten in een veld. Dus ja, waar iedereen hiervoor vreest is dat nu die Amerikanen vertrokken zijn. En Rusland opnieuw zal beginnen met die onophoudelijke terreur eigenlijk die er toch wel voordat het Amerikaanse bezoek aan de gang was toen Kiev 10 dagen lang onophoudelijk door drones bestookt is vanuit Rusland.
13: En in Servië is de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic vandaag begraven. Hij was de leider van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij is gestorven in Den Haag in Nederland. Daar zat hij een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord. Ratko Mladic werd 84. Duizenden mensen gingen hem een laatste groet brengen. De Europese Unie, waar Servië lid van wil worden, vindt het ongepast dat hij zo'n eervolle uitvaart krijgt. Vanavond bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Vannacht temperaturen tot 17 graden. Morgen start bewolkt. Na de middag krijgen we regen vanaf de kust en tot zo'n 22 graden in het centrum.
11: Ja, ja. Wat gaan we doen?
17: Ik ga een keer de vullen hozen geven vanavond. Dat ziet het.
11: Ja. 7:02. We kunnen beginnen. Ga van
18: wegenwerken
11: naar
18: rustig gaan werken
11: met de trein.
18: M&M.

0: BNM.
1: Beginnen doen we met een beest. Je hoorde net al een kleine tip over het beest. Maar welk beest zit verstopt in deze All My Life van Purple Disco Machine? Stuur het via VRT Max.

0: 7. Hallo, zeer goeie avond. Het is aflevering 188 van Robin van de Radio. De glimlach na de werkdag. Allee. Schijnt een mogelijke slogan te zijn voor deze show. De glimlach na de werkdag. Louis, ben jij aan het glimlachen na de werkdag?
1: Ja, maar als ik jou zie, dan moet ik altijd glimlachen. Maar ja, bij jou begint mijn werkdag eigenlijk pas.
0: Dus... dat is verwarrend, maar ik hoor...
1: Ik glimlach. Dan komt het op neer.
0: Ah, dat is fijn, dat is fijn. Heeft misschien te maken met de SOA's die je hier kan uitdelen zometeen. Ik ga zometeen een SOA uitdelen aan mijn oma. Dat is voor later dit uur. Ja, maar eerst moeten we het hebben over dat beest. Zeg, ja, trouwens, ik hoorde daarnet de scouter en Laloge al bezig over die SOA's en zo. Dat die echt, die weet perfect wat dat is, hoe dat in zijn werk gaat en zo. En wat
1: ja,
0: we gaan doen.
1: Kanter, die weet alles over SOA's. Allee, ja, die van ons, hè.
0: Die van ons. Ja, dat is nog raarder. Oké, zometeen wordt het allemaal duidelijk. Maar dus eerst...
2: Dat is een beest, ja.
0: Ja, zeker. We zijn begonnen met een beest. Dag, Xander.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Ja, dag Robin.
0: Hallo. Hallo, dag Xander.
3: Hallo.
0: Ja, het is duidelijk, hè.
2: Dat is een beest, ja.
0: Ja, er zat een beest verstopt in die Purple Disco Machine. Welke was het?
3: Een mug, volgens mij.
0: Dat klopt.
3: Oké. Okay. Ja, ik dacht eigenlijk dat er een toeterende auto achter mij reed.
0: Ah, een toeterende auto. Ja, pas op.
3: Als je... Ja, ik was toch spoor.
0: Kan wel. Allee, dus je bent op de baan.
3: Ja, ik zit eigenlijk op roadtrip door Nederland.
0: Ah, oh, prachtig. En wat zijn zo de beste steden die je al gezien hebt?
3: Schiedam, nabij Rotterdam.
0: Ah, Schiedam. Ja, ja, klassieker. Ja. Wie bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Schiedam. Inderdaad. Ja. En wat was daar het leukste om te zien?
3: De mooie grachten en het typische Nederlandse plaatje.
0: Juist, de molens, de klompen.
3: Ja.
0: Ja, die klompen, dat weet ik niet. Doen die dat nog met die klompen? Ik heb het gevoel dat ze meer inzetten op hun kaas en op hun molens. En minder op hun klompen. Klopt dat, Xander?
3: Ja, alhoewel, ik heb een kinderdijk, dat is zo bij Rotterdam. Mm-hmm. Heb ik wel een vader en een zoon met echt versleten houten klompen zien wandelen.
0: Godverdikke, wat een pittoresk beeld. Fantastisch. Alexander, ik wens u nog zeer veel plezier daar in Nederland. Ga je ook het nachtleven verkennen of niet?
3: Ja, we zullen zien. Denk het wel.
0: We zullen zien. Denk het wel. Dat klinkt veelbelovend. Geniet ervan.
3: Oké, dankjewel.
0: En voorzichtig, want er rijdt een toeterende auto achter u.
3: Dankjewel, bye bye.
0: Yo, salut Xander. Dit is

0: tijd voor SOAS.
1: Robin van de Radio.
2: De SOAS.
3: Ja, wacht, wacht, wacht. En voor je naar je radio begint te roepen van... En dat op deze uur! Ja, maar ja... Hier bij Robin van de Radio kan je SOAS uitdelen. En dat is eigenlijk iets heel moois. Je kan een SOA geven aan je mama, of aan je broer, of aan je beste vriendin. Aan wie zou jij een SOA geven, Louis?
4: Aan jou, denk ik.
3: Super, ik ga heel snel uitleggen wat het is. Ja, een SOA is eigenlijk...
2: De spontane, onaangekondigde, alle... Kortom, de SOA.
3: Het is prachtig, hè? Dat is eigenlijk een klein schouderklopje op iemands rug. Iemand dat je al een tijdje niet meer hebt gehoord. Die kan je dus een SOA geven. Een spontane, onaangekondigde...
2: Hallo!
3: Voilà, dat is eigenlijk perfect verbindend. Een klein postkaartje op de radio, zo zou je het kunnen noemen. Wat moet je daarvoor doen? Het is zeer simpel. Je stuurt nu via VRT Max aan wie jij graag een SOA zou willen geven. Dus zo'n mooie, spontane, onaangekondigde hallo. Je zet hun telefoonnummer mee in je berichtje en dan bellen we die zometeen live op de radio op. Dus wie wil jij een SOA geven? Stuur het nu via VRT Max.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings. Samen zorgen voor een goede start. Let's go. Het is back to

0: Never Forget You van Afrojack. Dat is eigenlijk wat we hier willen doen met al die SOAS. Hè. Dat je dat zeker niet vergeet om je te laten testen. Nee, om af en toe eens tegen mensen zo'n spontane, onaangekondigde...
1: Hallo!
0: Ja, om dat te geven eigenlijk. Om daarvoor te zorgen. Er zijn veel mensen in de app die zoiets hebben van... Ja, ik wil wel wat SOAS uitdelen. Ik zie hier voor mijn beste vriendin, voor mijn broer. Ja, dat zijn toch wel... Dat is toch allemaal wel stevig, hè?
1: Deze stevigste mannen.
0: Ja, hallo. En ook... Ilse die wil graag een SOA uitdelen. Dag Ilse.
2: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Een spontane, onaangekondigde hallo. Aan wie gaan we dat uitdelen?
2: Ja. Wel, ik zou eigenlijk heel graag een SOA of een spontaan, onaangekondigde hallo willen uitdelen aan mijn coördinator. Of mijn, ja, een soort van bazin eigenlijk. Dus we durft, maar we gaan dat proberen.
0: Ja, dat is stevig, hè?
1: Deze stevigste mannen.
0: Oeh, ja, oké, aan uw coördinator. Ja. En hoe heet die, je coördinator?
2: Zij heet Tessa.
0: Oké, okay. Ja. En wat is jullie band? Of vertel eens, hoe werkt dat juist?
2: Wel, zij is een super lieve coördinator. Echt een topvrouw. Mm-hmm. En zij is ook hoog zwanger. Dus zij is eigenlijk sinds vorige week op zwangerschapsverlof. Dus ik mis haar heel hard. En ik denk dat ik vanuit de volledige praktijk spreek dat iedereen haar wel echt erg mist. En iedereen haar eigenlijk wel een SOA zou willen geven.
0: Als je dat zo omschrijft. Een zwangere vrouw ga je dus een SOA geven. Ja, super. Ja. En vertel eens, want je zegt de praktijk. Waar werk je precies? Wat doen jullie dan?
2: Wij zijn logopedisten en wij werken in regio Kortrijk, in Zwevegem.
0: Amai, een uitdaging. Logopedie in West-Vlaanderen, ja. Dat is zoals water in de woestijn, broodnodig. In ieder geval, dan gaan we dat gewoon doen. Dan gaan wij een SOA uitdelen aan jouw coördinator, aan Tessa Louis. Jij hebt de gegevens.
3: Ja, ik heb die ondertussen opgeschreven en klaargezet aan de telefoon.
0: Ze weet nog van niks, we gaan ze nu bellen.

0: Tessa, we komen eraan. Als ze opneemt, is het altijd... Oeh,
1: ja. Hallo?
0: Hallo, spreek ik met Tessa?
1: Ja, hallo.
0: Hey, dag Tessa, het is met Robin hier. Ik wou je even melden dat jij een SOA hebt gekregen.
1: Allee, bon.
0: Dat is de goede reactie, allee, bon. Heb je een idee van wie de SOA zou kunnen zijn, Tessa?
1: Ik heb een vermoeden dat van mijn collega... Dat mijn collega er iets mee te maken heeft.
0: Je collega. En hoe heet je collega?
1: Ilse Deken.
0: Ja, die hangt hier gewoon aan de lijn. Zeker. Ilse, voilà. Dan begint vanaf nu dus de SOA, de spontane onaangekondigde. Hallo. De radio is van jullie. Ik ga mij uit dit gesprek verwijderen. Ik zou zeggen, laat jullie volledig gaan.
2: Lieve Tessa, lieve coördinator. Ik wil eigenlijk vanuit de hele praktijk spreken dat wij jou ongelooflijk hard missen, omdat je al bijna een week in zwangerschapsverlof bent. En bij deze geef ik jou een spontaan, onaangekondigde hallo. En ik wil je ook heel veel succes wensen voor de bevalling. Je gaat dat supergoed doen. Net zoals dat je een supergoede coördinator bent, een supergoede logopediste, een supergoede mama. Dus dat mocht wel een keer gezegd worden.
1: Amai,
2: de
1: lief, ben er een beetje van
2: geëmotioneerd.
0: Ja.
2: De hormonen.
0: Ja, de hormonen. En de SOA's, hè. Dat gebeurt. Dat is een emotionele ervaring natuurlijk. Allee, was het je eerste SOA, Tessa?
1: Ja, op alle vlakken.
0: Op alle vlakken, dat is fantastisch. Wel, heel mooi om te horen hoe dat jullie band is samen. Ik wens jou fantastisch veel plezier met je zwangerschapsverlof. Dat, voor wanneer is het ongeveer?
1: Normaal gezien voor 30 september.
0: Oh, prachtig. Dat is dan een maagd, zoals mijn vader. Ja, ja, van sterrenbeeld. Voilà, zoals maagd. Nu zijn we er helemaal. Tessa, Ilse, salutjes. Ja.

0: De Bousa. Met McNerrick. Ja, ja, daarnet een SOA gegeven aan een zwangere vrouw. Maar ja, het was een spontane, onaangekondigde hallo.
1: Ja, ja. En jij hebt die SOA ook niet gegeven, hè?
0: Klopt.
1: Voor alle duidelijkheid.
0: Belangrijk.
1: Ja, ja.
0: Belangrijk. Het was luisteraar Ilse die het heeft gedaan.
1: Voilà, voilà.
0: Ja, Sergio vat het eigenlijk heel goed samen.
2: Het zou voor te lachen zijn als het niet voor te blijden was.
0: Ja, ik denk dat die quote zo meteen ook van toepassing gaat zijn. Want, ja, ik was ineens aan het nadenken. Het is heel erg lang geleden dat ik mijn omaatje gehoord heb. Mariette woont in Kobbegem. Is, oh, leeftijd vergeten. Ja, straks even vragen. Is die niet in de 97? 98?
1: Ja, dat vraagt je. Je kijkt naar mij. Het is uw oma, hè?
0: Ik weet het, ik weet het. Dus het is veel te lang geleden dat ik ze gehoord heb. Dus misschien is het wel eens tijd om haar een kleine SOA te geven. Ja.

0: jij die altijd een oplossing vindt. Jij die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles komt goed.
0: Jij die altijd de juiste reflexen hebt. Jij die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: B-Bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.

0: Per. Sola. 20 voor 8.
1: Oh.
0: Ja, en ik ga mijn oma bellen. De mens is 97 of 98. Zit een klein beetje in dubio. Ik ga ze meteen misschien eens vragen. Ik ga ze vooral een SOA geven. Een spontane, onaangekondigde hallo. Maar hoe ga ik dat mensje dat uitleggen?
2: Ja, weet hij wat dat is, een SOA?
0: Dat wel, hoor.
2: Zou die dat ooit al gehad hebben in haar leven? Allee.
0: De andere variant. Ja. Ik wil het er niet over hebben. Ik wil er ook niet over nadenken. Ik ga ze gewoon bellen en een boodschap van liefde geven. Zo'n spontane, onaangekondigde hallo. Voilà. Normaal gezien neemt ze ook altijd op met hallo. Dan zegt ze, hallo? Als ze opneemt, normaal gezien wel, 20 voor 8. Denk dat Blokken al gedaan is. Kijkt ze elke avond naar trouwens. Mariette. Hallo? Kom aan, Mariette. Richting die vaste lijn. Dat is een beetje verder natuurlijk. Oeh. Hallo? Oma? Hallo? Oma?
3: Ja?
0: Oh, ja, ja, daar is ze. Yes. Ah, dag oma. Het is mijn Robin hier.
3: Ah, maar ja. Ik versta je moeilijk.
0: Ah, ik versta je ook. Ja, ik hoorde nu ook niet, maar het is niet erg. Hoorde me nu?
3: Ja, ja. Maar ik had juist gebeld naar Anita. En ik leg af. En de telefoon gaat en ik neem op. Ah ja, dag Robin,
0: hoe is het? Goed, dag oma, goed, goed, goed. Zeg, ik wou u even bellen, omdat ik u graag een spontane, onaangekondigde hallo wou geven. Dus, gewoon even hallo wou zeggen. Omdat het lang geleden is, hè. Hallo oma.
3: Hallo oma.
0: Hallo, hey, dag oma. Zeg, oma, ik vroeg mij af, hoe oud ben je nu weer? 97 of 98?
3: Nee, ik word er in december 97.
0: Ah, dus je bent nu nog maar 96?
3: Nee, nee. Nee, ik ben van 29.
0: 29, wacht hè.
3: Hij is van 1929, dus ik word er 97 de 18 december.
0: Ah, mai. Oma, dat is wel een ferme leeftijd al, hè.
3: Ja, ja, ja. Je mocht er gerust van zijn.
0: Ja.
3: Maar ik voel het ook, zonder Robin.
0: Is het waar, ja, ik snap het, oma, ik snap het.
3: Ja, ja.
0: Zeg, over dingen die er al lang zijn gesproken. Blokken. Heb je gekeken van de avond naar Blokken?
3: Ja, ik heb gekeken, ja.
0: Het is het laatste seizoen met Ben, hè? Krabbe?
3: Ja, het is het laatste seizoen. Het is op mijn nieuwjaar zeker, hè?
0: Tot mijn nieuwjaar? Ja, dat zou goed kunnen, dat zou goed kunnen. En oma?
3: Ja.
0: Ja, wat vind je ervan? Vind je het jammer dat hem vertrekt, of?
3: Ik heb spijt, wij hebben spijt om vertrekt, ja. Ik heb spijt om vertrekt. Maar ik ken die andere mens, ik kijk naar televisie niet. Maar het schijnt dat die ook niet slecht is, hè?
0: Sven de Leijer bedoelde, ja, ja, op zich wel, ja. Heb je die nog nooit ontmoet?
3: Nou, nee, want ik kijk niet naar televisie, ik kijk juist naar Blokken, hè.
0: Hmm.
3: En meer kijk ik niet meer. Mijn ogen zijn kapot moe.
0: Ja, snap ik. Snap ik, oma, snap ik.
3: Ja,
0: maar anders, hè, want nu dat je dat zo zegt, dat je die nog nooit hebt, daar nog nooit mee hebt gesproken, misschien is dat wel nog iets dat ik je een keer voorstel aan Sven de Leijer. Via een telefoon, hè.
3: Dat... Nu toch niet?
0: Nee, nu niet. Nee, oma, nee. Nu, volgende week. Of zo. Morgen.
3: Ja. Allee.
0: Of woensdag. Ja, we kunnen zien. We zien, oma, we zien. Maar ik zal in ieder geval nog een hele prettige avond, oma. En rust een beetje. Allee, of rust goed.
3: Ja, dat ga ik doen. Ja.
0: Voilà. Dat was mijn soa.
3: Spontaan.
0: Ja, zusje. Oké, dag, omaatje. Salut, hè.
3: Salut, ja.
0: En een dikke knuffel. Oh, ze heeft dichtgelegd. Speelt met een ander zijn voeten. Omaatje. Legend.

We gaan eens aftellen, jongens. 9, gaat hier gebeuren? 7, 6, 5. Come on. 4, 3, 2, 1. Het is Van Dadden.

0: Elaba, jij kiest 10 minuten lang welke muziek er nu op M&M wordt gedraaid.
1: Deze stevigste mannen.
0: Ja, dat is een feit. Je mag nu meteen bellen naar 078-78-1010. De lijnen staan open. 078-78-1010. Of je stuurt een berichtje via VRT Max. Dat kan ook. En Lieve heeft dat gedaan. Dag Lieve.
2: Hallo.
0: Hallo. Vertel eens, Lieve. Je hebt een missie.
2: Ja, dit is Santoro. Ja. Heeft alle jeugdigen uitgedaagd om tegen elkaar een challenges te doen. En een van de challenges is op de radio te komen.
0: Oh, zeg maar, dat is bij deze dan gelukt.
2: Ja.
0: Ja, hoe blij ben je?
2: Heel blij, want dat betekent dat we waarschijnlijk gewonnen zijn.
0: Oh, en hoeveel geld winnen jullie dan? 2 miljoen?
2: Niet, maar de eer is wel heel groot.
0: De eer is wel heel groot. Amai, komt daarmee af. Ja, nee, maar dat is goed. Dat is goed dat de eer groot is. Tof. En gaan jullie dan een shout-out doen bij jullie bedankingsspeech naar Robin van de Radio?
2: Tuurlijk.
0: Ah, dat is veel waard. Zeg, ik zal nog een liedje voor jullie draaien, dan is het helemaal compleet. Wat mag het zijn?
2: Het mag België van het Goede Doel zijn.
0: Oeh, en waarom die?
2: Dat is eigenlijk ons kampdansje, ons jeugdbeweging heet de Pluto.
0: Oh.
2: En dat komt daar heel vaak in voor.
0: Ah ja, natuurlijk, met die fameuze zin. Zeg hem eens.
2: Is er leven op Pluto?
0: Ja.
2: Kun je dansen op de maan?
0: Is er een plaats?
2: Tussen de sterren waar ik heen kan gaan.
0: Heen kan gaan? Hela. Zeg nog eens dat ze geen G's en H's kunnen uitspreken daar in Torhout. Torgout, sorry. Voilà, speciaal voor jullie. Zet hem luid voor iedereen van heel de jeugdbeweging daar.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. En de eer is groot. Ik voel het zelf. Salutjes, hè.
2: Tada.
0: Ja, maar waar kan ik heen, hè? Waar kan ik heen?

0: Voilà, ze. De eer is groot.
1: We gaan nog 5 minuten tot aan los.
0: Ja, nog 5 minuutjes. Niet alleen jeugdbewegingen zijn welkom. Iedereen mag inbellen of een berichtje sturen via VRT Max voor 10 minuten. Totaalloos, de lijnen staan open. 078-78-1010. Wat wil je horen? Ja, als ik het heb, dan draai ik het. Het mag werkelijk van alles zijn. We gaan eens hier op lijn 3. Hallo, met wie? Uit Alter.
2: Hallo, met Leen.
0: Hallo, dag Leen. Goedenavond. Wat wil je horen?
2: Ik zou graag Unstoppable van Sia horen.
0: Oké, okay. Is daar een reden voor of zomaar?
2: Ja, nee, daar is zeker een reden voor. Onze Belgian Cats hebben weer gewonnen deze middag. En ze zijn Unstoppable.
0: Ah, maar dat is thematisch, klopt dat? Ja, dat is fantastisch. Leen, ik heb nu toevallig tijdens mijn lunch ook gekeken. En het moment dat ik begon te kijken, begonnen ze het zo wat minder te doen. Dan ben ik gestopt met kijken en dan zag ik, ah, het gaat weer beter. Dus voilà, heb jij gekeken, Leen?
2: Ja, ik heb gekeken. Allee, ik was aan het werken, ik ben thuisverpleegster. Ik heb zo van patiënt naar patiënt tijdens de pauzes gekrost om daar te kunnen blijven kijken.
0: En dan gezegd van, ja kom, zet het maar even op Sporza, dat je kon volgen.
2: Ja, ik heb zelfs iemand even laten eten. Ik zeg, geen probleem, ik zet mij even voor tv.
0: Kijk, de grootste supporter van de Belgian Cats. Dat is mooi. Oké, dan ga ik die draaien speciaal voor jou en voor alle cats. Unstoppable van Sia. Leen, ben je dan nu onderweg naar huis? Zit de werkdag erop?
2: Nee, ik ben nog bezig met de avond.
0: Oh my god. Ja, dat is de moeite.

0: Unstoppable van Sia. Speciaal voor die Belgian Cats. Ze gaan dat goed doen in die kwartfinales. Ik ben er 100% zeker van. Zometeen na 8 uur gaan we hier iets proberen. In deze radioshow hier bij Robin van de Radio. Dat waarschijnlijk gaat mislukken. Maar we gaan het toch doen.
1: Voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score je ticket via sportza.be.
2: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
3: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
4: Where was it going?
2: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
4: Hello?
3: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
2: Op dinsdag 15 september in Kinepolis, Brussel.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er kan geen sprake zijn om het systeem van de salariswagens af te schaffen, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Medi. De federale regering start morgen de begrotingsgesprekken voor volgend jaar. Er moet 10 miljard gevonden worden aan besparingen en of nieuwe inkomsten. Een herschikking van de BTW wordt door sommigen geopperd, maar ook een hervorming van het fiscaal voordelig systeem van de bedrijfswagens is een mogelijkheid, maar niet voor ons, zegt CD&V-voorzitter Medi.
7: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar dat ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
6: Ja, die besprekingen beginnen morgen met premier Bart De Wever. Hij was vandaag in Rome om de banden te versterken met uiterst rechtse premier Giorgia Meloni. Hij vindt dat België en Italië nog meer moeten samenwerken. De Wever bedankte Meloni in het Italiaans voor de warme ontvangst.
8: Cara Giorgia, grazie per la vostra calorosa accoglienza a Roma. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other, being allies. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
6: We hebben dezelfde ambities voor Europa, zei De Wever. En samen kunnen we de Europese concurrentiekracht verbeteren. Ze pleiten ook allebei voor een sterkere bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie in het zuiden. En de Europese Unie gaat 200 miljoen investeren in Groenland. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd tijdens een bezoek aan Groenland. Het geld gaat naar de grondstoffensector en naar hernieuwbare energie. Groenland is een deel van Denemarken. En Amerikaanse president Trump heeft al meermaals gezegd dat hij het eiland wil inlijven. Maar Groenland en de Denen kunnen op de steun van de EU rekenen en ze moeten vooral zelf over hun toekomst beslissen, zei von der Leyen.
9: The European Union stands in full solidarity with the Kingdom of Denmark and the people of Greenland. And we want to be very clear and repeat again here that Greenland's future is for the people of Greenland and Denmark to decide, no one else.
6: En in de Hogeveen is het vuur vandaag op verschillende plaatsen opgeflakkerd. Onder meer in het oosten, in Sparrenbos in het zuiden en opnieuw langs de N68 bij de Barak Michel. En dat heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. De gouverneur van Luik meldt vanavond dat de hulpdiensten zwaar op de proef zijn gesteld vandaag en dat er extra brandweerlieden vanuit het hele land zijn ingezet om de branden te bestrijden. Dat zal morgen ook zo zijn. Zij krijgen hulp van de pantervoertuigen van het leger, een politiehelikopter en een Duitse brandweerlieden. Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond het oosten bereikt. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: M&M.

0: aflevering 188. Stop met dat belachelijk dansje te doen. Dit is echt verschrikkelijk.
1: Oh, maar ik ga hier een choreo op maken.
0: Oh, stop.
1: En dan kunnen we dat samen doen.
0: Nee, gewoon niet doen.
1: Jawel.
0: Nee, laat nu gewoon dat leuk muziekje spelen.
1: Ja, bij Robin en dan wijs ik naar jou. Ja. En bij radio kan je zo draaien met je arm.
0: Omdat
1: en
0: mensen,
1: dan draai je die volumeknop naar omhoog.
0: Oh, stop. Muziek. Oh, jongens toch. Sorry hoor. Ja, hij heeft nog bij Studio 100 gezeten vroeger. Dus dat niet. Zo meteen gaan we iets proberen dat waarschijnlijk gaat mislukken.

0: Het is aflevering 188, de aflevering waarin we SOAS hebben uitgedeeld aan zwangere mensen en aan mijn oma. Spontane, onaangekondigde allo's, voor alle duidelijkheid. Dat is een SOA.
1: Deze stevigste monnik.
0: Ja, dat is zo. Dat is leuk, hè? Dat geluidje van deze stevig, Louis.
2: Ja, ik merk dat je het heel leuk vindt, want je hebt het al heel vaak gebruikt.
0: Dat is dus een filmpje van een mens die een hoornaarnest aan het prikken is.
2: Dat is gevaarlijk, hè?
0: Ja, supergevaarlijk. Dat is nu een keer mijn For You page.
2: Ah.
0: Hoornaars.
2: Misschien sluipt er binnenkort iets nieuw op mensen doen voor You page als ik dat dansje ga maken van Robin van der Radio.
0: Nee, dat dansje dat hoeft zeker niet. Die hoornaars, dat is wel stevig, hè?
1: Deze stevigste monnik.
0: Maar goed, wat ook zeer stevig was, was vorige week. Vorige week was de eerste week dat we eigenlijk terug met deze show helemaal back in business zijn. En het was meteen wel ver de moeite. Want er luisteren zeer veel mensen, dat wisten we al. Hè, dat is altijd leuk. Maar er luisteren ook echt mensen met werkelijk elke naam die je kan voorstellen. Ja, ik heb zo'n oproep gedaan. Dinsdag was het, denk ik. Zei ik, ja, luistert er een Bruno? En ik denk, binnen de 10 seconden kregen we dit. Hallo, met wie?
3: Ik ben een Bruno.
0: Ben jij een echte Bruno?
3: Ik ben een echte Bruno, ja.
0: Wat is jouw achternaam, Bruno?
3: Baas.
0: Bruno Baas.
3: Yes.
0: Voilà, dus Bruno, check, die luisterde. Op woensdag waren we dan op zoek naar een Jonas en we vonden niet één Jonas. Nee, we vonden er meerdere. Jonas, Jonas en Jonas. Misschien moeten jullie ook nog even salu zeggen tegen elkaar. Even dag Jonas tegen elkaar, doe maar.
4: Dag Jonas.
0: Ja, er was één Jonas bij die meh deed. Maar het was wel degelijk een Jonas. En dan tot slot, klap op de vuurpijl, Valérie. Ik vroeg, luistert er een Valérie? En we hadden er twee tegelijk aan de lijn. Valérie uit Brugge en Valérie uit Veurne. Graag op drie, jullie lengte. Dus jullie hoogte. 3, 2, 1.
5: 1,63 meter.
0: Nee. Dat kan niet.
5: Meen je dat niet?
0: Crazy times. Crazy times. Zoveel mensen die luisteren. Jonassen, Valérie's en Bruno's. Maar, ja, ik zie je wel. Kijk, Louis. Dat zijn natuurlijk nu niet de meest moeilijke namen om meteen te vinden. Er zijn wel wat Bruno's.
2: Ja, en er zijn zeer veel Jonassen. En Valérie is ook wel een vrij gekende naam.
0: Die was er ook, ja, voilà. Dus op zich, alleen niet zo'n grote challenge. Maar ik dacht voor vandaag, om de week goed te beginnen, wat als we nu eens echt voor een stevige challenge gaan? En als we ons de vraag stellen, luistert er een Rihanna?
1: Deze stevigste mannen.
0: Hela. Dat is niet simpel.
2: Nee, we zouden hier wel echt tot einde van de show wel eens mee zoet kunnen zijn, denk ik.
0: Ja, en de rest, een Rihanna. In mijn hoofd is er maar één, Rihanna.
2: Ja, ik weet dat er een paar mensen zijn die Rihanna heten. Ik ken ze niet persoonlijk, maar ik heb dat ooit al gehoord. En dan ook gedacht van, amai, speciale naam.
0: Ja, oké, maar dus de kans dat die dan op dit eigenste moment nog aan hun radio zitten en naar deze show luisteren, dat zou waanzin zijn.
2: Misschien belt de echte wel in.
0: Ja, dat zou nog straffer zijn. Oké, lieve luisteraar, ben jij of ken jij een Rihanna? Rihanna.
2: Ja, maar Rihanna voor mensen die hun Vlaamse dochter of zo naar Rihanna hebben vernoemd. En Rihanna zeggen is ook goed. Hè?
0: Ja, Rihanna. Je weet wel. Dus als je een bent, een Rihanna, of je kent er een, dan mag je nu bellen naar 078-78-10-10. De lijnen staan open. 078-78-10-10. We zoeken een Rihanna. Allee, de vraag is, luistert er een Rihanna? 078-78-10-10. Ja, mensen. Jij gaat het moeten doen, hoor, lieve luisteraar. Jij gaat het moeten doen als je denkt, oh, ik ken er wel één, maar ik wil nou niet meer een telefoon pakken. Nee, zo werkt het niet. Ben jij of ken jij een Rihanna? 078-78-10-10. Bel nu meteen.
2: We hebben niet afgesproken dat we muziek gingen draaien of gewoon echt gingen wachten tot er iemand belt.
0: Oh.
1: Deze stevigste mannen.
0: Ik kan wel een plaatje draaien ondertussen, hè, terwijl alle Rihanna's hun telefoon aan het pakken zijn. Heel leuk lied, Baby Doll van Jamie Miller. Beetje nieuw.
2: Telefoon.
0: Ja. Wacht. Ja, hallo?
6: Hallo?
0: Oh. Hallo, met wie spreek ik?
6: Met Stefanie.
0: Godverdomme. Ja, nee, hè. Ja, Stefanie, nee, hè.
6: Ja, wacht. Oh. We zijn er nog niet.
0: We zijn er nog niet. Nee, dat is een feit. Nee, nee. Vertel.
6: Als mijn zoon lang haar heeft, mijn zoon moet dragen, dan noemen wij hem Rihanna. Dan is het echt tijd om naar de kapper te gaan.
0: Ja. Ja, Stefanie. Ja, ja nee, Stefanie. Godverdinge. Oh, maar alleen wel bedankt voor de poging. Dat vind ik wel fijn, dat je toch een poging doet. Ja, het zou van te lachen zijn als het niet van te blijden was.
6: Om ons echt te draaien en we zeggen echt Rihanna.
4: Het zou voor te lachen zijn als het niet voor te blijden was.
0: Oké. De echte Rihanna mag zich melden op 078-78-10-10. Stefanie, salutjes hè.
6: Salut.
0: Ja.

0: Kan dit dus ook op mijn For You page? Dat is wel gek.
1: Robin van de Radio.
0: Ja, we zijn dus op zoek naar een Rihanna. Allee, de vraag is eigenlijk, luistert er op dit moment een Rihanna? Voorlopig niet zo heel beloftevol. Veelbelovend. Ja, Louis?
2: Statistisch gezien moet het kunnen, want ik ben even gaan zoeken in het Belgisch bevolkingsregister. Mm-hmm. Tot 2019 zijn er 170 Rihanna's geregistreerd in België.
0: 170?
2: 170. Dus...
0: Dat is nou best veel.
2: Het is VRT Nieuws, hè, de bron.
0: Ja.
2: Dus dat is gecheckt.
0: Nee, dat klopt dat wel.
2: Dus... Normaal gezien zou je toch denken. En ik heb ook in de Witte Gids iemand gevonden. Maar ja, dat is niet zo helemaal 100% eerlijk. Dus misschien moeten we eerst nog zoeken naar iemand die Rihanna kent. Daar is iemand.
0: Ja. Je was vertrokken, hè, je babbel. Ik dacht, amai, die jongen. Ik weet niet waar dat hem heen gaat. Hallo, met wie?
3: Met Rihanna.
0: Nee. Nee, dat kan niet. Dat zou ik wel heel straf vinden. Spreek ik oprecht met een echte Rihanna?
3: Ja.
2: Achternaam.
0: Ja. Stam, ik heb 2 seconden stil.
2: Kan ik opzoeken?
0: Ja, wat is jouw achternaam, Rihanna?
3: Rihanna Hamele.
0: Hamele? Hamele?
3: Ja.
0: H-A-M-M-E-L-E?
3: Ja.
0: Hamele. Ben je met mijn... aan het rammelen? Rihanna Hamele? Of is het echt jouw naam?
3: Nee.
0: Het is echt waar?
3: Ja.
0: Oké, okay. Ik ga even ervan uit dat het klopt... Dat is niet waar, ik ga er niet van uit, want ik ben nog altijd in dubio. Maar hoe komt het dat jij Rihanna noemt? Wel een opvallende naam.
3: Mijn mama vond dat dat past bij mij.
0: Oké. En ben je ook echt vernoemd naar the one and only?
3: Nee, dat niet.
0: Ah ja, dus gewoon de naam Rihanna. Oké.
3: Ja.
0: Als jij zo op een plek komt en je leert nieuwe mensen kennen en ze vragen... Hey, hallo, wat is je naam? En dan zeg jij Rihanna. Wat is het meest voorkomende, de meest voorkomende reactie van mensen?
3: Ja, zoals een zangeres.
0: Je bent ook zo droog, Rihanna. Allee, mevrouw Rihanna. Ja, dat klinkt nu alsof ik met de echte bel. Maar allee, dat ik bijna niet anders kan dan het geloven.
3: Ja.
2: Ik heb een idee.
0: Ja, vertel.
2: Rihanna, heb jij toevallig de app van M&M?
3: Nee. Sorry,
2: de app van VRT Max, bedoel ik.
3: Ja.

0: kunnen we dat verifiëren. Oké?
1: Okay? Ja.
0: Aha.
1: Ja, in orde.
0: Je mag aha zeggen.
1: Ja,
0: aha. Aha. Aha, aha. Aha, aha. Oké. Okay. Is het een echte Rihanna? Luistert ze, we gaan het meemaken. Zometeen naar Jay-Z, Umbrella en
2: ja, Rihanna.

0: Als het dan een echte zijn die Rihanna dat een doorgebeld heeft op de radio, zou het dan een echte zijn?
1: Ja, Gaston, ik begrijp je vraag. Ze hangt hier nog steeds aan de lijn. Rihanna. Allee. Dat beweert
2: hallo.
1: Ze zelf. Hallo, hallo. Ja, goed, goed. Reageren op de naam, dat is zeer verstandig. De vraag was, luistert er een Rihanna? Ja, we hebben er een. Maar is het ook een echte? De paspoorten zijn geverifieerd. Louis van de Regie, is dit een echte Rihanna?
3: Het is een echte.
1: Oh, dat kan niet.
3: Dat is echt waar.
1: Wauw.
3: Want ik heb zelfs haar telefoonnummer in WhatsApp eventjes ingegeven. En dan komt de naam vaak tevoorschijn. En er kwam effectief Rihanna tevoorschijn. En ik heb ook haar rijbewijs gezien.
1: Dus je bent gewoon een echte Rihanna.

0: Proficiat.
1: Dank u wel.
0: And so I'm actually talking with the real Rihanna right here in the show.
2: Robin from the World Wide Radio.
0: Oh yes, hello Rihanna, hello.
1: Hello.
0: Hello Rihanna, yes, hello. I heard you were working on a new album, Rihanna. Is it true?
1: Ik denk niet dat je dat ik een liedje zing.
0: And you don't have to sing a song, Rihanna. No, no, no. But what's going to be the title of the album, Rihanna?
1: Geen idee.
0: Geen idee, no clue. That's very nice about not knowing things. Very relevant also, 2026, not knowing. No clue, I understand. All right, Rihanna. Rihanna, nice. When will it be released, Rihanna, the album? Rihanna?
1: Volgend jaar.
0: Volgend jaar? Next year. All right, 2027. I write it down in my agenda. Sorry Rihanna. Sorry, ik was even enthousiast. Ik zou die heel graag eens interviewen, Rihanna. Maar ik ben ook blij dat ik met jou mag praten, Rihanna.
1: Ja,
0: zullen we dan nog één liedje van Rihanna draaien voor jou, Rihanna?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, welke mag het zijn?
1: Where have you been?
0: Where have you been? Een vraag die ik me ook al lang stelde bij jou, Rihanna. Salutjes!
2: Robin Keijaert.

0: Het is 8:50. Ja, we hebben royalty aan de lijn. Eline, zeer goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Eline, jij was een week lang de rijmkoningin.
1: Inderdaad.
0: En, heb je ervan genoten?
1: Zeker, zeker.
0: Heb je zo gratis dingen gekregen van mensen omdat je rijmkoningin was?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Je moet dat eisen, hè. De royalty doet dat ook. Allee, Laurent toch. In ieder geval, voor mensen die niet helemaal mee zijn. Ja, Eline heeft mij verslaan in rijmen. Leuk radiospelletje. Ik was vroeger de rijmkoning. Maar Eline heeft gewonnen en was dus rijmkoningin. Ja, ik moet wel zeggen, ik vind dat nog altijd een klein beetje moeilijk. Eline, dat jij ja, nu royalty bent. En ik was aan het denken, zou het geen idee zijn... Ja, om eens te bellen naar het Koninklijk Paleis om te vragen of ik mijn titel terug mag. Ik weet het, ja, dat klinkt nu een beetje gek en dat komt nu een beetje uit een dode hoek. Maar ik heb daar warme contacten bij het Koninklijk Paleis. We hebben die vorige week, Louis, denk ik, een stuk of 2-3 keer gebeld.
2: Ja, ze worden een vaste waarde in de show.
0: Voilà, dus misschien kunnen we eens bellen, hè, Eline, om te vragen hoe dat jij jouw titel aan mij terug kan geven.
1: Oké.
0: Oké, dus je belt mee naar het hof?
1: Ja, ik wil mee naar het hof.
0: Oh, ja, ik wil mee naar het hof. Ik wil wel even zeggen, ik weet niet of dat strafbaar is, maar dat gaan we uiteindelijk wel te weten komen. Hier gaan we, het hof, we komen eraan. Hallo, ben ik bij het hof?
3: U bent bij de centraal van het Koninklijk Paleis te Brussel.
0: Ah, Koninklijk Paleis, perfect. Ik had juist een vraagje, meneer. Wanneer iemand zijn koninklijke titel verliest en die wilt die terugkrijgen, wat zijn dan de stappen daarvoor?
3: Wel, ik moet normaal u doorschakelen bij de diensten die kan u verder helpen. Kunt u misschien terugbellen morgenochtend vanaf 9:30, meneer?
0: Ja, het probleem is dat nogal een dringende zaak is. Is er een dienst die mij nu kan helpen?
3: Op dit uur? Nee, meneer. Iedereen is al vertrokken. Ik kan u niet verder helpen.
0: Is iedereen al naar huis? Philippe ook en zo? Iedereen, allemaal?
3: Dat kan ik niet antwoorden.
0: Ah ja, nee, juist. Ja, dat begrijp ik. Dat snap ik. Ik ben vroeger zelf ook nog koning geweest, maar dat is oké. Oké, dankjewel meneer. Nog een fijne avond. Ik bel nog eens terug.
3: Ja, voor u ook. En dag.
0: Salut. Dag, dag.
4: Dag, dag.
0: Ja. Eline?
1: Ja.
0: Ja. Ja, die mens wist het niet meteen, hè.
1: Nee, ik hoorde het.
0: Nee, maar ik begrijp het. Het is natuurlijk ook niet evident hè, om zomaar de titel over te dragen. Maar ik heb anders zelf een voorstel, Eline. Wat als we gewoon... nog eens rijmen tegen elkaar.
1: Oké.
0: De verliezer verliest zijn of haar titel. De winnaar is voor een week lang opnieuw rijmkoning. Allee, of jij bent dan opnieuw rijmkoningin. Maar goed... ik ga me wel echt niet inhouden deze keer. Nee. Oké, ben je er klaar voor, Eline?
1: Ik ben er klaar voor.
0: 1 minuut lang. Louis van de regie, heb jij een woord om op te rijmen?
2: Ik heb een woord.
0: En het woord is...
2: staart.
0: Staart. Zal ik beginnen? Haard.
1: Kaart.
0: Vaart.
1: Taart.
0: Wacht. Allee. Behaard.
1: Paard.
0: De paard. Wacht, hè. Allee, er moeten toch nog veel dingen zijn. Traag gegaard.
1: Maart.
0: Gelijk de maand. Dat is een goeie. Dat is buiten de waard gerekend.
1: Bewaard.
0: Schatkaart.
1: Bejaard.
0: Bejaard. Bart.
1: Standaard.
0: Sorry, dat is een beetje onsportief. Yes! Gewonnen. Ha. Je was net buiten de tijd, Eline.
1: Oh.
0: Oh, jammer. Maar je bent toch een week rijmkoningin geweest, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: En nu ben ik het weer. Jawel. Ja. niet zo sympathiek, hè, dat competitief gedacht. Terwijl, als die Belgian Cats dat doen, dan vindt iedereen dat top. Als die zo echt ervoor gaan en dan winnen. En, ja, come on, en we pakken de bal. En als ik enthousiast word met de Rijmkoning, dan zouden sommigen durven beweren dat ik overdreven competitief ben. Toch?
2: Dat ben jij ook, hè?
0: Dat is zo. Ik ben toch maar weer mooi koning.
2: Oh, exact dit.
0: Nog een week. Yes. Eline, dankjewel. Hè.
1: Geen probleem.
0: Jij mag wel rijmprinsessen. Oh. Nee, dat is niet waar. Dat is een beetje raar. Laat zitten. Nee, ik ben koning en de rest niet. Oh. Nee, het is niet goed.
1: Oké. Okay.

0: Competitiviteit is belangrijk. Ook in het voetbal, liefste luisteraars. Morgen is het weer zover. Champions League voetbal. Club Brugge. En dat heeft gevolgen voor deze show.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hits.
3: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's big hit on M&M.

0: Onze big hit Emerald Eyes van Alex Warren. Deze tonen, hè. Oh la la. Iconisch. Morgen speelt Club Brugge tegen Aston Villa op Jan Breydel tijdens de Champions League. De socials van Club hebben een paar spelers ook geprobeerd om dit te zingen. Is niet makkelijk, hoor, dit. Hier hoor je Romeo Vermand.
1: Ze zijn de beste.
0: Ja, bijna. Nicolo Tresoldi, waanzinnig talent. Die gaat het moeten doen morgen. Die probeerden ook, klonk zo.
1: Ze zijn de beste.
0: Ben zeer benieuwd of ik morgen nog op Jan Breydel ga binnen mogen na dit akkefietje. Maar bon, in ieder geval, ik ben er dus morgen niet, want ik ben stadionomroeper van dat ploegje. Ja, van mijn beste. Ja, nee, van,
2: amai, ja, je dat gaat zeker niet meer binnen mogen, hè, zo, vriend.
0: Dat was een slip of the tongue. Nee, maar dat is geen ploegje. Nee, maar ze zeggen dat soms, winnen aan een wereldploegje.
2: Ah ja, zo.
0: Snap je, dan is dat zo. En in een verkleinwoord. In ieder geval, morgen spelen ze, dus ik kan hier niet zijn. Maar gelukkig is er Louis van de regie die het schip hier recht houdt. Je gaat ook morgen een show maken, Louis.
2: Ja, ik ga zeker een show maken.
0: Super. Allee,
2: of toch proberen.
0: Uiteraard. Ja. Het is heel vaak dat mensen liedjes kunnen aanvragen. Is dat ook morgen het geval?
2: Ja. Als jij er niet bent, dan hebben de mensen en ik samen carte blanche voor de playlist.
0: Want, leuk.
2: Ja, dan doen we gewoon ons goesting. En om het dan wel leuk te maken, plak ik er meestal zo'n leuk themaatje op.
0: Mm-hmm. En wat is het thema voor morgen?
2: Ik ga nog niet alles verklappen, maar ik ga openen morgen.
0: Ja.
2: En ik ga zoveel mensen gelukkig maken. Maar dat ga ik nog niet verklappen.
0: Ja.
2: Maar een ander themaatje is zomerse liedjes.
0: Ah, zomerse liedjes.
2: Ja, wat is gedaan, hè? Dus kom, nog een keer alles eruit halen.
0: Ja.
2: Een beetje pile van die dingen.
0: Ah ja, dat is wel zomers. Ja. Oké, tof. Dan moet je misschien nu nog even om te oefenen. Nu dat ik er nog bij ben. Nu dat ik nog kan ingrijpen voor mocht het mislopen. Mm-hmm. Al eens oefenen met winterse liedjes. Is dat geen idee? Jij komt hier staan, ik kruip in de regie, hè, en dan kunnen mensen winterse liedjes aanvragen.
2: Ah, ja.
0: Kan je een beetje warm lopen en als je dan morgen het alleen moet doen, dat is gelijk de zwemles. Hè. Mijn dochter daarnet naar de zwemles gebracht, dat is juist hetzelfde. Hè. Daar gooien ze ook niet ze meteen in typen.
2: Nee, wat dan verdrink je?
0: Mag je niet meer doen. Nee.
2: Okay.
0: Dus dat is eerst langs de kant. Dus nu even langs de kant. Mensen mogen winterse liedjes aanvragen.
2: Zoals kerstliedjes en zo.
0: Bijvoorbeeld. Je mag het eens aankondigen, doe maar. M&M.
2: Lieve luisteraar, je mag jouw winterse songs droppen in de app van VRT Max.
0: Yes.

0: een notter. Of zoiets. Robin die zit in de regie. Ja, dat hoor je. En ik sta achter de knoppen, want morgen is er dit.
1: Robin van de Radio.
2: Met Louis van de Regie.
0: Oh, yes. Zeker. Ja, ik heb mijn eigen jingeltje hoor.
3: Ja, yes.
0: Hela. Dat is professioneel, ze.
3: Ja, sorry. Pliep, pliep.
0: Ja,
3: dat
0: ja. Ah, nee.
3: Sorry voor het storen. Hey, Robin van de Regie hier. Ik heb Nina aan de lijn.
0: Ja.
3: Voor jou.
0: Oké.
3: Okay. Je moet daarmee bellen, hè.
0: Oké, okay. Sinds wanneer kondigt de regie dat aan?
3: Ja, daarnet was dat dood met de Rihanna. Toen hebben we even een kwartier lang zoiets gehad. Van, ah, ja.
0: Oké. Okay.
3: Dus, ja, leg maar uit.
0: Ja, ik weet ongeveer hoe dit werkt. Hallo, dag Nina.
4: Hallo.
0: Hey, goeie avond Nina. Alles goed met jou?
4: Ja hoor, mij.
0: Ja, maar om een of andere reden ben ik altijd gestrest als je op mijn virus zit te kijken, Robin.
3: Maar ik ben hier om u te helpen, hè. Vraag dus aan Nina wat lied dat ze wilt horen van winterse liedjes.
0: Oké, okay, ja, wel, Nina, ik ga het nog even uitleggen. We zijn op zoek naar winterse liedjes, hè, want morgen zoek ik zomerse liedjes. Yes. Dus vandaag zoeken we nog wat
3: winterse liedjes.
0: We komen niet exact. Trast. Dus, Nina... Ja. Welk liedje zou je graag willen horen?
4: Maria Carey, All I Want For Christmas Is You.
5: Deze stevigste monnik.
0: Zeker. Oké, okay, lieve mensen, als jullie daar geluidjes tussen horen, dat is de regie die ook de knopjes heeft gevonden. En ik ben hier ook wel...
5: naar de klote!
0: Robin, stop daar niet ook mee. Maar hoe kan ik nu oefenen zo?
3: Ah ja, wacht. Mag ik iets zeggen?
0: Ja, zeg maar.
3: Misschien is het leuk om te vragen aan Nina wat zij voor kerstmis zou willen.
0: Dank je voor deze redactionele input.
3: Yes, met plezier.
0: Super, dat vind ik top. Nina, wat zou jij graag voor kerstmis hebben?
4: Een reis naar Italië.
0: Oei, maar dat is wel een warm land, hè, Nina?
4: In de winter dan, hè?
0: Ah, ja, dat kan daar ook zeer gezellig zijn. Oké, okay, voilà. Super, Robin.
3: Nina.
4: En ik zou ook... En het kan... Wat ik ook graag zou willen is Robin Keert op de radio. Want hij is zo getalenteerd.
3: Ja, goed. Amai, ze vertaalt met zichzelf.
0: Oei. Goh, getalenteerd. Goh. Ja. Wat vind je zo leuk aan Robin, Nina? Nu dat we het daar toch even over hebben.
4: Het presenteert goed.
3: Dank u, Nina.
0: Okay. Wat vind je van mijn presentatiekunsten tot nu toe, Nina?
3: Matig. Nee, zeg maar, Nina.
4: Het gaat. Nog aan wennen.
0: Ah, je moet er nog aan wennen. Oké, okay, nee. Kijk, maar dan stel ik voor dat we gewoon jouw lied gaan draaien. Kijk, ik kan zelfs niet meer praten, jongens.
5: Deze stevigste mannen.
0: Ja. Stop, Robin. Dat we gewoon jouw lied gaan draaien, Nina. Jij wil graag All I Want For Christmas. Wil je voor mij gewoon zo eens heel uit It's Time roepen?
3: Moet niet, als je niet wilt, Nina.
0: Zwijg toch, Robin. Dicht, voilà. Wil je dat doen voor mij, Nina, alsjeblieft?
4: It's time.
0: Beter dan Mariah.
5: Deze stevigste mannen.
0: Heel stevig, inderdaad. En? Wat vond je, Robin?
3: Sa, one, two.
0: Ja?
3: Hallo. Ja, super.
0: Top, hè?
3: Ja.
0: Dat is Louis van de Regie, hè?
3: Yes. Als iemand nog een kerstig liedje wil, ja, doe jij maar.
0: Inderdaad, het is eigenlijk even mijn show. Als iemand nog graag een kerstsong wil aanvragen, dan mag je droppen in de app van VRT Max. En dan meldt Robin van de Regie jou zo meteen op voor die mooie kerstsong. En nu gaan we genieten van Mariah Carey met...
3: Ja, ze is al 3 minuten aan het zingen.
0: Ja, omdat je altijd tussenkomt.

0: Mariah Carey. Met deze All I Want For Christmas Is You. Want we zoeken de kouden op samen. Met samen bedoel ik jij en ik, lieve luisteraar. Want Robin, die is er niet. Die zit in de regie.
1: Robin van de radio.
2: Met Louis van de regie.
0: Ja, je hoort het goed. Robin is niet hier in de studio. Het is Louis van de regie. Wat is hij daar allemaal aan het doen ook? Ik zie hem daar dingen doen en teken doen dat het hem ook niet helemaal lukt.
3: Sa, hallo. Het
0: is geen makkelijke job, hè?
3: Zit ik erop?
0: Ja, je zit erop. Helaas, yes. Helaas zit je erop, ja. Nice. Allee, wat is er nu weer?
3: Ah, nee, niets, Louis. Ik wou gewoon even zeggen dat ik een leuke luisteraar heb gevonden die graag een lied wil aanvragen.
0: Oké, super. Ik zie die hier hangen.
3: Haar naam rijmt op peperkoek.
0: Peperkoek. Oké, ik wil raden, want ik heb het eigenlijk nog niet gezien. Anouk, dat heb ik gezien. Anouk.
3: Ja, dat is het, hè. Anouk, peperkoek. Voilà, goed geraden. Yes, applaus. Toppie.
0: Goedenavond, Anouk.
4: Hallo, goedenavond.
0: Nee, goedenavond. Anouk, jij wil graag een liedje horen dat ons wat in de koude sferen brengt.
4: Ja, Cold Water van Justin Bieber.
3: Yes.
0: Oké. Okay. Ja, Robin.
3: Misschien leuk om te vragen of ze warme douches of koude douches pakt.
0: Oké. Okay. Allee, aangezien ik mijn vragen dus ook niet zelf mag kiezen vandaag, kies jij voor een warme of een koude douche, Anouk?
4: Ik heb toch liever een warme douche.
0: Oké, okay. Maar waarom kies je dan voor Cold Water van Justin Bieber?
4: Maar ik had eigenlijk een ander liedje, maar ook niet in deze
3: aangeboden. Ja, Anouk, je moet dat niet zeggen.
0: Zie, maar dat is slechte regie.
3: Ja.
0: Dat is slechte regie. Ja. Dat is bij mij nu nog nooit gebeurd als ik hier daar zit. Voilà. Oké, okay. En welk liedje had je eigenlijk echt gekozen, Anouk?
4: Under the Mistletoe, ook van Justin Bieber.
0: Ah, Under the Mistletoe, ja, regie.
3: Zo, dat is zo weer kerstmuziek.
0: Ja, maar wat zeggen wij altijd? Luisteraar is...
3: ambetant.
4: Nee,
3: koningin.
0: Koning.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja, voilà. Mistletoe, schrijft hij dat?
3: Nee, met een te tussen de se en de le. Dus mistle.
0: Mistle.
3: En dan teen. Ja, mistle toe. Ja, perfect. Anouk, wie heb jij voor het laatst gemuild onder... moet ik een keer vragen aan Anouk wie ze het laatst gemuild heeft onder de mistletoe.
0: Dat klopt niet, zeker. Anouk, wie heb jij voor het laatst gemuild onder de mistletoe?
4: Niemand, want ik heb geen mistletoe.
0: Oeh, oké, maar ben je op zoek naar een mistletoe? Sta je er voor open?
4: Nee.
3: Het is zonder onder de... Sorry. Het is zonder under the. Het is gewoon... Ja, sorry, Anouk, moet iets zeggen. Even
0: het is niet
3: off air. Het is, wacht, zal off-air zeggen. Het is zonder under the. Het is gewoon mistletoe.
0: Maar ik ben die systemen niet gewend, oké?
3: Okay? Ja.
0: Oké, okay, mistletoe van Justin Bieber. Oké, okay, maar je bent niet op zoek naar een kusje under the mistletoe, Anouk.
3: Plaat draaien, tijd, weinig, weinig tijd.
0: Oh, zweg. Ik ben even met de luisteraar bezig. Nee?
4: Nee.
0: Oké, okay. Maar dat is niet erg. Dan geef ik een kusje onder de mistletoe aan mijn lievelingsregisseur Robin Keijaert. Dat is gewoon, hè, Robin?
3: Hallo, sa.
0: Yes. En?
3: Ik ben kapot.
0: Ja, dat is een harde job, hè, in de regie.
3: Zeker.
0: Maar radio maken hier is leuk. En het wordt morgen nog veel plezanter met jou, lieve luisteraar. Dus kom luisteren.

0: Under the Mistletoe van Justin Bieber. Morgen gaan we dus liedjes kiezen. Die mag jij allemaal kiezen. En ik heb al een kleine tip.
1: Robin van de radio. De radio. Hey.
0: Wow. Het wordt zo leuk.
2: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het systeem van de salariswagen afschaffen is onbespreekbaar, dat zegt CD&V-voorzitter Sami Mehdi. De federale regering start morgen de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar. Zo moet er 10 miljard euro gevonden worden. Een herschikking van de BTW zou op tafel kunnen liggen, maar ook een hervorming van dat fiscaal voordelig systeem van bedrijfswagens. Maar niet met ons, zegt Mehdi.
3: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
2: In de Hogeveen zijn de hulpdiensten zwaar op de proef gesteld vandaag, ruim 3 weken na het begin van de grote natuurbrand. De gouverneur van Luik meldt vanavond dat er extra brandweerlieden vanuit het hele land zijn ingezet om de branden te bestrijden. Het vuur is op verschillende plaatsen opgeflakkerd. Dat heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. Dat zal morgen ook zo zijn. Ze krijgen hulp van de pantervoertuigen van het leger, een politiehelikopter, een drone en ook Duitse brandweerlieden. Een nieuwe regionale regering vormen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt blijft moeilijk. Bij de verkiezingen gisteren haalde de extreemrechtse AfD bijna 44% van de stemmen. Een absolute meerderheid in het parlement kwam er nipt niet. Officieel wil geen enkele partij een coalitie vormen met de AfD, maar toch zijn er opties. Onder meer met ontevreden christendemocraten van de CDU van bondskanselier Merz. Dat zegt onze collega Bram van de Putten in Magdeburg.
4: Op dit moment ligt er één mogelijke piste voor en dat is een samenwerking met BSW, het Bündnis Sarah Wagenknecht, een populistische links-conservatieve partij. Maar evident wordt dat niet. En dan is er nog een tweede mogelijk scenario om AfD aan de macht te krijgen. Dat er misschien toch mensen binnen de CDU zullen opstappen uit onvrede met dat nationale beleid, een eigen fractie vormen hier in het parlement en op die manier toch AfD aan een meerderheid helpen. En volgens Duitse media zijn er de afgelopen weken en maanden ook effectief wel contacten geweest tussen de AfD en een paar ontevreden CDU-leden.
2: Nog dit, in het centrum van Brussel is er opnieuw een rattenplaag in de voetgangerszone op de Ansbachlaan. Stad Brussel plaatste er deze zomer al 15 slimme digitale vallen. En daarmee hebben ze al bijna 1000 ratten kunnen vangen. Maar ook de Brusselaar en de bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen eten op straat gooien. Dat zegt Andreas de Kerpel, de woordvoerder van de schepen van Netheid.
5: Het is helaas helemaal niet zo makkelijk om mensen die vlug wat eten achterlaten voor vogels, om die op dat moment te betrappen. Dus het is vooral echt ook een sensibiliserende oproep naar iedereen die op die mooie voetgangerszone komt. Picknick daar gerust, maar neem je eten mee of laat het achter in een van de vele vuilnisbakken.
2: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen. Temperaturen tot 17 graden. Ook morgen eerst bewolkt. Na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond in het oosten is. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het systeem van de salariswagen op de schop is onbespreekbaar, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Mehdi aan de vooravond van de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar. Er moet 10 miljard euro gevonden worden. Een herschikking van de BTW zou op tafel kunnen liggen, maar ook een hervorming van dat fiscaal voordelig systeem van bedrijfswagens. Maar niet met ons, zegt Mehdi.
1: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar dat ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden in het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
0: Mehdi zei dat vanavond op een evenement van werkgeversorganisatie VOCA. Ook Valérie van Peel, voorzitter van N-VA, wil dat systeem niet afschaffen. In het centrum van Brussel is er opnieuw een rattenplaag in de voetgangerszone op de Anspachlaan. De stad Brussel plaatste er deze zomer al 15 slimme digitale vallen. Daarmee hebben ze al bijna 1000 ratten kunnen vangen. Maar ook de Brusselaar zelf en de bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen eten op straat gooien. Dat zegt Andreas de Kerpel, woordvoerder van de Schepen van Netheid.
2: Het is helaas helemaal niet zo makkelijk om mensen die vlug wat eten achterlaten voor vogels, om die op dat moment te betrappen. Dus het is vooral echt ook een sensibiliserende oproep naar iedereen die op die mooie voetgangerszone komt. Picknick daar gerust, maar neem je eten mee of laat het achter in een van de vele vuilnisbakken.
0: Een nieuwe regering vormen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wordt moeilijk. Bij de verkiezingen gisteren haalde de extreemrechtse AfD bijna 44% van de stemmen, maar een absolute meerderheid in het parlement kwam er nipt niet. Officieel wil geen enkele partij met de AfD een coalitie vormen, maar toch zijn er opties, onder meer met ontevreden christendemocraten van de CDU van bondskanselier Merz. Dat zegt collega Bram van de Putten in Magdeburg.
3: Op dit moment ligt er één mogelijke piste voor, en dat is een samenwerking met BSW, het Bündnis Sarah Wagenknecht, een populistische links-conservatieve partij. Maar evident wordt dat niet. En dan is er nog een tweede mogelijk scenario om AfD aan de macht te krijgen. Dat er misschien toch mensen binnen de CDU zullen opstappen uit onvrede met dat nationale beleid, een eigen fractie vormen hier in het parlement en op die manier toch AfD aan een meerderheid helpen. En volgens Duitse media zijn er de afgelopen weken en maanden ook effectief wel contacten geweest tussen de AfD en een paar ontevreden CDU-leden.
0: En over 2 weken zijn er opnieuw 2 deelstaatsverkiezingen in Berlijn en in Mecklenburg-Voorpommern. Ook daar staat de AfD fors voor in de peiling. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt vandaag. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renhout.
4: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen begint bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond in het oosten is. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
5: M&M.

0: 11 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook N-VA wil het systeem van de salariswagen niet op de schop. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard. Voor CD&V-voorzitter Sammy Medi is het afschaffen van dat systeem onbespreekbaar. Van Peel sluit zich daarbij aan.
1: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen? Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zetten wij eerst op in.
0: In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven opnieuw open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De aswolken en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd en tienduizenden reizigers zaten er vast. Er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren vandaag gestaakt. Het monument bleef dicht voor alle bezoekers. Ze pikken niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renaud.
2: Een conservatieve religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe, vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast, omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: Een voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is tegengehouden op een luchthaven bij Lissabon omdat hij een geweer bij zich had. Hij had niet de nodige documenten voor dat wapen en moest het inleveren. Ecclestone, 95 intussen, werd meegenomen voor verhoor, verklaarde dat hij geen kleiduif schiette. 4 jaar geleden werd de Brit al eens betrapt met een pistool op een luchthaven in Brazilië net voor het instappen. Toen kreeg hij een fikse boete. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen is het bewolkt met in de voormiddag regen aan de kust. En die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: MNN.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Ook N-VA wil het systeem van de salariswagen niet op de schop. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. De federale regering moet 10 miljard euro vinden. Voor CD&V-voorzitter Sammy Medi is het afschaffen van dat systeem van bedrijfswagens onbespreekbaar. En Van Peel sluit zich daarbij aan.
1: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig. In, dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten, moest dat op tafel komen. Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zetten wij eerst op.
0: In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt vandaag. Het monument bleef dicht voor alle bezoekers. Ze pikken niet dat de directie zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Jernout.
2: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe, vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast, omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven weer open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De aswolk en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd en tienduizenden reizigers zaten er vast. Er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. De afgelopen zomer was de heetste in Italië sinds 1950. De gemiddelde temperatuur was 24,3 graden, in augustus zelfs 25,6. Er waren verschillende hittegolven in Italië deze zomer, met in de grote steden torenhoge temperaturen en waarschuwingen voor gezondheidsrisico's. De hitte en de aanhoudende droogte hebben ook grote gevolgen voor de landbouw, vooral in het noordwesten van het land en gebieden langs de Appenijnen van noord tot zuid. Sport op de US Open Tennis in New York heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de kwartfinales. Dat is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Blok versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Glenn Martens.
3: Knappe zegen van Alexander Blok, die los had van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op. Maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Blok won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerúndolo deed wat hij kon, maar zowel in set 3 als in set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Blok met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
0: En in de kwartfinale speelt Blok tegen de Amerikaan Chen of de Rus Kachanov. Het weer vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen is het bewolkt. In de voormiddag regen aan de kust. En die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Bij temperaturen tot 22 graden in het centrum. Zo maandag 7 september zit erop. Een goede nacht. M&M.

0: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het systeem van de salariswagen mag niet op de schop. Dat heeft N-VA-voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de begrotingsonderhandelingen. De federale regering wil 10 miljard euro vinden. Eerder had CD&V-voorzitter Sammy Medi gezegd dat het afschaffen van het systeem van salariswagens onbespreekbaar is. En Van Peel sluit zich daar dus bij aan.
1: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen? Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zitten wij eerst op in.
0: In Algerije zijn 10 mensen omgekomen bij een kettingbotsing. Er raakten ook 10 anderen gewond. Het ongeval gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de hoofdstad Algiers. Een tiental voertuigen raakten betrokken, onder meer een vrachtwagen met een lading tegels. Vorige maand nog kwamen 28 mensen om het leven toen een bus in een ravijn stortte in dezelfde regio. Verkeersongevallen zijn in Algerije een groot probleem. Vorig jaar vielen er meer dan 3800 doden op de weg. Op de US Open Tennis in New York heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Dat is de eerste. En daarmee is hij de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Bloks versloeg de Argentijn Cerúndolo in 4 sets. Het verslag is van Glenn Martens.
2: Knappe zege van Alexander Bloks die los zat van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op, maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Bloks won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerúndolo deed wat hij kon, maar zowel in set 3 als in set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Bloks met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
0: In de kwartfinale speelt Bloks tegen de Amerikaan Chen of de Rus Kachanov. Een verrassend bezoek in een boksclub in Kharkiv, de tweede grootste stad van Oekraïne, vlakbij de grens met Rusland. De Amerikaanse actrice Angelina Jolie kwam daar langs. Haar 18-jarige zoon Nox deed er mee aan een training met Oekraïnse sporters. Jolie had Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie al 2 keer bezocht. Ze was speciaal VN-gezant voor vluchtelingen. De eigenaar van de club zegt dat hij geen idee had wie de zaal had gereserveerd. En hij was erg vereerd. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen, temperaturen tot 17 graden. We krijgen een bewolkte dag, in de voormiddag regen aan de kust. Die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Een goede nacht. Het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Oekraïense procureur-generaal Kravchenko heeft ontslag genomen. Dat gebeurt na een corruptieonderzoek waarbij zijn kantoor betrokken is. Het Oekraïense anticorruptiebureau ontdekte een netwerk dat geld witwaste voor illegale callcenters. Die centra organiseerden telefoonfraude op grote schaal en verdienden er miljoenen aan. Het geld werd uitgegeven aan vastgoed, juwelen en andere waardevolle spullen. Kravchenko ontkende zondag nog alle beschuldigingen, maar dient nu toch zijn ontslag in. De Franse president Macron vraagt de Europese Commissie om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. In een brief aan commissievoorzitter von der Leyen pleit hij voor een Europese wet die dat verbod vastlegt voor alle lidstaten. Hij noemt de situatie dringend en werkt al aan een coalitie van EU-landen om zijn voorstel te steunen. Er was al een gelijkaardig Frans verbod, maar dat werd in augustus door de Grondwettelijke Raad tegengehouden, omdat het de vrijheid van meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken het niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis had gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast, omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: Tennis. Alexander Bloks staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een Grand Slam toernooi. Om